0: omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij een nieuwe gevecht in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5%, nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, bij een graad of 12. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het noorden vallen er nog enkele buien. In de middag wordt het overal droog en breekt de zon meer door. Het wordt zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog, met wolken en opklaringen. Later vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Morgen blijft het wisselend bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 18 tot plaatselijk 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G.
4: In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Lance Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde 23 doden vielen door raket- en droneaanvallen van de Houthis. Bij de Houthis sneuvelden zeker 40 strijders door gevechten op de grond en Saoedische luchtaanvallen. Ook in buurland Saoedi-Arabië kwam iemand om het leven. De door Iran gesteunde Houthis begonnen onlangs een nieuw offensief en hebben gebieden veroverd bij de zeestraat Bab al-Mandeb. De situatie escaleerde afgelopen juli opnieuw, nadat er in 2022 een bestand was gekomen in de strijd tussen de Houthis en de door Saoedi-Arabië gesteunde Jemenitische regering. En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering.
4: Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt een graad of 12. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden nog enkele buien. De wind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. In de middag klaart het verder op en wordt het overal droog, met zo'n 18 graden. De wind trekt aan en wordt aan zee later krachtig. 'S Avonds blijft het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht krijgt het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 18 tot plaatselijk 22 graden. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. Bij nieuwe gevechten in Jemen zijn zeker 63 mensen omgekomen. Lokale bronnen melden dat aan regeringszijde

0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg.

0: De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt een graad of 12. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden nog enkele buien. De wind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. In de middag klaart het verder op en wordt het overal droog, met zo'n 18 graden. De wind trekt aan en wordt aan zee later krachtig. 'S Avonds blijft het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht krijgt het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 18 tot plaatselijk 22 graden. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad.
4: Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
4: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
6: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
4: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
7: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
8: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
0: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kunnen er her en der enkele buien vallen. Het wordt zo'n 12 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig op land en aan zee vrij krachtig. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden zijn er nog wat buien. Vanmiddag wordt het vrijwel overal droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind blijft zuidwestelijk en matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind neemt toe. Aan de kust en op het IJsselmeer wordt het krachtig. Morgen is het bewolkt, met in het noordwesten soms lichte regen. Het wordt 18 tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd.
12: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd.
13: De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting.
12: Burgemeester Joeri Minses van Heumen heeft het kabinet opgeroepen zware criminaliteit aan te pakken tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het geweld in Overasselt. Hij stelt dat het om een nationaal probleem gaat en dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Minses zegt dat er bij inwoners een gevoel van angst, machteloosheid en verdriet leeft. In de vroege ochtend van 1 september werd beveiliger Barry Leenders doodgeschoten bij de woning van drugscrimineel Jan G. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, van wie een paar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld, maar nog wel verdachten blijven.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
15: De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez.
16: Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, omgerekend ongeveer €21 miljard. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Lance Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen.
17: Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
18: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
19: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
20: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws.
23: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
24: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
25: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië.
26: NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 PM.
27: Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney,
3: nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
4: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kunnen er her en der enkele buien vallen. Het wordt zo'n 12 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig op land en aan zee vrij krachtig. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden zijn er nog wat buien. Vanmiddag wordt het vrijwel overal droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind blijft zuidwestelijk en matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind neemt toe. Aan de kust en op het IJsselmeer wordt het krachtig. Morgen is het bewolkt, met in het noordwesten soms lichte regen. Het wordt 18 tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
7: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren.
0: BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
8: De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad.
9: Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse Koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard.
2: Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
12: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
13: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
14: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
15: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
16: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
18: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
3: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er hier en daar een bui voor, met een minimumtemperatuur rond 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig uit het westen. Vanochtend schijnt af en toe de zon en vallen vooral in het noorden enkele buien. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op en wordt het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De wind wordt aan de kust krachtig. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe lichte regen. In het zuidoosten mogelijk wat zon. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot lokaal 22 graden. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen, met aan de kust krachtige tot harde wind.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
20: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging.
4: Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd.
6: De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk

0: kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, omgerekend ongeveer €21 miljard. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Maar hij mag nog wel per video spreken. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad. Prins Harry is donderdagavond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer in het openbaar verschenen. Hij was aanwezig bij de eerste uitreiking van de Invictus Spirit Awards in Londen, zonder zijn vrouw Meghan. Het evenement vond plaats terwijl er een mediastorm woedt rond het Britse koningshuis, vanwege een nieuw boek van Harry's oom Charles Spencer over prinses Diana. Een journalist vroeg Harry naar het boek, maar de prins reageerde daar niet op. Harry woonde de afgelopen jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten en verhuisde vorige maand terug. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeringen.

0: Investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. de 24-jarige van Empel, zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross, nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er hier en daar een bui voor, met een minimumtemperatuur rond 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig uit het westen. Vanochtend schijnt af en toe de zon en vallen vooral in het noorden enkele buien. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op en wordt het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De wind wordt aan de kust krachtig. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe lichte regen. In het zuidoosten mogelijk wat zon. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot lokaal 22 graden. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen, met aan de kust krachtige tot harde wind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten hebben het congres geïnformeerd over een mogelijke verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. De deal heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, omgerekend ongeveer 21 miljard euro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot en een kracht voor stabiliteit in de Golfregio. Israël reageerde eerder bezorgd, omdat het nu als enige land in het Midden-Oosten over de geavanceerde toestellen beschikt. Ook als het congres de verkoop goedkeurt, kan het nog jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Het Witte Huis heeft de voordracht ingetrokken van Len Schroyer als beoogd hoofd van de vreemdelingenpolitie ICE. President Trump had de oud-agent in juni naar voren geschoven, maar de benoeming moest nog worden goedgekeurd door de Senaat. Er waren signalen dat zijn benoeming stroef zou verlopen. Schroyer had geen ervaring met het leiden van een grote politiedienst. In juli werden zo'n 49.000 migranten vastgezet, het hoogste aantal sinds Trump aantrad.
4: De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Maar hij mag nog wel per video spreken.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
0: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5%, nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
7: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
4: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de Straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
8: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
4: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten, waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Een enkele bui vannacht bij een graad of 12. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig uit het westen. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden nog wat buien. Vanmiddag eerst in het oosten nog kans op een lichte bui, maar daarna wordt het overal droog met meer zon vanuit het westen. Het wordt zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten. Matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Komende nacht in het noordwesten wat lichte regen. Elders vrijwel droog bij 14 graden. Morgen in het zuidoosten misschien nog wat zon. Elders bewolkt met vooral in het noordwesten wat regen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
7: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
4: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
9: Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
0: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5%. Nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
7: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank.
4: Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
10: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
11: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan.
12: Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui. De wind komt uit het zuidwesten en het wordt rond de 12 graden. Vanochtend breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden vallen nog enkele buien. Vanmiddag wordt het overal droog en krijgen we meer zon. De middag wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht kan er in het noordwesten lichte regen vallen. Morgen wordt het overwegend bewolkt met in het noordwesten af en toe wat regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
14: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken.
16: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor 110 miljard dollar. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
17: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
18: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
19: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
20: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
21: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. de Nederlandse nummer 182 van de wereld, versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaats

0: Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui. De wind komt uit het zuidwesten en het wordt rond de 12 graden. Vanochtend breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden vallen nog enkele buien. Vanmiddag wordt het overal droog en krijgen we meer zon. De middag wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht kan er in het noordwesten lichte regen vallen. Morgen wordt het overwegend bewolkt met in het noordwesten af en toe wat regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: nu het buitenlands nieuws. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor 110 miljard dollar. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. de Nederlandse nummer 182 van de wereld, versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er een enkele bui voor, bij een graad of 12. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee wat krachtiger uit het westen. Vanochtend schijnt af en toe de zon en vallen vooral in het noorden nog wat buien. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon meer door. Het wordt zo'n 18 graden, bij een matige zuidwestenwind. Aan zee vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht valt in het noordwesten wat lichte regen. Verder blijft het vrijwel droog bij 14 graden. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe wat regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen. De wind kan daar flink aantrekken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf onder geschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgende week spreken daar wereldleiders in New York. Ook de Iraanse president Masoud Pezeshkian mag komen, ondanks het militaire conflict tussen de VS en Iran. Voor de delegatie gelden wel bepaalde reisbeperkingen en beperkingen op de aankoop van luxe artikelen. De VS weigerde volgens een Palestijnse bron wel een visum aan de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar hij mag nog wel per video spreken. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken. De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten, waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er een enkele bui voor, bij een graad of 12. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee wat krachtiger uit het westen. Vanochtend schijnt af en toe de zon en vallen vooral in het noorden nog wat buien. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon meer door. Het wordt zo'n 18 graden, bij een matige zuidwestenwind. Aan zee vrij krachtig. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht valt in het noordwesten wat lichte regen. Verder blijft het vrijwel droog bij 14 graden. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe wat regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen. De wind kan daar flink aantrekken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1:00 s'nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen.
4: Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5%, nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
5: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
2: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
3: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds.
8: Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
3: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er nog een enkele bui voor, bij een graad of 12. De wind waait uit het zuidwesten, boven land zwak tot matig, aan zee wat krachtiger. Vanochtend schijnt de zon af en toe, vooral in het noorden nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het in het oosten eerst nog licht bewolkt, met misschien een buitje. Maar vanuit het westen breekt de zon steeds meer door en wordt het overal droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Morgen veel bewolking en in het noordwesten soms wat lichte regen. In het zuidoosten mogelijk nog wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
10: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting. De provincie Noord-Holland houdt vast aan haar eigen aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat betekent dat er in beginsel zones van 250 meter rond kwetsbare en beschermde natuurgebieden worden ingesteld. In die stroken moet aanwezige landbouw een minder intensieve vorm krijgen, zoals biologisch. Het kabinet gaf onlangs aan zones van 500 tot 1000 meter in te willen voeren. BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer denkt dat 250 meter zones genoeg zijn en ook juridisch houdbaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago
11: heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt 1000 kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump heeft mogelijk volgende week een eerste informele ontmoeting met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Een adviseur van Trump noemt Venezuela het grootste succes van de president en zegt dat Rodriguez daarin een cruciale rol speelt. De ontmoeting zou plaatsvinden in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. In januari werd de vorige Venezolaanse president, Nicolas Maduro, door het Amerikaanse leger gevangen genomen, waarna Rodriguez hem opvolgde als interim-president. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken.
12: Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
13: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat.

0: naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
1: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
5: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
6: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië.
7: NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds.
8: Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
9: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten.

0: nu te de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna de 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er nog een enkele bui voor, bij een graad of 12. De wind waait uit het zuidwesten, boven land zwak tot matig, aan zee wat krachtiger. Vanochtend schijnt de zon af en toe, vooral in het noorden nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het in het oosten eerst nog licht bewolkt, met misschien een buitje. Maar vanuit het westen breekt de zon steeds meer door en wordt het overal droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Morgen veel bewolking en in het noordwesten soms wat lichte regen. In het zuidoosten mogelijk nog wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Maliveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
4: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
3: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
4: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jetten vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jetten zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlandsnieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, circa €21 miljard. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. En nu het economisch nieuws.
5: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
3: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
6: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
7: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
8: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
11: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. Eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië.
9: NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, bij een graad of 12. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon af en toe, vooral in het noorden nog kans op een bui. Vanmiddag breekt de zon steeds meer door en wordt het overal droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen zich af en blijft het droog. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. In het zuidoosten mogelijk nog wat zon. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. De wind is matig tot krachtig. Aan zee windkracht 6.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
12: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
13: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
14: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten.
15: Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. De politie heeft

0: Donderdagavond bijna 60 mensen aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden opgepakt voor strafbare feiten zoals het verstoren van een betoging en openlijke geweldpleging. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden omdat ze op de Dam tegen de manifestatie demonstreerden, terwijl dat daar niet was toegestaan. Die groep is inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie beslist of de aangehouden personen worden vervolgd. De BBB wil meepraten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer noemt die steun vooral een signaal, omdat het kabinet volgens hem niet wil bewegen op het stikstofdossier. Premier Rob Jette vindt het raar dat Vermeer alsnog aan tafel wil. De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daarmee in feite onmisbaar voor rechtse steun. Jette zegt dat er zonder de BBB allerlei andere varianten mogelijk zijn voor zijn begroting.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de Straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De Straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
4: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
5: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
4: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de Straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
6: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
4: De webwinkel van Onze Taal is getroffen door een datalek na een wereldwijde hack in de applicatie Magento. De taalvereniging waarschuwt dat gegevens van klanten mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, maar dat valt niet uit te sluiten. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Onze Taal roept mensen op alert te zijn op onverwachte berichten waarin naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, bij een graad of 12. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon af en toe, vooral in het noorden nog kans op een bui. Vanmiddag breekt de zon steeds meer door en wordt het overal droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen zich af en blijft het droog. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. In het zuidoosten mogelijk nog wat zon. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. De wind is matig tot krachtig. Aan zee windkracht 6.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf.
2: Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
11: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
12: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
13: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
14: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd.
15: Felix Meurens presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurens was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
18: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
19: Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
20: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal.
0: die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
21: Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
22: De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
25: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor 110 miljard dollar. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
26: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
27: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
28: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank.
1: Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
3: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden kans op een enkele bui.
2: De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon meer door. De temperatuur komt uit rond 18 graden. Aan zee waait het af en toe krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden. Vannacht valt in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgen is het bewolkt met vooral in het noordwesten af en toe lichte regen. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het binnenlands nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
9: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
10: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
11: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
12: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd.
13: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden.
0: Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
14: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers

0: partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
1: En nu het economisch nieuws. Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor 110 miljard dollar. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
2: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
3: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen.
0: Ook worden steunmaatregelen voor

0: brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden kans op een enkele bui. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon meer door. De temperatuur komt uit rond 18 graden. Aan zee waait het af en toe krachtig. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden. Vannacht valt in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgen is het bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe lichte regen. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Maliveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
4: En nu het economisch nieuws.
0: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
4: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
0: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al bij bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als 3e geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral in het noorden vallen er enkele buien. De wind is matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon meer door en wordt het overal droog. De temperatuur komt rond de 18 graden uit. Aan zee waait het vrij krachtig, later mogelijk krachtig. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noordwesten soms wat lichte regen. De middag wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
4: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is

0: wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
1: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd.
2: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de Straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De Straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
4: En nu het economisch nieuws.
1: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de Straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden vallen er nog enkele buien. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt rond de 18 graden. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen is het bewolkt, met in het noordwesten wat lichte regen. De wind blijft matig tot krachtig.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
1: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
8: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
9: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
10: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd.
1: Felix Meurens presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurens was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
12: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
13: Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
14: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim $24 miljard, circa €21 miljard.
1: De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
15: Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
16: De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
19: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
20: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
21: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
22: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen.
0: Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
2: De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder ook al met bedrijven als Danone en Carlsberg. Sommige van die Russische onderdelen werden later overgedragen aan Russische eigenaren. De Russische Centrale Bank heeft bij het gerecht van de Europese Unie een klacht ingediend tegen een nieuwe sanctiemaatregel van Brussel. Volgens die maatregel hoeven Europese rechters en lidstaten geen gehoor te geven aan uitspraken van Russische rechtbanken.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws.
24: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal.
25: Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
26: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië.
27: NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds.
28: Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
29: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
30: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden vallen er enkele buien. Vanmiddag wordt het beter. In het oosten eerst nog kans op een lichte bui, maar vanuit het westen breekt de zon steeds meer door en wordt het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig en later mogelijk krachtig. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht komt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bij.

0: hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
1: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd.
0: Felix Meurens presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurens was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.

0: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. De Iraanse revolutionaire garde heeft vrijdag een olietanker onder Togolese vlag aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip, de Trent, werd onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken. Volgens Iran probeerde de tanker illegaal door de zeestraat te varen. Donderdag meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO al een veiligheidsincident in hetzelfde gebied. Het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat. De straat van Hormuz is van groot belang voor de wereldwijde oliehandel. En nu het economisch nieuws. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden. Die wordt aangejaagd door hogere energieprijzen en een zwakke yen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar, na een eerdere stap in juni. De Bank of Japan geeft aan dat er meer verhogingen zullen volgen. Sinds maart 2024 verhoogt Japan de rente. Dat gebeurt na decennia van juist lage rentes om de inflatie aan te jagen. Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor 110 miljard dollar. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5%, nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als 5e en staat nu 3e in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als 3e geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de 2e set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna de 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden vallen nog enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind blijft zuidwestelijk, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond droog met wolkenvelden. Komende nacht lichte regen in het noordwesten, elders vrijwel droog. Morgen in het zuidoosten nog wat zon, verder bewolkt met in het noordwesten soms lichte regen. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad. En nu het economisch nieuws. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden. Die wordt aangejaagd door hogere energieprijzen en een zwakke yen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar, na een eerdere stap in juni. De Bank of Japan geeft aan dat er meer verhogingen zullen volgen. Sinds maart 2024 verhoogt Japan de rente. Dat gebeurt na decennia van juist lage rentes om de inflatie aan te jagen. Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond. De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie. Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden vallen er enkele buien. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het van het westen uit steeds droger en breekt de zon vaker door. Het wordt rond de 18 graden. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht kan het in het noordwesten wat lichte regen geven, bij een graad of 14. Morgen blijft het bewolkt met in het noordwesten af en toe wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De wind aan zee kan morgenavond in het noorden krachtig worden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt. Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de Heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie. Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd. Felix Meurens presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw en de Wit. Meurens was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht. Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen. In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
4: En nu het economisch nieuws. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. Het is de tweede verhoging dit jaar en de centrale bank kondigt aan dat er meer verhogingen volgen om de inflatie te bestrijden. De rentestap vond 3 maanden na de vorige plaats, het snelste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9% en dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen is historisch zwak en de energieprijzen blijven oplopen.
5: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
6: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
7: De belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten donderdag flink hoger, na de eerste renteverhoging door de Federal Reserve in ruim 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq klom 1,7%. Beleggers zijn opgelucht over de unanieme steun voor het rentebesluit en de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken. Dalende olieprijzen en meevallende werkloosheidscijfers droegen bij aan het herstel. Chipconcern Nvidia steeg 2,5% nadat topman Jensen Huang zei dat hij het komende jaar 2 keer zoveel chips verwacht te verkopen door de opmars van kunstmatige intelligentie.
8: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
9: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Die Verdange naar Jonglinster de snelste in de massasprint.
2: Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden valt er een enkele bui. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon vaker door vanuit het westen. Het wordt rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten. Matig tot vrij krachtig. Aan zee mogelijk krachtig. Vanavond blijft het droog, met wolken en opklaringen. Vannacht lichte regen in het noordwesten. Elders vrijwel droog, bij 14 graden. Morgen in het zuidoosten af en toe zon. Verder bewolkt, met in het noordwesten soms wat lichte regen. Middagtemperaturen tussen 19 en 22 graden. Morgenavond neemt de regen toe, met name in het noorden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant.
0: Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
13: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
14: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
15: Bij een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie donderdagavond meer dan 10 mensen aangehouden. Er ontstond een grimmige sfeer in Opheusden, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. De mobiele eenheid werd ingezet. Raadsleden die na hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis waren gebleven, konden het gebouw later weer verlaten. Om 23:40 was de politie nog aanwezig, maar de rust was grotendeels teruggekeerd.
16: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
19: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
20: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
21: Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
4: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
5: Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
22: En nu het economisch nieuws. Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern Akzo Nobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met een kwart procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt.
23: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
24: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor 110 miljard dollar. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
25: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
6: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen.

0: nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het noorden kunnen er nog enkele buien vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op en wordt het overal droog, met meer zon vanuit het westen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Vanavond blijft het droog, met wolkenvelden en opklaringen. Komende nacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Morgen is het vooral bewolkt, met in de noordwestelijke helft wat lichte regen. De wind aan de kust en op het IJsselmeer wordt krachtig.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in De Volkskrant, Trouw

0: NRC en het AD. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
1: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
2: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
3: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
4: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
7: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
8: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
9: Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
10: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
11: Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern Akzo Nobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg.
14: De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met een kwart procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt.
15: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
16: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard.
17: Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
18: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
19: De Verenigde Staten leggen sancties op aan de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Washington beschuldigt het platform ervan betalingen te verwerken voor schepen die veilig door de straat van Hormuz varen. Ook zou Bitbank honderden miljoenen dollars hebben doorgesluist naar de Iraanse revolutionaire garde. De maatregel is onderdeel van operatie Economic Outcast, waarmee president Trump Iran economisch wil isoleren. Achter Bitbank staat zakenman Babak Sanjani, die wordt gezien als sleutelfiguur in netwerken waarmee Iran sancties ontwijkt.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter Van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe. Vooral in het noorden vallen er nog enkele buien. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind aan zee kan later toenemen tot windkracht 6. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Verder blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met in het noordwesten af en toe lichte regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
23: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
24: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
25: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
26: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
27: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO1-talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag
2: honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
3: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
4: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
6: Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
7: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
8: Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen. Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
9: En nu het economisch nieuws. De droogte van afgelopen zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Dat zegt Cas Keunig, topman van North Sea Port, het bedrijf achter de havens van Terneuzen, Vlissingen en Gent. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen. 1 sluis moest volledig dicht blijven. Schepen moesten daardoor langer wachten en konden minder goederen vervoeren. North Seaport wil de havens nu sneller aanpassen aan klimaatverandering, omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen.
10: Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern AkzoNobel
11: voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg.
12: De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met een kwart procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt.
13: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
14: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
15: Franse vissers hebben donderdag urenlang verschillende havens in Zuid-Frankrijk geblokkeerd uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ze hieven hun blokkade pas op na steuntoezeggingen van bewindsvrouw Catherine Chabot, die over visserij gaat. Vissers met liquiditeitsproblemen kunnen voortaan leningen zonder rente krijgen. Ook worden steunmaatregelen voor brandstof gekoppeld aan schommelingen in de brandstofprijzen. Het is al dagen onrustig in Frankrijk, waar werknemers uit tal van sectoren dinsdag het werk neerlegden uit onvrede over lonen en brandstofprijzen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van Diverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen.
18: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van Sao Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour.
0: In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe en vallen er vooral in het noorden enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het van het westen uit droger en breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Verder blijft het droog bij 14 graden. Morgen is het bewolkt. Vooral in het noordwesten kan het licht regenen. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
21: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
22: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
23: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert.
1: extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Maliveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
2: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
3: Felix Meurens presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurens was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
25: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
26: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
27: Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
28: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
29: Een voormalige Syrische overheidsfunctionaris is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 60 jaar gevangenisstraf wegens foltering. Samir Ousman al-Sheikh gaf onder de afgezette president Assad leiding aan de centrale gevangenis van Damascus. Hij gaf ondergeschikte opdracht gevangenen fysiek en psychisch te mishandelen om verzet tegen de regering te ontmoedigen.
6: Al-Sheikh is de hoogst geplaatste voormalige functionaris van de regering Assad die buiten Syrië persoonlijk terecht heeft gestaan en veroordeeld is. Syrische rebellen maakten eind vorig jaar na een bliksemopmars een einde aan meer dan 50 jaar bewind van de familie Assad.
7: En nu het economisch nieuws. Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt, zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen.
8: De droogte van afgelopen zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Dat zegt Cas Keunig, topman van North Sea Port, het bedrijf achter de havens van Terneuzen, Vlissingen en Gent. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen. Eén sluis moest volledig dicht blijven. Schepen moesten daardoor langer wachten en konden minder goederen vervoeren. North Sea Port wil de havens nu sneller aanpassen aan klimaatverandering, omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen. Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern AkzoNobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met 0,25 procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt.
9: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
10: De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen.
0: De 27-jarige Nederlander van IF Education EasyPost was na 167 kilometer van Dieverdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudige wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, met vooral in het noorden enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag klaart het van het westen uit op en wordt het overal droog. Het wordt rond de 18 graden. Aan zee kan de wind later af en toe krachtig worden. Vanavond blijft het droog, met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
1: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
15: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
16: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Maliveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
17: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
18: Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste uitzending van Kassa. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Kortzorg onthulde dit donderdag in de NPO 1 talkshow Pauw en de Wit. Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Het BNNVARA-programma werd eerder dit jaar wegbezuinigd en stopt op 5 december.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Ze sliepen 1,5 maand op het strand nadat ze de exclave waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen.
21: De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
22: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
23: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw.
2: Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Oumarou Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
3: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21

0: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
1: En nu het economisch nieuws. De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er één volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Koenig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering. Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt, zijn goed voor ongeveer driekwart van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen. Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern Akzo Nobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met 0,25 procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt. Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen. De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft ingestemd met buitenlandse investeringen in de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Eerder hadden democratische senatoren hun zorgen geuit over mogelijke belangen van staatsfondsen uit het Midden-Oosten. De FCC laat de limiet van 25% buitenlands aandelenbezit vallen. Individuele investeerders mogen tot 20% van de aandelen bezitten. Buitenlandse investeerders krijgen echter geen stemrecht. Ze mogen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. Over te nemen voor $110 miljard. Door lopende rechtszaken wordt de deal niet voor juni volgend jaar afgerond.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sport.

0: Nieuws. Marijn van den Berg heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 27-jarige Nederlander van IF Education Easy Post was na 167 kilometer van die Verdange naar Junglinster de snelste in de massasprint. Van den Berg nam daardoor de leiding in het algemeen klassement over van Mathieu van der Poel. Van der Poel eindigde vandaag als vijfde en staat nu derde in het klassement, 4 seconden achter van den Berg. De Ronde van Luxemburg dient voor Van der Poel als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Montreal. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahaoui en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon en vallen er vooral in het noorden nog enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het overal droog, met een temperatuur rond de 18 graden. Vanavond blijft het droog, met wolken en opklaringen. Morgen is het vaak bewolkt en valt er vooral in het noordwesten plaatselijk wat lichte regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van de Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
4: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
5: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
6: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
7: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Zij sliepen 1,5 maand op het strand nadat ze de exclaven waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen.
9: De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
10: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
11: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw.
12: Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Oumarou Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt 1000 kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven. De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd. Nieuw-Zeeland heeft geen gesprekken gevoerd met de Europese Unie over het worden van geassocieerd lid. Dat laat een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters weten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomde woensdag Canada als eerste geassocieerde lid van de Unie. Voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei donderdag dat Australië en Nieuw-Zeeland in de voetsporen van Canada zouden kunnen treden. Zij gaf aan dat partners van over de hele wereld hun relatie met de EU willen verdiepen.
13: En nu het economisch nieuws. De AEX-index opende vrijdag vrijwel vlak, ondanks een stevig herstel op Wall Street. Beleggers bleven voorzichtig na de renteverhogingen van grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. De olieprijzen gingen verder omlaag na de stevige opmars eerder in de week. Chipbedrijven als BESI, ASML en ASMI stegen ruim 2%. Ze herstelden verder na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De midcap daalde licht. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,4%. Londen daalde 0,3%. De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er 1 volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering. Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen. Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern Akzo Nobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg. De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met 0,25 procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen.
14: De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt.
15: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Fem van Empel keert terug in het wielrennen en sluit per direct aan bij de Franse ploeg FDJ United Suez. De drievoudig wereldkampioene veldrijden stopte in december vorig jaar bij Visma Leasebike omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen. De 24-jarige van Empel zegt klaar te zijn voor een nieuw avontuur en wil vooral veel plezier maken. Ze gaf vorig jaar in november nog op tijdens de Koppenbergcross nadat haar lichaam en hoofd een duidelijk signaal gaven. Algemeen directeur Stefan Delcour van FDJ wil haar vooral ondersteunen bij het hervinden van het plezier in het fietsen. Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij twee breaks en brak in de tweede set drie keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA Tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op vier plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er perioden met zon en vallen er vooral in het noorden enkele buien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het overal droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind is aan zee krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt met in de noordwestelijke helft soms wat lichte regen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten.
18: Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
19: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
20: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
21: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Malieveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
22: Bij een horecagelegenheid in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Dat gebeurde vlak na 1 uur 's nachts aan de heuvel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel glasschade. De brandweer rukte uit met onder meer een tankautospuit. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de explosie.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse Visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee.
3: Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
4: De Spaanse politie en Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Ze sliepen anderhalve maand op het strand nadat ze de exclave waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen.
5: De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
16: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
24: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
25: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen. Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
26: En nu het economisch nieuws. De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2% na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
27: De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er 1 volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
6: Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt, zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen.
7: Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern Akzo Nobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg.
8: De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met 0,25 procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt.
9: Het Centraal Planbureau verwacht dat een nationale investeringsinstelling waarschijnlijk een beperkt effect heeft op de economie. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 3,3 miljard euro beschikbaar te stellen voor de instelling, die innovatieve ondernemers aan financiering moet helpen. Het CPB stelt dat voor bredere doelen, zoals verduurzaming en infrastructuur, andere overheidsinstrumenten, zoals subsidies, vaak geschikter zijn. De instelling heeft alleen toegevoegde waarde als zij investeringen mogelijk maakt die private investeerders anders niet zouden doen. Het is volgens het planbureau moeilijk vast te stellen hoeveel rendabele investeringen nu geen financiering krijgen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië.
12: NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds.
13: Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
28: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record-international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Vanmiddag klaart het van het westen uit verder op en wordt het overal droog. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig, tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen zich af en blijft het droog. Vannacht kan het in het noordwesten licht regenen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgen is het vaak bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De advocaat van de Amsterdamse ambtenaar Jim B. zegt dat de bedreigingen aan zijn adres de afgelopen weken flink zijn toegenomen. B. staat terecht voor corruptie. Ook familie en kennissen van de 48-jarige zouden telefonisch en op straat worden bedreigd. Daarom zwijgt B. tijdens de rechtszaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij als gemeenteambtenaar kentekens, burgerservice-nummers, adressen en gegevens van personen en van bedrijven heeft verkocht die zijn gebruikt bij minstens 95 geweldsincidenten.
14: De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten.
15: Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
17: Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien. En ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
18: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet.
25: Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
3: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Maliveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse Visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
5: De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Zij sliepen anderhalve maand op het strand nadat ze de exclaven waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen.
16: De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergej Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
19: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
20: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt duizenden kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
21: De Verenigde Staten zetten een stap richting de verkoop van tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het congres geïnformeerd over de beoogde deal. Die heeft een geschatte waarde van ruim 24 miljard dollar, circa 21 miljard euro. De verkoop leidde eerder tot bezorgde reacties uit Israël. Dat beschikt nu als enige land in het Midden-Oosten over de toestellen.
6: Het Amerikaanse ministerie stelt dat de deal in het belang van de VS is. Saoedi-Arabië wordt omschreven als een belangrijke bondgenoot. Het congres moet de verkoop nog beoordelen. Ook bij goedkeuring kan het jaren duren voordat de eerste vliegtuigen worden geleverd.
7: En nu het economisch nieuws. Vervoerder Keolis vreest dat het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe het OV onder de concessie Utrecht Buiten betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar kan blijven. Het busvervoer in onder meer Amersfoort, Woerden en Veenendaal valt onder deze concessie. Het rijdt onder de merknaam UOV. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Reizigers ervaren dagelijks dat het OV niet presteert zoals het zou moeten. Dit ondanks de inspanningen van Keolis.
8: De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2% na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
9: De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er één volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
22: Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen.
23: Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern Akzo Nobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg.
24: De Bank of Japan heeft de rente verhoogd naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden en kondigt aan dat er meer verhogingen volgen. De verhoging met 0,25 procentpunt was de tweede dit jaar. De stap vond 3 maanden na de vorige verhoging plaats, het hoogste tempo in 36 jaar. De inflatie bedroeg in augustus 1,9%. Die dreigt boven de doelstelling van 2% uit te komen door stijgende olieprijzen. De yen staat onder druk door het grote verschil met de Amerikaanse rente, die tussen de 3,75 en 4% ligt.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws.
27: Tennister Suzanne Lamens heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi van São Paulo. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg de als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra met 6-3, 6-2. Lamens won de eerste set dankzij 2 breaks en brak in de tweede set 3 keer door de opslag van Sierra. De 27-jarige Lamens boekte woensdag haar eerste zege van het jaar in de WTA-tour. In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Duitse Eva Lies of Nadia Podoroska uit Argentinië. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwe is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwe won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon. Vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het overal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig. Aan zee mogelijk windkracht 6. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Morgen is het vaak bewolkt met in het noordwesten af en toe lichte regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De advocaat van de Amsterdamse ambtenaar Jim B. zegt dat de bedreigingen aan zijn adres de afgelopen weken flink zijn toegenomen. B. staat terecht voor corruptie. Ook familie en kennissen van de 48-jarige zouden telefonisch en op straat worden bedreigd. Daarom zwijgt B. tijdens de rechtszaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij als gemeenteambtenaar kentekens, burgerservice-nummers, adressen en gegevens van personen en van bedrijven heeft verkocht, die zijn gebruikt bij minstens 95 geweldsincidenten. De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten.
10: Joop van den Ende heeft vrijdag met een paginagrote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent

0: cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
1: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
2: Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Etienne van Basten, bestuurslid van de nazistische Nederlandse Volksunie, roept op Facebook op de A12 leeg te vegen, waar Extinction Rebellion die dag demonstreert. Extreemrechts kopstuk Tinus Koops meldt via TikTok gewapende broeders op het Maliveld te willen zien. De politie erkent de veiligheidsrisico's, maar wil niet zeggen welke maatregelen zij neemt.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de vijfde dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse Visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
5: De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Ze sliepen anderhalve maand op het strand nadat ze de exclave waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen.
6: De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
7: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
8: In de Nigeriaanse staat Niger zijn donderdag 37 mensen overleden in een detentiecentrum. De slachtoffers werden vastgehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens een inlichtingenrapport kwamen ze om door overbevolking en te weinig ventilatie. Gouverneur Mohamed Umaru Bago

0: heeft een onderzoekscommissie ingesteld en 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De staat Niger is rijk aan mineralen en trekt 1000 kleinschalige mijnwerkers die vooral goud delven.
1: En nu het economisch nieuws. Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht. Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie. De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2% na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden. De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er 1 volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering. Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt, zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen. Nestlé zegt alle noodzakelijke stappen te zetten om zijn rechten in Rusland te beschermen. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern reageert daarmee op een decreet van president Poetin, waarmee bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit worden geplaatst. Nestlé meldt ook te werken aan voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, met name in het belang van de werknemers. Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern AkzoNobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record-international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon met af en toe een bui, vooral in het noorden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog met een graad of 18. De wind blijft matig tot vrij krachtig, aan zee mogelijk krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen. Het blijft droog. Morgen is het vaak bewolkt en valt er in het noordwesten soms wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. In het zuidoosten het warmst.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Spanje heeft donderdag een 45-jarige man overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen. De man zou geld uit cocaïnehandel hebben geïnvesteerd in luxe woningen in Spanje, ter waarde van enkele miljoenen euro's. De panden stonden op naam van zijn 22-jarige zoon. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. De advocaat van de Amsterdamse ambtenaar Jim B. zegt dat de bedreigingen aan zijn adres de afgelopen weken flink zijn toegenomen. B. staat terecht voor corruptie. Ook familie en kennissen van de 48-jarige zouden telefonisch en op straat worden bedreigd. Daarom zwijgt B. tijdens de rechtszaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij als gemeenteambtenaar kentekens, burgerservice-nummers, adressen en gegevens van personen en van bedrijven heeft verkocht, die zijn gebruikt bij minstens 95 geweldsincidenten. De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD. Busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht met het streekvervoer in de regio Utrecht-Buiten, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in onder meer Amersfoort, Veenendaal en Woerden. Keolis heeft een noodsignaal afgegeven aan de provincie over de financiële situatie. Het verlies valt fors hoger uit dan bij de inschrijving was voorzien en ook de komende jaren verwacht de vervoerder rode cijfers. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt.
5: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun. Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de vijfde dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
5: De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Zij sliepen anderhalve maand op het strand nadat ze de exclaven waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken.
0: Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen. De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
6: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
7: En nu het economisch nieuws. 6 EU-landen vragen om een Europese belasting op bedrijven die enorme winst hebben gemaakt door de hoge energieprijzen. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zegt dat de Europese Commissie voorlopig niet met zo'n plan komt. Lidstaten mogen zelf een belasting op overwinst invoeren als ze dat willen. De Duitse minister Lars Klingbeil diende de brief in samen met collega's uit Spanje, Italië, Oostenrijk, Polen en Portugal. Hij zegt dat Europa moet inspelen op de realiteit van miljoenen mensen op het continent.
8: Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
9: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
10: De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2% na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
11: De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er één volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
12: Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record-international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon en in het noorden vallen er nog een paar buien. De wind komt uit het zuidwesten, matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het overal droog, met een middagtemperatuur rond de 18 graden. Aan zee kan de wind later toenemen tot windkracht 6. Vanavond blijft het droog, met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt en vooral in het noordwesten kan het licht regenen, met maxima tussen de 19 en 22 graden.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Juri Minses van Heumen verlengt de sluiting van een woning in Overasselt met 2 weken, tot 2 oktober. Volgens diverse media woont daar familie van de veroordeelde crimineel Jan G.
0: Eerder deze week verlengde de burgemeester ook het gebiedsverbod voor bewoners van de woning van Jan G. zelf met 3 maanden. Minses wil daarmee de rust in het dorp herstellen na gewelddadige gebeurtenissen begin september.
15: De dreiging tegen de van corruptie verdachte Amsterdamse ambtenaar Jim B. is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zei zijn advocaat vrijdag bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. B. zwijgt nu uit vrees dat zijn naaste iets wordt aangedaan. De 48-jarige ambtenaar wordt ervan verdacht dat hij kentekens, adressen en andere gegevens heeft verkocht. Die informatie zou zijn gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering.
16: Spanje heeft donderdag een 45-jarige man overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen. De man zou geld uit cocaïnehandel hebben geïnvesteerd in luxe woningen in Spanje, ter waarde van enkele miljoenen euro's. De panden stonden op naam van zijn 22-jarige zoon. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam.
17: De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten.
18: Joop van den Ende heeft vrijdag met een paginagrote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
19: De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
22: Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar.
23: Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse Visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
1: De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Ze sliepen anderhalve maand op het strand nadat ze de exclave waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen.
2: De Russische luchtverdediging heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden Oekraïense drones onderschept boven de regio Moskou. Burgemeester Sergei Sobyanin zegt dat er 350 drones zijn gezien, waarvan de meeste zijn neergehaald. Vrijdag gaan de stembussen open voor de Russische parlementsverkiezingen. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, omdat oppositie is onderdrukt of uitgesloten. Zondagavond worden de uitslagen verwacht.
5: Zuid-Korea stuurt geen militairen om deel te nemen aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. President Lee Jae-myung bevestigde vrijdag dat er geen sprake zal zijn van betrokkenheid of interventie in de oorlog. De regering overweegt wel of zij haar rol bij het waarborgen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz moet uitbreiden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stuurde eerder een onderzoeksteam naar het Midden-Oosten om de situatie te beoordelen.
6: En nu het economisch nieuws.
24: 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt.
25: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultra Jaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultra Jaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultra Jaya moeten nog instemmen met de transactie.
26: Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
27: De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2%. Na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
28: De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er één volledig dicht blijven.
3: Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Koenig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
4: Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt, zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9:00 s'avonds.
9: Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wathimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
10: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon, met vooral in het noorden nog wat buien. De wind is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het overal droog, met zo'n 18 graden. De zuidwestenwind steekt aan zee af en toe flink op.
0: Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt in het noordwesten wat lichte regen, bij 14 graden. Morgen is het bewolkt met in het noordwesten af en toe lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De wind blijft aan de kust en op het IJsselmeer stevig, krachtig.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Juri Minses van Heumen verlengt de sluiting van een woning in Overasselt met 2 weken, tot 2 oktober. Volgens diverse media woont daar familie van de veroordeelde crimineel Jan G. Eerder deze week verlengde de burgemeester ook het gebiedsverbod voor bewoners van de woning van Jan G. zelf met 3 maanden. Minses wil daarmee de rust in het dorp herstellen na gewelddadige gebeurtenissen begin september. De dreiging tegen de van corruptie verdachte Amsterdamse ambtenaar Jim B. is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zei zijn advocaat vrijdag bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. B. zwijgt nu uit vrees dat zijn naaste iets wordt aangedaan. De 48-jarige ambtenaar wordt ervan verdacht dat hij kentekens, adressen en andere gegevens heeft verkocht. Die informatie zou zijn gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. Spanje heeft donderdag een 45-jarige man overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen. De man zou geld uit cocaïnehandel hebben geïnvesteerd in luxe woningen in Spanje, ter waarde van enkele miljoenen euro's. De panden stonden op naam van zijn 22-jarige zoon. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD. De nieuwe asielprocedure werkt niet goed, concluderen Vluchtelingenwerk Nederland en de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar ze begrijpen de vragen vaak niet. Ook weten ze niet welke hulp ze kunnen krijgen en dat ze open mogen zijn over hun geaardheid of trauma's. Advocaten klagen dat ze soms pas kort van tevoren weten wanneer ze ergens moeten zijn en dat asielzoekers hun eerste juridische advies krijgen van de IND zelf. Asieladvocaten pleiten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog wachten op een besluit.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was.
14: Sinds juni is dit al de derde schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar.
15: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland.
16: De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord, nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
17: Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de vijfde dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar.
18: Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
19: De Spaanse politie en Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuw opvangcentrum in de haven. Ze sliepen anderhalve maand op het strand nadat ze de exclaven waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Migranten verdrongen zich bij de verzamelplek. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Ceuta had al meer tijdelijke faciliteiten ingericht, maar dat was niet genoeg om iedereen op te vangen.
20: En nu het economisch nieuws.
21: 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt.
22: Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
29: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultra Jaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultra Jaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf.
1: Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
2: De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2% na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
5: De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er één volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
6: Openbaar aanklagers in Parijs zijn een onderzoek gestart naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Het gaat om klachten over een trend op sociale media waarbij vrouwen op straat zonder toestemming worden gefilmd met camerabrillen. Justitie geeft geen details over het merk, maar sinds de opkomst van de brillen van Meta nemen zorgen over privacy toe. De brillen die Meta met Essilor Luxottica maakt zijn goed voor ongeveer 3/4 van alle verkochte slimme brillen. Meta zegt privacymaatregelen te hebben genomen en die verder te ontwikkelen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. NEC-trainer Dick Schreuder heeft zijn basiselftal voor de uitwedstrijd tegen Juventus in de Europa League op 4 plaatsen gewijzigd. Doelman Gonzalo Cretas is geschorst en wordt vervangen door Nicolas Polster. Ook middenvelders Adam Tahawi en Dennis Kijker en spits Kai Sierhuis beginnen op de bank. Hun plaatsen worden ingenomen door Dele Thomas, Brian Linssen en Dusan Tadic. Het is de eerste wedstrijd voor beide clubs in het hoofdtoernooi van de Europa League. De aftrap in Turijn is om 9 uur 's avonds.
25: Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Dobie met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan.
26: Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
27: De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken.
28: NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League.
27: Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistent

0: Uur rond 18 graden. De wind blijft zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen af en blijft het droog. Morgen is het vaak bewolkt met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. AZ speelt op 15 oktober in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva. De gemeente Alkmaar heeft de wedstrijd aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Vooral vanwege de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten. De aandacht komt mede door de rellen rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november 2024. De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en AZ bespreken de risico's en houden rekening met demonstraties. Over eventuele maatregelen kan de gemeente nog niets zeggen. Burgemeester Juri Minses van Heumen verlengt de sluiting van een woning in Overasselt met 2 weken, tot 2 oktober. Volgens diverse media woont daar familie van de veroordeelde crimineel Jan G. Eerder deze week verlengde de burgemeester ook het gebiedsverbod voor bewoners van de woning van Jan G. zelf met 3 maanden. Minses wil daarmee de rust in het dorp herstellen na gewelddadige gebeurtenissen begin september. De dreiging tegen de van corruptie verdachte Amsterdamse ambtenaar Jim B. is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zei zijn advocaat vrijdag bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. B. zwijgt nu uit vrees dat zijn naaste iets wordt aangedaan. De 48-jarige ambtenaar wordt ervan verdacht dat hij kentekens, adressen en andere gegevens heeft verkocht. Die informatie zou zijn gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. Spanje heeft donderdag een 45-jarige man overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen. De man zou geld uit cocaïnehandel hebben geïnvesteerd in luxe woningen in Spanje, ter waarde van enkele miljoenen euro's. De panden stonden op naam van zijn 22-jarige zoon. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel. In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten. Joop van den Ende heeft vrijdag met een paginagrote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. De mediamagnaat schrijft dat de troonrede geen woord bevatte over kunst en cultuur. Hij benadrukt dat een land niet alleen leeft van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt en verbeeldt. Van den Ende stelt dat kunst en cultuur geen bijzaak zijn, maar de ziel van de samenleving. De 84-jarige producent plaatste de advertentie onder meer in de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven.

0: explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïens goederenvliegtuig. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Banga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was. Sinds juni is dit al de 3e schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar.
1: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland.
2: De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
3: Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar.
4: Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
5: En nu het economisch nieuws. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
6: 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt.
7: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultra Jaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultra Jaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf.
3: Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
8: Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
9: De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2% na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
10: De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er één volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney, nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt.
13: Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren. Zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond. Zelden hebben zoveel bonden interesse getoond, meldt de Europese Handbalfederatie. Naast Nederland hebben ook landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Zweden zich gemeld. De bonden hebben tot 1 maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen. De Europese Handbalfederatie maakt in september 2027 bekend wie het toernooi mag organiseren.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon. Vooral in het noorden vallen nog enkele buien. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe lichte regen. In het zuidoosten schijnt de zon nog af en toe. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva op 15 oktober is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat komt vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, meldt de gemeente Alkmaar. Op sociale media wordt opgeroepen het duel tegen te houden. De burgemeester heeft zorgen ontvangen van inwoners, maar ziet nog geen concrete signalen dat de openbare orde wordt verstoord. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie bespreken de risico's en houden rekening met demonstraties. Het is nog niet duidelijk waardoor de 51-jarige Alfredo Goulou uit Rotterdam vorige week is overleden. Hij overleed toen agenten hem wilden arresteren op de Vraarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Goulou werd staande gehouden omdat hij met een te hoge snelheid reed. Omdat hij geen identificatie kon tonen, werd hij gearresteerd. Tijdens zijn arrestatie werd hij onwel en overleed hij, meldt het Openbaar Ministerie. Burgemeester Joeri Minses van Heumen verlengt de sluiting van een woning in Overasselt met 2 weken, tot 2 oktober. Volgens diverse media woont daar familie van de veroordeelde crimineel Jan G. Eerder deze week verlengde de burgemeester ook het gebiedsverbod voor bewoners van de woning van Jan G. zelf met 3 maanden. Minses wil daarmee de rust in het dorp herstellen na gewelddadige gebeurtenissen begin september. De dreiging tegen de van corruptie verdachte Amsterdamse ambtenaar Jim B. is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zei zijn advocaat vrijdag bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. B. zwijgt nu uit vrees dat zijn naaste iets wordt aangedaan. De 48-jarige ambtenaar wordt ervan verdacht dat hij kentekens, adressen en andere gegevens heeft verkocht. Die informatie zou zijn gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. Spanje heeft donderdag een 45-jarige man overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen. De man zou geld uit cocaïnehandel hebben geïnvesteerd in luxe woningen in Spanje, ter waarde van enkele miljoenen euro's. De panden stonden op naam van zijn 22-jarige zoon. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. De SGP-fractievoorzitter in de gemeente Neder-Betuwe noemt het verloop van het protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum onacceptabel.
16: In de loop van de avond ontstond in Opheusden een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Binnen het gemeentehuis werd rustig gesproken over asielopvang, terwijl buiten hard werd geschreeuwd en op ramen werd gebonkt. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Later op de avond keerde de rust terug en konden raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïns goederenvliegtuig.
18: Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was. Sinds juni is dit al de 3e schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar.
19: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland.
20: De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
21: Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar.
22: Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
23: En nu het economisch nieuws.
24: KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften.
0: De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
1: 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt.
2: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultra Jaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultra Jaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultra Jaya moeten nog instemmen met de transactie.
4: Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
5: De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2%... na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
25: De droogte deze zomer heeft voor miljoenen euro's aan schade gezorgd bij bedrijven rond het kanaal Gent-Terneuzen. Door het lage waterpeil konden schepen minder gebruik maken van de sluizen in Terneuzen en moest er 1 volledig dicht blijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en konden ze minder goederen vervoeren. Topman Cas Keunig van North Seaport zegt dat de precieze schade onbekend is, maar dat het echt om miljoenen gaat. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Seaport de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse titelverdediger verloor met 6-5 van de Noord-Ier Daryl Gurney nadat hij 6 matchdarts had gemist. Ook Jermaine Wattimena strandde in de eerste ronde. Hij verloor met 6-4 van Luke Humphries. Gian van Veen plaatste zich wel voor de tweede ronde door Chris Doby met 6-2 te verslaan. Van Gerwen won vorig jaar nog het toernooi door in de finale Luke Littler te verslaan. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth.
28: De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club.
27: De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens de Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren. Zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond. Zelden hebben zoveel bonden interesse getoond, meldt de Europese Handbalfederatie. Naast Nederland hebben ook landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Zweden zich gemeld. De bonden hebben tot 1 maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen. De Europese Handbalfederatie maakt in september 2027 bekend wie het toernooi mag organiseren.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag breekt in het westen vaker de zon door en wordt het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Aan de kust blijft de wind uit het zuidwesten flink aanwezig. Morgen is het vaak bewolkt en valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het stikstofprotest van 14 augustus in Den Bosch is verlopen volgens de voorbereiding door de lokale driehoek. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Tientallen trekkers reden die dag de snelweg op om bij het provinciehuis te demonstreren tegen stikstofplannen. Daarbij ontstond een file en gebeurde een ongeluk met 2 doden. De driehoek had vooraf besloten het rijden op de snelweg met landbouwvoertuigen in principe niet te tolereren. Maar de demonstratie werd gefaciliteerd binnen de vastgestelde tolerantiegrenzen.
7: De dreiging tegen de van corruptie verdachte Amsterdamse ambtenaar Jim B. is de afgelopen weken flink verhevigd. Dat zei zijn advocaat vrijdag bij de rechtbank. B. en zijn familie en kennissen worden telefonisch en op straat bedreigd. Daarom zal de 48-jarige ambtenaar zwijgen tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. B. wordt ervan verdacht dat hij als gemeenteambtenaar kentekens, burgerservicenummers, adressen en gegevens van personen en van bedrijven heeft verkocht aan 2 medeverdachten. Die informatie zou zijn gebruikt bij tenminste 95 geweldsincidenten, waaronder explosies, beschietingen en een ontvoering. De rechtbank wil op 17 december uitspraak doen.
8: De wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva op 15 oktober is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat komt vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, meldt de gemeente Alkmaar. Op sociale media wordt opgeroepen het duel tegen te houden.
9: De burgemeester heeft zorgen ontvangen van inwoners, maar ziet nog geen concrete signalen dat de openbare orde wordt verstoord. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie bespreken de risico's en houden rekening met demonstraties.
10: Het is nog niet duidelijk waardoor de 51-jarige Alfredo Goulou uit Rotterdam vorige week is overleden. Hij overleed toen agenten hem wilden arresteren op de Vraarnerkamp in Rotterdam-Zuid. Goulou werd staande gehouden omdat hij met een te hoge snelheid reed. Omdat hij geen identificatie kon tonen, werd hij gearresteerd. Tijdens zijn arrestatie werd hij onwel en overleed hij, meldt het Openbaar Ministerie.
11: Burgemeester Juri Minses van Heumen verlengt de sluiting van een woning in Overasselt met 2 weken, tot 2 oktober. Volgens diverse media woont daar familie van de veroordeelde crimineel Jan G. Eerder deze week verlengde de burgemeester ook het gebiedsverbod voor bewoners van de woning van Jan G. zelf met 3 maanden. Minses wil daarmee de rust in het dorp herstellen na gewelddadige gebeurtenissen begin september.
12: Spanje heeft donderdag een 45-jarige man overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen. De man zou geld uit cocaïnehandel hebben geïnvesteerd in luxe woningen in Spanje, ter waarde van enkele miljoenen euro's. De panden stonden op naam van zijn 22-jarige zoon. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïns goederenvliegtuig.
14: Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Banga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was. Sinds juni is dit al de 3e schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar.
15: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland.
16: De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord, nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
28: Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de vijfde dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse Visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
0: En nu het economisch nieuws. Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktron zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Daarmee konden ze bij de centrale opslagplek voor code, gegevens en andere bestanden komen. Hacktron meldde de kwetsbaarheden direct aan OpenAI en kreeg als beloning zo'n €5700. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
28: 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt.
17: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
18: Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
19: De AEX-index opent vrijdag vrijwel vlak, ondanks het herstel op Wall Street. Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI stijgen ongeveer 2% na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De olieprijzen dalen verder, met Brentolie ruim 2% goedkoper. Beleggers blijven voorzichtig na de renteverhogingen door de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. KPN is de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,7% nadat analisten van Citi het koersdoel verlaagden.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Justin Kluivert heeft Bournemouth aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Nederlandse aanvaller opende na 11 minuten de score in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Rayan kopte kort daarna het 2-0 binnen voor Bournemouth. Sergio Gomez maakte in de tweede helft nog de aansluitingstreffer voor Sociedad. Het eindigde in 2-1 voor Bournemouth. De Feyenoord supportersgroep De Noordzijde boycott voorlopig als groep de duels van de club. De groep is boos over de manier waarop Feyenoord 47 stadionverboden heeft opgelegd na het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur in augustus. Volgens De Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond. Zelden hebben zoveel bonden interesse getoond, meldt de Europese Handbalfederatie. Naast Nederland hebben ook landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Zweden zich gemeld. De bonden hebben tot 1 maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen. De Europese Handbalfederatie maakt in september 2027 bekend wie het toernooi mag organiseren. Vicevoorzitter Hans-Joachim Watzke van de Duitse Voetbalbond vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Hij zegt dat zonder twijfel tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Watzke heeft 3 punten van kritiek. De FIFA-vredesprijs voor de Amerikaanse president Donald Trump, het terugdraaien van de schorsing van speler Folarin Balogun op verzoek van Trump en het inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK. Volgens Watzke heeft Infantino de vredesprijs zelf bedacht en toegekend. Zijn vicevoorzitters en de FIFA-raad wisten niets van het investeringsplan. Hij noemt dat absurd.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon, met vooral in het noorden hier en daar een bui. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vanmiddag klaart het vanuit het westen verder op en wordt het overal droog. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog, bij 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt. Vooral in het noordwesten valt er soms wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Wil roept demonstranten op om het dit weekend rustig te houden. Zaterdag vindt een extreemrechtse demonstratie plaats op het Malieveld in Den Haag. Met verderop in de stad een tegendemonstratie.
28: Ook Extinction Rebellion gaat demonstreren en is van plan de snelweg bij Utrecht te blokkeren. Dat mag sowieso niet, benadrukt Van Wil. Hij zegt dat betogers het demonstratierecht eroderen door er telkens een puinzooi van te maken.
3: Het stikstofprotest van 14 augustus in Den Bosch is verlopen in overeenstemming met de voorbereiding door de Driehoek, meldt het Openbaar Ministerie. Tientallen trekkers reden de snelweg op om te demonstreren bij het provinciehuis. Bij een ongeluk in de ontstane file vielen 2 doden. Het OM benadrukt dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt en dat de gebeurtenissen een leermoment waren.
4: Het is nog niet duidelijk waardoor de 51-jarige Alfredo Gulu uit Rotterdam vorige week is overleden toen agenten hem wilden arresteren. De man werd staande gehouden omdat hij met een te hoge snelheid reed en geen identiteitsbewijs kon tonen. Na een korte achtervolging werd hij gearresteerd, verzette zich, werd onwel en overleed. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man drugs bij zich had. Zijn overlijden leidde tot onrust in de wijk.
5: De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva in de Europa League is aangemerkt als een hoogrisicowedstrijd. Dat komt vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, meldt de gemeente Alkmaar. Op sociale media wordt opgeroepen te proberen het duel tegen te houden. De gemeente houdt rekening met demonstraties en kan ingrijpen als de veiligheid of openbare orde in gevaar komt. De wedstrijd staat gepland voor 15 oktober.
20: Landbouwminister Jamie van Essen vindt het heel opmerkelijk dat de BBB donderdagavond een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. BBB-leider Henk Vermeer gaf aan dat te hebben gedaan vanwege het stikstofdossier. Van Essen zegt dat Vermeer donderdag nog aangaf met hem in gesprek te willen over de stikstofmaatregelen. Hij ziet de steun voor de motie als een signaal dat de BBB niet in gesprek wil.
21: In het Gelderse Opheusden zijn donderdagavond 14 mannen aangehouden na een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. In de loop van de avond ontstond bij het gemeentehuis een grimmige sfeer, waarbij onder meer met zwaar vuurwerk werd gegooid. Ook werd de politie bekogeld, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. 12 van de 14 verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïns goederenvliegtuig.
23: Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was. Sinds juni is dit al de 3e schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar.
24: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland.
6: De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord, nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
28: Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de vijfde dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. Een schip van de Chinese kustwacht is vrijdag in botsing gekomen met een vaartuig van de Filipijnse Visserijdienst in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen voer het Chinese schip in op de BRP Datu Magat Salamat, die op patrouille was om brandstof aan vissers te leveren. De Chinese kustwacht stelt dat het Filipijnse schip herhaalde waarschuwingen negeerde en opzettelijk van koers veranderde. Het incident gebeurde bij de betwiste Spratly-eilanden, waar vaker confrontaties plaatsvinden. China claimt het grootste deel van de Zuid-Chinese Zee, ondanks een internationale uitspraak dat die aanspraak geen juridische basis heeft.
6: En nu het economisch nieuws.
28: Christine Lagarde laat de mogelijkheid open om eerder te vertrekken als president van de Europese Centrale Bank. Ze herhaalde vrijdag tegen de Ierse omroep RTE dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze blijft tot haar termijn in oktober afloopt. Lagarde wekte onlangs verwachtingen door aan te kondigen dat ze in januari haar memoires publiceert. Persbureau Bloomberg meldde vorige maand dat het World Economic Forum haar probeert te strikken als nieuwe president en dat ze bereid lijkt die functie te aanvaarden. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger.
6: Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktron zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Daarmee konden ze bij de centrale opslagplek voor code, gegevens en andere bestanden komen. Hacktron meldde de kwetsbaarheden direct aan OpenAI en kreeg als beloning zo'n 5700 euro. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt. Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is.
28: Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
7: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
26: Talk Radio is

0: Volgens de Noordzijde zijn supporters getroffen die alleen in de buurt van een spandoek stonden, zonder bewijs van betrokkenheid. De groep vindt ook dat Feyenoord weigert om op korte termijn in gesprek te gaan. Bij de wedstrijd op 23 augustus raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren. Zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond. Zelden hebben zoveel bonden interesse getoond, meldt de Europese Handbalfederatie. Naast Nederland hebben ook landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Zweden zich gemeld. De bonden hebben tot 1 maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen. De Europese Handbalfederatie maakt in september 2027 bekend wie het toernooi mag organiseren. Vicevoorzitter Hans-Joachim Watzke van de Duitse Voetbalbond vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Hij zegt dat zonder twijfel tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Watzke heeft 3 punten van kritiek. De FIFA-vredesprijs voor de Amerikaanse president Donald Trump, het terugdraaien van de schorsing van speler Folarin Balogun op verzoek van Trump en het inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK. Volgens Watzke heeft Infantino de vredesprijs zelf bedacht en toegekend. Zijn vicevoorzitters en de FIFA-raad wisten niets van het investeringsplan. Hij noemt dat absurd. Bondscoach Xavi Hernandez heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt. Ruben van Bommel en Givay Zegiel debuteren in de selectie. De Spanjaard riep in totaal 26 spelers op voor 4 Nations League-wedstrijden tegen Duitsland, Servië en Griekenland. De eerste interland is op 24 september thuis tegen Duitsland.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon en vallen er vooral in het noorden nog enkele buien. De wind is matig, aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt de zon vaker door met een temperatuur rond 18 graden. Vanavond blijft het droog met wolken en opklaringen. Vannacht valt er in het noordwesten lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgen is het vaak bewolkt. Vooral in het noordwesten valt soms wat lichte regen. De temperatuur komt uit tussen 19 en 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft forse kritiek op beveiligers in de verscherpte toezichtlocaties voor asielzoekers in Ter Apel en Budel. Er ontbreekt een wettelijke basis voor fouilleren, visiteren, fixeren, het gebruik van handboeien en pijnprikkels. Minister Bart van den Brink past het beleid aan en stopt per direct met het aanleggen van handboeien. Hij past de regels aan, zodat fouilleren en visiteren wettelijk mogelijk worden. Het kabinet houdt vast aan de ambitie om het aantal verscherpte toezichtlocaties uit te breiden. Een schilderij van Jan van Gooien, dat nu in het Mauritshuis hangt, moet worden teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker.

0: Dat adviseert de restitutiecommissie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om het doek Vissers aan de oevers van een plas. Uit onderzoek blijkt dat het schilderij onvrijwillig is verloren als gevolg van omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. Goudsticker was een van de meest vooraanstaande kunsthandelaren van Nederland en kwam in 1940 om het leven tijdens een overtocht naar Engeland. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting. Het meisje werd op 18 juni aangehouden nadat haar ouders dood waren aangetroffen in hun huis. Uit onderzoek blijkt dat zogenoemde komgroepen geen rol hebben gespeeld en dat er geen anderen bij het misdrijf betrokken waren. De zaak wordt naar verwachting in de eerste helft van 2027 inhoudelijk behandeld. Justitieminister David van Wil roept demonstranten op om het dit weekend rustig te houden. Zaterdag vindt een extreemrechtse demonstratie plaats op het Malieveld in Den Haag, met verderop in de stad een tegendemonstratie. Ook Extinction Rebellion gaat demonstreren en is van plan de snelweg bij Utrecht te blokkeren. Dat mag sowieso niet, benadrukt Van Wil. Hij zegt dat betogers het demonstratierecht eroderen door er telkens een puinzooi van te maken. Het stikstofprotest van 14 augustus in Den Bosch is verlopen in overeenstemming met de voorbereiding door de Driehoek, meldt het Openbaar Ministerie. Tientallen trekkers reden de snelweg op om te demonstreren bij het provinciehuis. Bij een ongeluk in de ontstane file vielen 2 doden. Het OM benadrukt dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt en dat de gebeurtenissen een leermoment waren. Het is nog niet duidelijk waardoor de 51-jarige Alfredo Gulu uit Rotterdam vorige week is overleden toen agenten hem wilden arresteren. De man werd staande gehouden omdat hij met een te hoge snelheid reed en geen identiteitsbewijs kon tonen. Na een korte achtervolging werd hij gearresteerd, verzette zich, werd onwel en overleed. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man drugs bij zich had. Zijn overlijden leidde tot onrust in de wijk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Jemen zijn de afgelopen 2 weken zeker 112.000 mensen op de vlucht geslagen door gevechten langs de westkust. Dat meldt de VN-organisatie voor Migratie. Bijna 3.000 mensen zijn over zee naar Djibouti gevlucht. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben hun aanvallen op Saoedische steden en energieinfrastructuur opgevoerd. Ze rukken op langs de kust van de Rode Zee. Saoedi-Arabië en de Jemenitische luchtmacht bombarderen als reactie doelen van de Houthis. De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïns goederenvliegtuig. De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was. Sinds juni is dit al de 3e schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar.
2: De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord, nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun. Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet. Hij werd aangevallen terwijl hij zwom bij Sorrento Beach, een populair strand bij de stad Perth. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij werd gebeten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. En nu het economisch nieuws. Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten 2 kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n 5700 euro. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face. Christine Lagarde laat de mogelijkheid open om eerder te vertrekken als president van de Europese Centrale Bank. Ze herhaalde vrijdag tegen de Ierse omroep RTE dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze blijft tot haar termijn in oktober afloopt. Lagarde wekte onlangs verwachtingen door aan te kondigen dat ze in januari haar memoires publiceert. Persbureau Bloomberg meldde vorige maand dat het World Economic Forum haar probeert te strikken als nieuwe president en dat ze bereid lijkt die functie te aanvaarden. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt. Vervoerder Keolis vreest dat het verzorgen van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht op de lange termijn onhoudbaar wordt. Het bedrijf en de provincie onderzoeken hoe de OV-concessie Utrecht Buiten financieel houdbaar kan blijven. Keolis kampt met stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Sinds december hebben reizigers te maken met rituitval en reisinformatie die niet op orde is. Ook vervoersbedrijf EBS meldde in juli te kampen met een zorgelijke financiële positie in de concessie IJsselvecht.
0: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultra Jaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultra Jaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultra Jaya moeten nog instemmen met de transactie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond. Zelden hebben zoveel bonden interesse getoond, meldt de Europese Handbalfederatie. Naast Nederland hebben ook landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Zweden zich gemeld. De bonden hebben tot 1 maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen. De Europese Handbalfederatie maakt in september 2027 bekend wie het toernooi mag organiseren. Vicevoorzitter Hans-Joachim Watzke van de Duitse Voetbalbond vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Hij zegt dat zonder twijfel tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Watzke heeft 3 punten van kritiek. De FIFA-vredesprijs voor de Amerikaanse president Donald Trump, het terugdraaien van de schorsing van speler Folarin Balogun op verzoek van Trump en het inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK. Volgens Watzke heeft Infantino de vredesprijs zelf bedacht en toegekend. Zijn vicevoorzitters en de FIFA-raad wisten niets van het investeringsplan. Hij noemt dat absurd. Bondscoach Xavi Hernandez heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt. Ruben van Bommel en Givay Zegiel debuteren in de selectie. De Spanjaard riep in totaal 26 spelers op voor 4 Nations League-wedstrijden tegen Duitsland, Servië en Griekenland. De eerste interland is op 24 september thuis tegen Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joey Veerman teruggehaald bij Oranje. De middenvelder van Borussia Dortmund kreeg van voorganger Ronald Koeman geen oproep voor het WK. Spits Wout Weghorst, die er op het WK wel bij was, ontbreekt nu in de selectie.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, maar verder is het droog. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen in het zuidoosten af en toe zon, maar elders bewolkt met in het noordwesten soms wat regen. Morgenmiddag temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio, Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het gemeentehuis van Opheusden is donderdagavond flink beschadigd tijdens een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Demonstranten gooiden een ruit boven de ingang in en vernielden een slagboom bij de parkeergarage. De sfeer werd grimmig en er werd vuurwerk gegooid. Ook werd de politie bekogeld. De mobiele eenheid greep in en hield 14 mannen aan. Bij het gemeentehuis zijn brandsporen van vuurwerk en verfsporen te zien. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting. Het meisje werd op 18 juni aangehouden nadat haar ouders dood waren aangetroffen in hun huis. Uit onderzoek blijkt dat zogenoemde komgroepen geen rol hebben gespeeld en dat er geen anderen bij het misdrijf betrokken waren. De zaak wordt naar verwachting in de eerste helft van 2027 inhoudelijk behandeld. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft forse kritiek op beveiligers in de verscherpte toezichtlocaties voor asielzoekers in Ter Apel en Budel. Er ontbreekt een wettelijke basis voor fouilleren, visiteren, fixeren, het gebruik van handboeien en pijnprikkels. Minister Bart van den Brink past het beleid aan en stopt per direct met het aanleggen van handboeien. Hij past de regels aan, zodat fouilleren en visiteren wettelijk mogelijk worden. Het kabinet houdt vast aan de ambitie om het aantal verscherpte toezichtlocaties uit te breiden. Een schilderij van Jan van Gooien, dat nu in het Mauritshuis hangt, moet worden teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat adviseert de restitutiecommissie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om het doek Vissers aan de oevers van een plas. Uit onderzoek blijkt dat het schilderij onvrijwillig is verloren als gevolg van omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. Goudsticker was een van de meest vooraanstaande kunsthandelaren van Nederland en kwam in 1940 om het leven tijdens een overtocht naar Engeland. Het stikstofprotest van 14 augustus in Den Bosch is verlopen in overeenstemming met de voorbereiding door de Driehoek, meldt het Openbaar Ministerie. Tientallen trekkers reden de snelweg op om te demonstreren bij het provinciehuis. Bij een ongeluk in de ontstane file vielen 2 doden. Het OM benadrukt dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt en dat de gebeurtenissen een leermoment waren. Justitieminister David van Wil roept demonstranten op om het dit weekend rustig te houden. Zaterdag vindt een extreemrechtse demonstratie plaats op het Malieveld in Den Haag, met verderop in de stad een tegendemonstratie. Ook Extinction Rebellion gaat demonstreren en is van plan de snelweg bij Utrecht te blokkeren. Dat mag sowieso niet, benadrukt Van Wil. Hij zegt dat betogers het demonstratierecht eroderen door er telkens een puinzooi van te maken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. Premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar. In Jemen zijn de afgelopen 2 weken zeker 112.000 mensen op de vlucht geslagen door gevechten langs de westkust. Dat meldt de VN-organisatie voor Migratie. Bijna 3.000 mensen zijn over zee naar Djibouti gevlucht. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben hun aanvallen op Saoedische steden en energieinfrastructuur opgevoerd. Ze rukken op langs de kust van de Rode Zee. Saoedi-Arabië en de Jemenitische luchtmacht bombarderen als reactie doelen van de Houthis. De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïens goederenvliegtuig.
0: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Banga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was. Sinds juni is dit al de 3e schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord, nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
5: En nu het economisch nieuws.
2: Warren Buffett doet een stap terug als voorzitter van Berkshire Hathaway. De 96-jarige belegger wordt opgevolgd door zijn zoon Howard en gaat verder als emeritus voorzitter. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Howard Buffett is nu voorzitter en topman van een liefdadigheidsfonds dat zich richt op de bestrijding van honger. Hij moet als voorzitter de cultuur en waarden bij Berkshire Hathaway bewaken.
5: Christine Lagarde laat de mogelijkheid open om vroegtijdig te vertrekken als president van de Europese Centrale Bank. Ze herhaalde dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde publiceert in januari haar memoires. Het World Economic Forum probeert haar te strikken als nieuwe president en ze lijkt bereid die functie te aanvaarden. Voormalig president van de Nederlandse bank Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger. Frankrijk steunt zijn kandidatuur, op voorwaarde dat de post van ECB-hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat.
2: Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten 2 kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n 5700 euro. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face.
5: KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt. Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. NEC-aanvaller Dusan Tadic keert terug bij het nationale elftal van Servië. De 37-jarige record international bevestigde dat na de verloren wedstrijd van NEC bij Juventus in de Europa League. Tadic had zijn internationale carrière beëindigd na het EK van 2024. Hij zegt dat de Servische bond hem meerdere keren heeft gebeld, maar dat hij toen nog niet klaar was voor een terugkeer. Nu hij weer in Europa speelt, heeft hij besloten zijn rentree te maken en het team te helpen. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen.
7: Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond. Zelden hebben zoveel bonden interesse getoond, meldt de Europese Handbalfederatie. Naast Nederland hebben ook landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Zweden zich gemeld. De bonden hebben tot 1 maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen. De Europese Handbalfederatie maakt in september 2027 bekend wie het toernooi mag organiseren.
8: Vicevoorzitter Hans-Joachim Watzke van de Duitse Voetbalbond vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Hij zegt dat zonder twijfel tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Watzke heeft 3 punten van kritiek. De FIFA-vredesprijs voor de Amerikaanse president Donald Trump, het terugdraaien van de schorsing van speler Folarin Balogun op verzoek van Trump en het inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK. Volgens Watzke heeft Infantino de vredesprijs zelf bedacht en toegekend. Zijn vicevoorzitters en de FIFA-raad wisten niets van het investeringsplan. Hij noemt dat absurd.
9: Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joey Veerman teruggehaald bij Oranje. De middenvelder van Borussia Dortmund kreeg van voorganger Ronald Koeman geen oproep voor het WK. Spits Wout Weghorst, die er op het WK wel bij was, ontbreekt nu in de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal bekendgemaakt. Aanvoerder Virgil van Dijk is opgeroepen, maar topscorer Memphis Depay ontbreekt. Ruben van Bommel en Givay Zegiel maken hun debuut in de selectie. Ook Marten de Roon, Guus Til, Mats Wiever en Wout Weghorst zijn niet geselecteerd. Joey Veerman, Jurriën Timber, Jeremy Frimpong en Kenneth Taylor keren juist terug. Oranje speelt 4 Nations League wedstrijden, te beginnen op 24 september thuis tegen Duitsland.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, maar verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt rond de 18 graden met een matige zuidwestenwind. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het vaak bewolkt, met vooral in het noordwesten plaatselijk wat lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de verscherpte toezichtlocaties voor overlastgevende asielzoekers in Ter Apel en Budel handelen beveiligers onrechtmatig. De Inspectie Justitie en Veiligheid constateert dat er geen wettelijke basis is voor fouilleren, visiteren, fixeren, handboeien en pijnprikkels. Minister Bart van den Brink past het beleid aan en stopt per direct met het gebruik van handboeien. Hij wil de regels aanpassen zodat fouilleren en visiteren wel wettelijk mogelijk worden. De inspectie noemt de speciale locaties desondanks een waardevolle toevoeging aan de opvangcentra. Het gemeentehuis van Opheusden is donderdagavond flink beschadigd tijdens een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Demonstranten gooiden een ruit boven de ingang in en vernielden een slagboom bij de parkeergarage. De sfeer werd grimmig en er werd vuurwerk gegooid. Ook werd de politie bekogeld. De mobiele eenheid greep in en hield 14 mannen aan. Bij het gemeentehuis zijn brandsporen van vuurwerk en verfsporen te zien. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting. Het meisje werd op 18 juni aangehouden nadat haar ouders dood waren aangetroffen in hun huis. Uit onderzoek blijkt dat zogenoemde komgroepen geen rol hebben gespeeld en dat er geen anderen bij het misdrijf betrokken waren. De zaak wordt naar verwachting in de eerste helft van 2027 inhoudelijk behandeld. Een schilderij van Jan van Gooien, dat nu in het Mauritshuis hangt, moet worden teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat adviseert de restitutiecommissie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om het doek Vissers aan de oevers van een plas. Uit onderzoek blijkt dat het schilderij onvrijwillig is verloren als gevolg van omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. Goudsticker was een van de meest vooraanstaande kunsthandelaren van Nederland en kwam in 1940 om het leven tijdens een overtocht naar Engeland. Het stikstofprotest van 14 augustus in Den Bosch is verlopen in overeenstemming met de voorbereiding door de Driehoek, meldt het Openbaar Ministerie. Tientallen trekkers reden de snelweg op om te demonstreren bij het provinciehuis. Bij een ongeluk in de ontstane file vielen 2 doden. Het OM benadrukt dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt en dat de gebeurtenissen een leermoment waren. Justitieminister David van Wil roept demonstranten op om het dit weekend rustig te houden. Zaterdag vindt een extreemrechtse demonstratie plaats op het Malieveld in Den Haag, met verderop in de stad een tegendemonstratie. Ook Extinction Rebellion gaat demonstreren en is van plan de snelweg bij Utrecht te blokkeren. Dat mag sowieso niet, benadrukt Van Wil. Hij zegt dat betogers het demonstratierecht eroderen door er telkens een puinzooi van te maken.
1: Geen tijd?
10: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. Premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar. In Jemen zijn de afgelopen 2 weken zeker 112.000 mensen op de vlucht geslagen door gevechten langs de westkust. Dat meldt de VN-organisatie voor Migratie. Bijna 3.000 mensen zijn over zee naar Djibouti gevlucht. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben hun aanvallen op Saoedische steden en energieinfrastructuur opgevoerd. Ze rukken op langs de kust van de Rode Zee. Saoedi-Arabië en de Jemenitische luchtmacht bombarderen als reactie doelen van de Houthis. De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïns goederenvliegtuig.
12: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk. Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnse stad Banga zijn zeker 3 doden gevallen. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten en schoot daarna zichzelf dood. 8 jongeren raakten gewond. 4 van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter had zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd naar huis te gaan, omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Die dachten dat het een grap was. Sinds juni is dit al de 3e schoolschietpartij in de Filipijnen dit jaar.
13: De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor drones, raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische aanvallen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde de betaling donderdagavond al aan in een telefoongesprek met president Volodymyr Zelensky. Het bedrag maakt deel uit van een lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen ontvangt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord nadat Hongarije zijn verzet opgaf. Oekraïne heeft het geld ontvangen en krijgt daarmee in totaal bijna 15 miljard euro voor defensie en begrotingssteun.
11: En nu het economisch nieuws. Warren Buffett doet een stap terug als voorzitter van Berkshire Hathaway. De 96-jarige belegger wordt opgevolgd door zijn zoon Howard en gaat verder als emeritus voorzitter. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Howard Buffett is nu voorzitter en topman van een liefdadigheidsfonds dat zich richt op de bestrijding van honger. Hij moet als voorzitter de cultuur en waarden bij Berkshire Hathaway bewaken.
14: Christine Lagarde laat de mogelijkheid open om vroegtijdig te vertrekken als president van de Europese Centrale Bank. Ze herhaalde dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt.
15: Lagarde publiceert in januari haar memoires. Het World Economic Forum probeert haar te strikken als nieuwe president en ze lijkt bereid die functie te aanvaarden. Voormalig president van de Nederlandse bank Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger. Frankrijk steunt zijn kandidatuur, op voorwaarde dat de post van ECB-hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n €5700. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt. Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels in de tweede divisie. De voetbalbond bevestigt dat het onderzoek loopt. Van Beukering was zaterdag als assistenttrainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust. Daarbij verloor speler Guillermo Dumay van IJsselmeervogels na een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, zondag ontslagen.
18: Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond. Zelden hebben zoveel bonden interesse getoond, meldt de Europese Handbalfederatie. Naast Nederland hebben ook landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Zweden zich gemeld. De bonden hebben tot 1 maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen. De Europese Handbalfederatie maakt in september 2027 bekend wie het toernooi mag organiseren.
19: Vicevoorzitter Hans-Joachim Watzke van de Duitse Voetbalbond vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Hij zegt dat zonder twijfel, tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Watzke heeft 3 punten van kritiek.
20: de FIFA-vredesprijs voor de Amerikaanse president Donald Trump, het terugdraaien van de schorsing van speler Folarin Balogun op verzoek van Trump en het inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK. Volgens Watzke heeft Infantino de vredesprijs zelf bedacht en toegekend. Zijn vicevoorzitters en de FIFA-raad wisten niets van het investeringsplan. Hij noemt dat absurd. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joey Veerman teruggehaald bij Oranje. De middenvelder van Borussia Dortmund kreeg van voorganger Ronald Koeman geen oproep voor het WK. Spits Wout Weghorst, die er op het WK wel bij was, ontbreekt nu in de selectie. Bondscoach Mark van Bommel van België heeft AZ-doelman Jari de Busser voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De 26-jarige keeper krijgt zijn eerste uitnodiging. Ook oud-Ajaxiet Mika Gods is geselecteerd. De buitenspeler maakte in maart zijn debuut voor België, maar werd niet meegenomen naar het afgelopen WK. Van Bommel speelt de komende periode met België in de Nations League tegen Italië, Turkije en twee keer tegen Frankrijk. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt. Xavi laat Ruben van Bommel en Givay Zegiel debuteren. In totaal heeft hij 26 spelers opgeroepen voor de komende vier interlands in de Nations League. Oranje speelt tegen Duitsland, twee keer tegen Servië en tegen Griekenland. Joey Veerman en Jurriën Timber keren terug in de selectie. Marten de Roon, Guus Til, Mats Wiever en Wout Weghorst ontbreken.
21: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordoosten nog even kans op een lichte bui, maar verder blijft het droog. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog bij een graad of 14. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar verder is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Bergendal waarschuwt inwoners voor knallen in de omgeving van Groesbeek dit weekend. Als onderdeel van 82 jaar operatie Market Garden worden daar historische gebeurtenissen nagespeeld. Burgemeester Mark Slinkman wil voorkomen dat er door het recente geweld in Overasselt onrust ontstaat door het lawaai. De gemeente heeft contact opgenomen met de organisatie Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, die heeft besloten de heropvoeringen door te laten gaan. Slinkman benadrukt dat herdenken belangrijk is in Bergendal.
25: 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten zitten nog minstens 90 dagen vast. Het voorarrest van twee minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. De verdachten worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de beveiliger, het schieten op agenten en het bezit van vuurwapens. Een schilderij van Jan van Gooien dat nu in het Mauritshuis hangt, moet worden teruggegeven aan de erfgenaam of erfgename van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat adviseert de restitutiecommissie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om het doek Vissers aan de oevers van een plas uit 1651. Het schilderij was oorspronkelijk eigendom van de kunsthandel van Goudsticker en viel in handen van nazi-kopstuk Hermann Göring. Het verzoek tot teruggave was gedaan door Marij van Saher, de weduwe van Eduard van Saher, de enige zoon van Jacques Goudsticker.
26: Een fietser is vrijdagochtend overleden door een aanrijding met een trein in Mantchum. Dat gebeurde rond 11:30 bij een spoorwegovergang op de Skilaarderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Het gaat om een bewaakte spoorwegovergang. Arriva zet vervangende bussen in op het traject tussen Sneek en Leeuwarden.
0: In de verscherpte toezichtlocaties voor overlastgevende asielzoekers in Ter Apel en Budel handelen beveiligers onrechtmatig. De inspectie Justitie en Veiligheid constateert dat er geen wettelijke basis is voor fouilleren, visiteren, fixeren, handboeien en pijnprikkels. Minister Bart van den Brink past het beleid aan en stopt per direct met het gebruik van handboeien. Hij wil de regels aanpassen zodat fouilleren en visiteren wel wettelijk mogelijk worden. De inspectie noemt de speciale locaties desondanks een waardevolle toevoeging aan de opvangcentra. Het gemeentehuis van Opheusden is donderdagavond flink beschadigd tijdens een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Demonstranten gooiden een ruit boven de ingang in en vernielden een slagboom bij de parkeergarage. De sfeer werd grimmig en er werd vuurwerk gegooid. Ook werd de politie bekogeld. De mobiele eenheid greep in en hield 14 mannen aan. Bij het gemeentehuis zijn brandsporen van vuurwerk en verfsporen te zien.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie en Canada voeren eind oktober tijdens een top de eerste politieke gesprekken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor Canada. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag aan dat ze Canada het eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie wil bieden. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de top het eerste belangrijke moment wordt om het initiatief verder uit te werken. Bij de uitwerking worden veel partijen betrokken en grote veranderingen in de EU zijn alleen mogelijk met instemming van de lidstaten. De woordvoerder ontkent dat de lidstaten vooraf niet waren geïnformeerd over het idee.
6: Een 13-jarige scholier heeft op een school in Rome een lerares aangevallen en geprobeerd dat te livestreamen. De jongen spoot pepperspray in het gezicht van de vrouw en stak vervolgens met een mes, schrijft persbureau ANSA. Hij probeerde beelden van de aanval live uit te zenden via berichtendienst Telegram. Een andere scholier greep in tijdens de aanval. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is wel in shock.
7: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. Premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar.
8: In Jemen zijn de afgelopen 2 weken zeker 112.000 mensen op de vlucht geslagen door gevechten langs de westkust. Dat meldt de VN-organisatie voor Migratie. Bijna 3.000 mensen zijn over zee naar Djibouti gevlucht. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben hun aanvallen op Saoedische steden en energieinfrastructuur opgevoerd. Ze rukken op langs de kust van de Rode Zee. Saoedi-Arabië en de Jemenitische luchtmacht bombarderen als reactie doelen van de Houthis.
9: De Duitse politie zoekt naar meer onderdelen van een drone die deze week neerstortte bij luchtmachtbasis Wunstorf, net ten westen van Hannover. De drone is van hetzelfde type als het toestel dat begin augustus werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Bij de drone in Wunstorf zijn geen explosieven aangetroffen, maar een onderdeel lijkt uit een 3D-printer te komen. De Duitse regering wees Rusland begin deze maand aan als verantwoordelijke voor het incident in Leipzig. Daar waren wel explosieven gevonden. Het zou de bedoeling zijn geweest een aanslag te plegen op een Oekraïns goederenvliegtuig.
27: De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen neppe verkiezingen die tot een nep-parlement leiden. De Raad zegt dat de verkiezingen niet voldoen aan internationale democratische normen. De uitslag kan niet worden gezien als een ware uiting van de wil van het Russische volk.
1: Volgens de Raad is iedere stemming in de bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Raad roept de internationale gemeenschap op om de Duma nooit als legitiem orgaan te erkennen. De verkiezingen duren nog tot en met zondag. Doordat oppositie is onderdrukt of uitgesloten van deelname, wordt een grote winst verwacht voor regeringspartij Verenigd Rusland.
2: En nu het economisch nieuws. Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway.

0: van de Europese Centrale Bank laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal. Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n €5700. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens De Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt. Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vicevoorzitter Hans-Joachim Watzke van de Duitse Voetbalbond vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Hij zegt dat zonder twijfel tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Watzke heeft 3 punten van kritiek. De FIFA-vredesprijs voor de Amerikaanse president Donald Trump, het terugdraaien van de schorsing van speler Folarin Balogun op verzoek van Trump en het inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK. Volgens Watzke heeft Infantino de vredesprijs zelf bedacht en toegekend. Zijn vicevoorzitters en de FIFA-raad wisten niets van het investeringsplan. Hij noemt dat absurd. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joey Veerman teruggehaald bij Oranje. De middenvelder van Borussia Dortmund kreeg van voorganger Ronald Koeman geen oproep voor het WK. Spits Wout Weghorst, die er op het WK wel bij was, ontbreekt nu in de selectie. Bondscoach Mark van Bommel van België heeft AZ-doelman Jari de Busser voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De 26-jarige keeper krijgt zijn eerste uitnodiging. Ook oud-Ajaxiet Mika Gods is geselecteerd. De buitenspeler maakte in maart zijn debuut voor België.

0: maar werd niet meegenomen naar het afgelopen WK. Van Bommel speelt de komende periode met België in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt. Xavi laat Ruben van Bommel en Givay Zegiel debuteren. In totaal heeft hij 26 spelers opgeroepen voor de komende 4 interlands in de Nations League. Oranje speelt tegen Duitsland, 2 keer tegen Servië en tegen Griekenland. Joey Veerman en Jurriën Timber keren terug in de selectie. Marten de Roon, Guus Til, Mats Wiever en Wout Weghorst ontbreken. Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen begin oktober in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprinster neemt ten Dam dezelfde 7 vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal. Dat zijn titelverdedigster Demi Vollering, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak. Het parcours lijkt op een Ardennenklassieker met een lange aanloop voordat steile beklimmingen bepalend worden. Wiebes stelt zich in dienst van de ploeg en kan met haar snelheid en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn. Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De la Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, maar daarna breekt overal de zon door en blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen zich af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen, elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur zakt naar ongeveer 14 graden. Morgen is het vooral in het zuidoosten nog zonnig, maar verder overwegend bewolkt, met in het noordwesten af en toe wat regen. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben vrijdag gesproken over de motie van wantrouwen die de BBB steunde. Jetten vond dat raar, omdat hij ook met de BBB verder wilde praten over steun voor de begroting. Vermeer noemt de steun aan de motie een signaal en zegt dat de Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen een muur stond te praten. Hij stelt dat het kabinet vooral wil praten over vermogensbelasting, werk en sociale zekerheid, maar dat er geen woord over het stikstofbeleid is gevallen. De BBB wil de strengere stikstofplannen eerst van tafel, voordat de partij verder praat over de begroting. Een schilderij van Jan van Gooien uit het Mauritshuis wordt teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dat besloten op advies van de restitutiecommissie. Het doek Vissers aan de oevers van een plas uit 1651 is onvrijwillig verloren gegaan als gevolg van het naziregime. Het schilderij viel in handen van nazi-kopstuk Herman Göring, zonder instemming van de weduwe van Jacques Goudsticker. Het verzoek tot teruggave was gedaan door Marij von Saher, de weduwe van Eduard von Saher, de enige zoon van Jacques Goudsticker. Minister Thierry Aartsen moet opnieuw op zoek naar geld voor proactieve dienstverlening aan mensen met recht op een uitkering. Een voorgenomen bezuiniging van 30 miljoen euro per jaar werd eerder teruggedraaid en gecompenseerd met een snellere afbouw van het kindgebonden budget. Maar die regeling is voorlopig van de baan. Donderdagavond kreeg een plan van 3 fractievoorzitters om het wetsvoorstel over het kindgebonden budget aan te passen steun van de Kamer. Aartsen kijkt nu waar het geld voor de proactieve dienstverlening vandaan kan komen. De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdamse havengebied en de Haarlemmermeer lijkt de afgelopen jaren te stagneren. De wettelijke grenswaarden worden gehaald, meldt de provincie Noord-Holland. Maar om aan de strengere Europese normen te voldoen, die vanaf 2030 ingaan, blijven maatregelen nodig. De concentraties fijnstof waren vorig jaar in alle gemeten regio's hoger. Volgens de provincie heeft dat te maken met weinig regen, waardoor minder stofdeeltjes uit de lucht werden gespoeld. De gemeente Bergendal waarschuwt inwoners voor knallen in de omgeving van Groesbeek dit weekend. Als onderdeel van 82 jaar operatie Market Garden worden daar historische gebeurtenissen nagespeeld. Burgemeester Mark Slinkman wil voorkomen dat er door het recente geweld in Overasselt onrust ontstaat door het lawaai. De gemeente heeft contact opgenomen met de organisatie Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, die heeft besloten de heropvoeringen door te laten gaan. Slinkman benadrukt dat herdenken belangrijk is in Bergendal. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten zitten nog minstens 90 dagen vast. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. De verdachten worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de beveiliger, het schieten op agenten en het bezit van vuurwapens.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko. Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Taif, vlakbij Mekka in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse ministerie van Defensie meldt dat de straaljager geparkeerd stond. Er raakte niemand gewond. De aanvallen worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthis. Het geweld tussen de Houthis en Saoedi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthis veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen. Saoedi-Arabië exporteert daar veel olie over. De Europese Unie en Canada voeren eind oktober tijdens een top de eerste politieke gesprekken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor Canada. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag aan dat ze Canada het eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie wil bieden. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de top het eerste belangrijke moment wordt om het initiatief verder uit te werken. Bij de uitwerking worden veel partijen betrokken en grote veranderingen in de EU zijn alleen mogelijk met instemming van de lidstaten. De woordvoerder ontkent dat de lidstaten vooraf niet waren geïnformeerd over het idee. Een 13-jarige scholier heeft op een school in Rome een lerares aangevallen en geprobeerd dat te livestreamen. De jongen spoot pepperspray in het gezicht van de vrouw en stak vervolgens met een mes, schrijft persbureau ANSA. Hij probeerde beelden van de aanval live uit te zenden via berichtendienst Telegram. Een andere scholier greep in tijdens de aanval. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is wel in shock. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar. In Jemen zijn de afgelopen 2 weken zeker 112.000 mensen op de vlucht geslagen door gevechten langs de westkust. Dat meldt de VN-organisatie voor Migratie. Bijna 3000 mensen zijn over zee naar Djibouti gevlucht. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben hun aanvallen op Saoedische steden en energieinfrastructuur opgevoerd. Ze rukken op langs de kust van de Rode Zee. Saoedi-Arabië en de Jemenitische luchtmacht bombarderen als reactie doelen van de Houthis. En nu het economisch nieuws. Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar. Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal. Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten 2 kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n €5700. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt. Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Mark van Bommel van België heeft AZ-doelman Jari de Busser voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De 26-jarige keeper krijgt zijn eerste uitnodiging. Ook oud-Ajaxiet Mika Gods is geselecteerd. De buitenspeler maakte in maart zijn debuut voor België, maar werd niet meegenomen naar het afgelopen WK. Van Bommel speelt de komende periode met België in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt. Xavi laat Ruben van Bommel en Givay Zegiel debuteren. In totaal heeft hij 26 spelers opgeroepen voor de komende 4 interlands in de Nations League. Oranje speelt tegen Duitsland, 2 keer tegen Servië en tegen Griekenland. Joey Veerman en Jurrien Timber keren terug in de selectie. Marten de Roon, Guus Til, Mats Wiever en Wout Weghorst ontbreken. Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen begin oktober in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprinster neemt ten Dam dezelfde 7 vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal. Dat zijn titelverdedigster Demi Vollering, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak. Het parcours lijkt op een Ardennenklassieker met een lange aanloop voordat steile beklimmingen bepalend worden. Wiebes stelt zich in dienst van de ploeg en kan met haar snelheid en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn. Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De La Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League-duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK handbal voor vrouwen. Motocoureur Colin Vijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Vijer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een 2e plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, daarna overal droog met steeds meer zon vanuit het westen. Het wordt rond de 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen. Het blijft droog. Vannacht in het noordwesten af en toe lichte regen, elders droog bij 14 graden. Morgen in het zuidoosten nog wat zon, verder bewolkt met in het noordwesten soms wat regen. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ede is vrijdagochtend een 74-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De vrouw uit Ede reed op haar fiets en kwam in botsing met een vrachtwagen op het Raadhuisplein. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Uit testen bleek dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht. De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdamse havengebied en de Haarlemmermeer stagneert de afgelopen jaren, meldt de provincie Noord-Holland. De wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar om aan de strengere Europese normen vanaf 2030 te voldoen, blijven maatregelen nodig. De concentraties fijnstof waren vorig jaar hoger door weinig regen. In de IJmond werden de Europese grenswaarden voor schadelijke metalen en stoffen niet overschreden. Gedeputeerde Jeroen Oldhof zegt dat de provincie goed op weg is, maar dat stagnatie dreigt en maatregelen urgent blijven. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben vrijdag gesproken over de motie van wantrouwen die de BBB steunde. Jetten vond dat raar, omdat hij ook met de BBB verder wilde praten over steun voor de begroting. Vermeer noemt de steun aan de motie een signaal en zegt dat de Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen een muur stond te praten. Hij stelt dat het kabinet vooral wil praten over vermogensbelasting, werk en sociale zekerheid, maar dat er geen woord over het stikstofbeleid is gevallen. De BBB wil de strengere stikstofplannen eerst van tafel, voordat de partij verder praat over de begroting. Minister Thierry Aartsen moet opnieuw op zoek naar geld voor proactieve dienstverlening aan mensen met recht op een uitkering. Een voorgenomen bezuiniging van 30 miljoen euro per jaar werd eerder teruggedraaid en gecompenseerd met een snellere afbouw van het kindgebonden budget. Maar die regeling is voorlopig van de baan. Donderdagavond kreeg een plan van 3 fractievoorzitters om het wetsvoorstel over het kindgebonden budget aan te passen steun van de Kamer. Aartsen kijkt nu waar het geld voor de proactieve dienstverlening vandaan kan komen. Een schilderij van Jan van Gooien uit het Mauritshuis wordt teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dat besloten op advies van de restitutiecommissie. Het doek Vissers aan de oevers van een plas uit 1651 is onvrijwillig verloren gegaan als gevolg van het naziregime. Het schilderij viel in handen van nazi-kopstuk Hermann Göring, zonder instemming van de weduwe van Jacques Goudsticker. Het verzoek tot teruggave was gedaan door Marij von Saher, de weduwe van Eduard von Saher, de enige zoon van Jacques Goudsticker. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten zitten nog minstens 90 dagen vast. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Bij het schietincident op 1 september kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. De verdachten worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de beveiliger, het schieten op agenten en het bezit van vuurwapens.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Europese Commissie bekritiseert de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. De manier waarop de verkiezingen worden gehouden onderstreept volgens Brussel de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten. Het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. Daardoor kunnen kiezers geen echte keuze maken over de toekomst van hun land, zegt een woordvoerder. De commissie noemt de verkiezingen in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne een flagrante schending van het internationaal recht. Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Taif, vlakbij Mekka in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse ministerie van Defensie meldt dat de straaljager geparkeerd stond. Er raakte niemand gewond. De aanvallen worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthis. Het geweld tussen de Houthis en Saoedi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthis veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen. Saoedi-Arabië exporteert daar veel olie over. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko. De Europese Unie en Canada voeren eind oktober tijdens een top de eerste politieke gesprekken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor Canada. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag aan dat ze Canada het eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie wil bieden. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de top het eerste belangrijke moment wordt om het initiatief verder uit te werken. Bij de uitwerking worden veel partijen betrokken en grote veranderingen in de EU zijn alleen mogelijk met instemming van de lidstaten. De woordvoerder ontkent dat de lidstaten vooraf niet waren geïnformeerd over het idee. Een 13-jarige scholier heeft op een school in Rome een lerares aangevallen en geprobeerd dat te livestreamen. De jongen spoot pepperspray in het gezicht van de vrouw en stak vervolgens met een mes, schrijft persbureau ANSA. Hij probeerde beelden van de aanval live uit te zenden via berichtendienst Telegram. Een andere scholier greep in tijdens de aanval. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is wel in shock. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. Premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar. En nu het economisch nieuws. Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar. Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal. Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n 5700 euro. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen. 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de Commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt. Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Mark van Bommel van België heeft AZ-doelman Jari de Busser voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De 26-jarige keeper krijgt zijn eerste uitnodiging. Ook oud-Ajaxiet Mika Gods is geselecteerd. De buitenspeler maakte in maart zijn debuut voor België, maar werd niet meegenomen naar het afgelopen WK. Van Bommel speelt de komende periode met België in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk.
10: De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal heeft aanvoerder Virgil van Dijk opgenomen in zijn eerste selectie. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt. Xavi laat Ruben van Bommel en Givay Zegiel debuteren. In totaal heeft hij 26 spelers opgeroepen voor de komende 4 interlands in de Nations League. Oranje speelt tegen Duitsland, 2 keer tegen Servië en tegen Griekenland. Joey Veerman en Jurrien Timber keren terug in de selectie. Marten de Roon, Guus Til, Mats Wiever en Wout Weghorst ontbreken.
11: Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen begin oktober in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprinster neemt ten Dam dezelfde 7 vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal. Dat zijn titelverdedigster Demi Vollering, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak. Het parcours lijkt op een Ardennenklassieker met een lange aanloop voordat steile beklimmingen bepalend worden. Wiebes stelt zich in dienst van de ploeg en kan met haar snelheid en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn.
12: Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De La Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League-duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers.
13: Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen.
14: Motocoureur Colin Vijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Vijer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een tweede plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er in het noordoosten nog kans op een lichte bui, maar verder blijft het droog. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt in het zuidoosten nog af en toe de zon, maar verder is het bewolkt, met vooral in het noordwesten soms wat lichte regen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Flevolandse provinciebestuur blijft erbij dat Flevoland geen geschikte plek is voor een kleine kerncentrale. De provincie trok die conclusie begin dit jaar al, na eigen onderzoek. Netbeheerder Tennet nam Lelystad daarna toch mee in een studie naar 6 mogelijke locaties voor zulke reactoren. De VVD vroeg het provinciebestuur daarop om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Maar het college houdt vast aan het eerdere standpunt.
19: De politie heeft vrijdag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden. Dat gebeurde op een parkeerplaats langs een Duitse snelweg. De aanhouding heeft te maken met het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september. Toen kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis en werd een beveiliger voor zijn deur doodgeschoten. De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdamse havengebied en de Haarlemmermeer stagneert de afgelopen jaren, meldt de provincie Noord-Holland. De wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar om aan de strengere Europese normen vanaf 2030 te voldoen, blijven maatregelen nodig. De concentraties fijnstof waren vorig jaar hoger door weinig regen. In de IJmond werden de Europese grenswaarden voor schadelijke metalen en stoffen niet overschreden. Gedeputeerde Jeroen Oldhof zegt dat de provincie goed op weg is, maar dat stagnatie dreigt en maatregelen urgent blijven.
20: In Ede is vrijdagochtend een 74-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De vrouw uit Ede reed op haar fiets en kwam in botsing met een vrachtwagen op het Raadhuisplein. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Uit testen bleek dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht.
21: Een schilderij van Jan van Gooyen uit het Mauritshuis wordt teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dat besloten op advies van de restitutiecommissie. Het doek Vissers aan de oevers van een plas uit 1651 is onvrijwillig verloren gegaan als gevolg van het naziregime. Het schilderij viel in handen van nazi-kopstuk Hermann Göring, zonder instemming van de weduwe van Jacques Goudsticker. Het verzoek tot teruggave was gedaan door Marij von Saher, de weduwe van Eduard von Saher, de enige zoon van Jacques Goudsticker.
22: BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben vrijdag gesproken over de motie van wantrouwen die de BBB steunde. Jetten vond dat raar, omdat hij ook met de BBB verder wilde praten over steun voor de begroting. Vermeer noemt de steun aan de motie een signaal en zegt dat de Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen een muur stond te praten. Hij stelt dat het kabinet vooral wil praten over vermogensbelasting, werk en sociale zekerheid, maar dat er geen woord over het stikstofbeleid is gevallen. De BBB wil de strengere stikstofplannen eerst van tafel, voordat de partij verder praat over de begroting.
23: Geen tijd,
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie veroordeelt de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. Volgens een woordvoerder onderstrepen de verkiezingen de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten en het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. De commissie noemt de verkiezingen in de bezette Oekraïnse gebieden illegaal en een flagrante schending van het internationaal recht. Brussel betreurt ook dat Rusland geen waarnemers van de OVSE toelaat. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko.
3: Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Taif, vlakbij Mekka in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse ministerie van Defensie meldt dat de straaljager geparkeerd stond. Er raakte niemand gewond. De aanvallen worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthis. Het geweld tussen de Houthis en Saoedi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthis veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen. Saoedi-Arabië exporteert daar veel olie over.
23: De Europese Unie en Canada voeren eind oktober tijdens een top de eerste politieke gesprekken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor Canada. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag aan dat ze Canada het eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie wil bieden. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de top het eerste belangrijke moment wordt om het initiatief verder uit te werken. Bij de uitwerking worden veel partijen betrokken. En grote veranderingen in de EU zijn alleen mogelijk met instemming van de lidstaten. De woordvoerder ontkent dat de lidstaten vooraf niet waren geïnformeerd over het idee.
24: Een 13-jarige scholier heeft op een school in Rome een lerares aangevallen en geprobeerd dat te livestreamen. De jongen spoot pepperspray in het gezicht van de vrouw en stak vervolgens met een mes, schrijft persbureau ANSA. Hij probeerde beelden van de aanval live uit te zenden via berichtendienst Telegram. Een andere scholier greep in tijdens de aanval. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is wel in shock.
25: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. Premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar.
26: En nu het economisch nieuws. Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritusvoorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar.
27: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt.
25: Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
1: Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n €5700. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face.
4: KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
5: 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt.
6: Friesland Campina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan zuivel- en drankbedrijf Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf. Friesland Campina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in Indonesië en heeft daar 1750 medewerkers. Door de bedrijven samen te voegen, verwacht Friesland Campina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Mark van Bommel van België heeft AZ-doelman Jari de Busser voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De 26-jarige keeper krijgt zijn eerste uitnodiging. Ook oud-Ajaxiet Mika Gods is geselecteerd. De buitenspeler maakte in maart zijn debuut voor België, maar werd niet meegenomen naar het afgelopen WK. Van Bommel speelt de komende periode met België in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk.
9: Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen begin oktober in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprinster neemt ten Dam dezelfde 7 vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal. Dat zijn titelverdedigster Demi Vollering, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak. Het parcours lijkt op een Ardennenklassieker met een lange aanloop voordat steile beklimmingen bepalend worden. Wiebes stelt zich in dienst van de ploeg en kan met haar snelheid en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn.
10: Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De la Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië.
11: Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen. Motocoureur Colin Vijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Vijer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een tweede plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma. Bondscoach Michael Reiziger heeft Ruud Nijstad van FC Twente, Louis Schouten van AZ en Sean Steur van Newcastle United voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. De belofte ploeg speelt binnenkort EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Na 5 van de 8 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten er niet goed voor. Koploper Noorwegen heeft 12 punten. Bosnië en Herzegovina en Israël hebben allebei 7 punten. Die laatste twee landen speelden wel een wedstrijd meer. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK van 2027 in Albanië en Servië. De nummer 2 moet de play-offs in.
12: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag eerst nog kans op een lichte bui in het noordoosten, maar verder blijft het droog. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige zuidwestenwind. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het droog met af en toe opklaringen. Vannacht in het noordwesten wat lichte regen, elders droog. Morgen is het bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Flevolandse provinciebestuur blijft van mening dat Flevoland geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. De provincie trok die conclusie begin dit jaar al, na eigen onderzoek. Netbeheerder Tennet nam Lelystad daarna toch mee in een studie naar 6 mogelijke kleine kerncentrales verspreid over het land. Als alternatief voor 2 nieuwe kerncentrales. De VVD vroeg het dagelijks bestuur daarom om onderzoek naar de mogelijkheden van een mini-kerncentrale in Lelystad. Het eerder ingenomen standpunt van het college blijft echter onverminderd van kracht.
15: Mensen hebben in de afgelopen week bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale punten voor een landelijke campagne. Daardoor is inmiddels bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In Arnhem kwam dinsdag 513 kilo binnen, in Zutphen woensdag 396 kilo en in Nijmegen maandag 310 kilo. De overheid heeft nu 16 inleverdagen gehad en nog 16 dagen te gaan. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden.
16: De politie heeft vrijdag, volgens een bron, de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis en werd een beveiliger voor zijn deur doodgeschoten. De man werd aangehouden op een parkeerplaats van de Duitse snelweg A44 ter hoogte van de plaats Soest, ten oosten van Dortmund. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Nederland heeft Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte.
0: Vrijwel alle Nederlandse hoofdredacties en een meerderheid van de Nederlandse journalisten hebben in hun werk te maken met juridische druk. Dat blijkt uit een onderzoek van Persveilig in samenwerking met Ipsos. 94% van de hoofdredacties geeft aan ooit een dreigende brief, mededeling of telefoontje te hebben ontvangen waarin met juridische stappen is gedreigd. 56% van de journalisten heeft te maken gehad met juridische druk tijdens hun werkzaamheden. Bijna de helft van de respondenten zegt dat de gevallen waarbij druk wordt uitgeoefend gevolgen heeft.

0: meldt de provincie Noord-Holland. De wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar om aan de strengere Europese normen vanaf 2030 te voldoen, blijven maatregelen nodig. De concentraties fijnstof waren vorig jaar hoger door weinig regen. In de IJmond werden de Europese grenswaarden voor schadelijke metalen en stoffen niet overschreden. Gedeputeerde Jeroen Olthof zegt dat de provincie goed op weg is, maar dat stagnatie dreigt en maatregelen urgent blijven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie veroordeelt de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. Volgens een woordvoerder onderstrepen de verkiezingen de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten en het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. De commissie noemt de verkiezingen in de bezette Oekraïnse gebieden illegaal en een flagrante schending van het internationaal recht. Brussel betreurt ook dat Rusland geen waarnemers van de OVSE toelaat. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko. Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Taif, vlakbij Mekka in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse ministerie van Defensie meldt dat de straaljager geparkeerd stond. Er raakte niemand gewond. De aanvallen worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthis. Het geweld tussen de Houthis en Saoedi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthis veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen. Saoedi-Arabië exporteert daar veel olie over. De Europese Unie en Canada voeren eind oktober tijdens een top de eerste politieke gesprekken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor Canada. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag aan dat ze Canada het eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie wil bieden. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de top het eerste belangrijke moment wordt om het initiatief verder uit te werken. Bij de uitwerking worden veel partijen betrokken. En grote veranderingen in de EU zijn alleen mogelijk met instemming van de lidstaten. De woordvoerder ontkent dat de lidstaten vooraf niet waren geïnformeerd over het idee. Een 13-jarige scholier heeft op een school in Rome een lerares aangevallen en geprobeerd dat te livestreamen. De jongen spoot pepperspray in het gezicht van de vrouw en stak vervolgens met een mes, schrijft persbureau ANSA. Hij probeerde beelden van de aanval live uit te zenden via berichtendienst Telegram. Een andere scholier greep in tijdens de aanval. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is wel in shock. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. Premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar.
3: En nu het economisch nieuws.
2: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese

0: deze inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
1: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar.
2: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
3: Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten 2 kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n 5700 euro. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face.
4: KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
5: 6 EU-landen vragen de Europese Commissie om een belasting op bedrijven die enorme winst maken door hoge energieprijzen. Eurocommissaris Dombrovskis zegt dat er voorlopig geen EU-voorstel komt, maar dat lidstaten zelf zo'n belasting mogen invoeren. De Duitse minister Klingbeil zegt dat de commissie de realiteit van miljoenen mensen niet kan negeren. Zijn Spaanse collega wijst op 6 maanden oorlog en de hoge inflatie en vindt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De Franse minister wacht eerst een concreet voorstel af voordat hij zich uitspreekt.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Mark van Bommel van België heeft AZ-doelman Jari de Busser voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De 26-jarige keeper krijgt zijn eerste uitnodiging. Ook oud-Ajaxiet Mika Gods is geselecteerd. De buitenspeler maakte in maart zijn debuut voor België, maar werd niet meegenomen naar het afgelopen WK. Van Bommel speelt de komende periode met België in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk. Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen, begin oktober in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprinster neemt ten Dam dezelfde 7 vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal. Dat zijn titelverdedigster Demi Vollering, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak. Het parcours lijkt op een Ardennen-klassieker, met een lange aanloop voordat steile beklimmingen bepalend worden. Wiebes stelt zich in dienst van de ploeg en kan met haar snelheid en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn. Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De la Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League-duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen. Motocoureur Colin Veyer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Veyer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een tweede plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma. Trainer Peter Bos van PSV is trots op de eerste oproep van Ruben van Bommel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller hoorde het nieuws via een telefoontje van bondscoach Xavi Hernandez. Bos vindt het jammer dat Guus Til geen uitnodiging kreeg, zeker omdat Til op het WK in de selectie zat. Ook vader Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van België, reageert trots op de oproep van zijn zoon. Van Bommel junior komt terug van een kruisbandblessure.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen, maar verder blijft het droog. Vanuit het westen breekt de zon regelmatig door. Het wordt zo'n 18 graden, bij een matige zuidwestenwind. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog bij 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt met in het noordwesten regelmatig lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon nog door. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vrijdag, volgens een bron, de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis en werd een beveiliger voor zijn deur doodgeschoten. De man werd aangehouden op een parkeerplaats van de Duitse snelweg A44 ter hoogte van de plaats Soest, ten oosten van Dortmund. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Nederland heeft Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte. Het Flevolandse provinciebestuur blijft van mening dat Flevoland geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. De provincie trok die conclusie begin dit jaar al, na eigen onderzoek. Netbeheerder Tennet nam Lelystad daarna toch mee in een studie naar 6 mogelijke kleine kerncentrales verspreid over het land. Als alternatief voor 2 nieuwe kerncentrales. De VVD vroeg het dagelijks bestuur daarom om onderzoek naar de mogelijkheden van een mini-kerncentrale in Lelystad. Het eerder ingenomen standpunt van het college blijft echter onverminderd van kracht. Mensen hebben in de afgelopen week bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale punten voor een landelijke campagne. Daardoor is inmiddels bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In Arnhem kwam dinsdag 513 kilo binnen. In Zutphen woensdag 396 kilo en in Nijmegen maandag 310 kilo. De overheid heeft nu 16 inleverdagen gehad en nog 16 dagen te gaan. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden.
9: Vrijwel alle Nederlandse hoofdredacties en een meerderheid van de Nederlandse journalisten hebben in hun werk te maken met juridische druk. Dat blijkt uit een onderzoek van Persveilig in samenwerking met Ipsos. 94% van de hoofdredacties geeft aan ooit een dreigende brief, mededeling of telefoontje te hebben ontvangen waarin met juridische stappen is gedreigd. 56% van de journalisten heeft te maken gehad met juridische druk tijdens hun werkzaamheden. Bijna de helft van de respondenten zegt dat de gevallen waarbij druk wordt uitgeoefend gevolgen heeft voor het werkplezier. In Ede is vrijdagochtend een 74-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De vrouw uit Ede reed op haar fiets en kwam in botsing met een vrachtwagen op het Raadhuisplein. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Uit testen bleek dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht. De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdamse havengebied en de Haarlemmermeer stagneert de afgelopen jaren, meldt de provincie Noord-Holland. De wettelijke grenswaarden worden gehaald, maar om aan de strengere Europese normen vanaf 2030 te voldoen, blijven maatregelen nodig. De concentraties fijnstof waren vorig jaar hoger door weinig regen. In de IJmond werden de Europese grenswaarden voor schadelijke metalen en stoffen niet overschreden. Gedeputeerde Jeroen Oldhof zegt dat de provincie goed op weg is, maar dat stagnatie dreigt en maatregelen urgent blijven.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie veroordeelt de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. Volgens een woordvoerder onderstrepen de verkiezingen de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten en het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. De Commissie noemt de verkiezingen in de bezette Oekraïnse gebieden illegaal en een flagrante schending van het internationaal recht. Brussel betreurt ook dat Rusland geen waarnemers van de OVSE toelaat. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko. Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Taif, vlakbij Mekka in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse ministerie van Defensie meldt dat de straaljager geparkeerd stond. Er raakte niemand gewond. De aanvallen worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthis. Het geweld tussen de Houthis en Saoedi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthis veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen. Saoedi-Arabië exporteert daar veel olie over. De Europese Unie en Canada voeren eind oktober tijdens een top de eerste politieke gesprekken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor Canada. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag aan dat ze Canada het eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie wil bieden. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de top het eerste belangrijke moment wordt om het initiatief verder uit te werken. Bij de uitwerking worden veel partijen betrokken en grote veranderingen in de EU zijn alleen mogelijk met instemming van de lidstaten. De woordvoerder ontkent dat de lidstaten vooraf niet waren geïnformeerd over het idee.
11: Een 13-jarige scholier heeft op een school in Rome een lerares aangevallen en geprobeerd dat te livestreamen. De jongen spoot pepperspray in het gezicht van de vrouw en stak vervolgens met een mes, schrijft persbureau ANSA. Hij probeerde beelden van de aanval live uit te zenden via berichtendienst Telegram. Een andere scholier greep in tijdens de aanval. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is wel in shock.
12: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapens en financiële hulp. Premier Andy Burnham benadrukte dat zijn land 100% achter Oekraïne blijft staan. Moskou spreekt van een voortdurende escalatie. Volgens de Russen verlengen de Britten de oorlog alleen maar.
13: En nu het economisch nieuws. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Voor honderdduizenden stroomaanvragen is geen ruimte meer, meldt Netbeheer Nederland. Woningcorporatiekoepel Edes vreest dat woningzoekenden hierdoor langer moeten wachten op een betaalbare woning. De koepel zegt dat corporaties nu investeren in projecten die pas over enkele jaren woningen opleveren. Maar dat de zekerheid over een stroomaansluiting ontbreekt. Makelaarsvereniging NVM denkt dat de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt door de krapte op het stroomnet.
14: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
15: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar.
16: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
17: Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten 2 kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n €5700. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face.
18: KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan.
19: Volgens de Telegraaf en nu.nl zou een oud directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen begin oktober in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprinster neemt ten Dam dezelfde 7 vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal. Dat zijn titelverdedigster Demi Vollering, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak. Het parcours lijkt op een Ardennenklassieker met een lange aanloop voordat steile beklimmingen bepalend worden. Wiebes stelt zich in dienst van de ploeg en kan met haar snelheid en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn. Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De la Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen. Motocoureur Colin Vijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Vijer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een tweede plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma. Trainer Peter Bos van PSV is trots op de eerste oproep van Ruben van Bommel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller hoorde het nieuws via een telefoontje van bondscoach Xavi Hernandez. Bos vindt het jammer dat Guus Til geen uitnodiging kreeg, zeker omdat Til op het WK in de selectie zat. Ook vader Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van België, reageert trots op de oproep van zijn zoon. Van Bommel junior komt terug van een kruisbandblessure. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernandez. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Givairo Riet en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt rond de 18 graden met een matige zuidwestenwind, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht in het noordwesten af en toe lichte regen, elders blijft het vrijwel droog bij 14 graden. Morgen in het zuidoosten af en toe zon, elders bewolkt met in het noordwesten wat lichte regen. Middagtemperaturen tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig. Morgenavond veel wolken en plaatselijk wat regen. In het noorden gaat het later harder regenen.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Flevolandse provinciebestuur blijft van mening dat Flevoland geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. De provincie trok die conclusie begin dit jaar al na eigen onderzoek. Netbeheerder Tennet nam Lelystad daarna toch mee in een studie naar 6 mogelijke kleine kerncentrales verspreid over het land. De VVD in Flevoland vroeg het dagelijks bestuur daarom te onderzoeken of een mini-kerncentrale in Lelystad mogelijk is. Het provinciebestuur houdt echter vast aan het eerdere standpunt vanwege de bodemgesteldheid, problemen met koelwater en het ontbreken van grootschalige industrie.
2: Vicepremier Dylan Yeşilgöz hoopt dat de BBB nog aan tafel komt nadat de partij donderdag een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Ze vond de steun verrassend, maar zegt verhoord te hebben dat BBB-leider Henk Vermeer alsnog wil onderhandelen over de kabinetsplannen. Yeşilgöz belt later op vrijdag met Vermeer en is benieuwd naar de gedachten achter de steun voor de motie. Vermeer gaf aan de motie te hebben gesteund vanwege de stikstofmaatregelen van het kabinet. Premier Rob Jette zei donderdagavond de steun van de BBB voor de motie te zien als signaal dat de partij geen behoefte heeft om verder te praten. Volgens Vermeer hebben hij en Jette inmiddels een goed gesprek gehad en is het nu aan het kabinet om de juiste keuzes te maken. Steun van de BBB is vooral belangrijk voor een meerderheid over rechts in de Eerste Kamer, waar de partij 11 zetels heeft. De politie heeft vrijdag, volgens een bron, de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis en werd een beveiliger voor zijn deur doodgeschoten. De man werd aangehouden op een parkeerplaats van de Duitse snelweg A44 ter hoogte van de plaats Soest, ten oosten van Dortmund. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Nederland heeft Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte. Mensen hebben in de afgelopen week bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale punten voor een landelijke campagne. Daardoor is inmiddels bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In Arnhem kwam dinsdag 513 kilo binnen, in Zutphen woensdag 396 kilo en in Nijmegen maandag 310 kilo. De overheid heeft nu 16 inleverdagen gehad en nog 16 dagen te gaan. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Vrijwel alle Nederlandse hoofdredacties en een meerderheid van de Nederlandse journalisten hebben in hun werk te maken met juridische druk. Dat blijkt uit een onderzoek van Persveilig in samenwerking met Ipsos. 94% van de hoofdredacties geeft aan ooit een dreigende brief, mededeling of telefoontje te hebben ontvangen waarin met juridische stappen is gedreigd. 56% van de journalisten heeft te maken gehad met juridische druk tijdens hun werkzaamheden. Bijna de helft van de respondenten zegt dat de gevallen waarbij druk wordt uitgeoefend gevolgen heeft voor het werkplezier. In Ede is vrijdagochtend een 74-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De vrouw uit Ede reed op haar fiets en kwam in botsing met een vrachtwagen op het Raadhuisplein. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Uit testen bleek dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duitse en Zweedse troepen oefenen hoe ze het Oostzee-eiland Gotland kunnen beschermen tegen een Russische dreiging. Het Zweedse eiland geldt als de wachttoren van de Oostzee en onmisbare schakel tussen de Baltische landen en de rest van Europa. De militairen beschermden onder meer de aanvoer van luchtverdedigingssystemen en anti-zeepsraketten per vrachtschip en bewaakten de haven van Visby. Vanaf Gotland kan de NAVO een groot deel van de Oostzee bestrijken en de route naar de open oceaan voor Rusland afsluiten. Het eiland is ook een stapsteen naar de NAVO-bondgenoten Estland, Letland en Litouwen.
3: De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn regering opdracht gegeven een plan te maken om kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te beschermen. Volgens hem is de dreiging van Russische hybride aanvallen de afgelopen weken sterk toegenomen. Macron wil voorkomen dat infrastructuur zoals het spoor of het elektriciteitsnet wordt aangevallen door Russische drones of cyberaanvallen. De betere bescherming zou ook moeten gelden voor kwetsbare faciliteiten in de defensieindustrie en technologiesector. Begin deze maand wees Duitsland Rusland aan als verantwoordelijke voor een drone met explosieven die was aangetroffen op het vliegveld van Leipzig. De Europese Commissie veroordeelt de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. Volgens een woordvoerder onderstrepen de verkiezingen de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten en het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. De commissie noemt de verkiezingen in de bezette Oekraïnse gebieden illegaal en een flagrante schending van het internationaal recht. Brussel betreurt ook dat Rusland geen waarnemers van de OVSE toelaat. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko.
4: Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Taif, vlakbij Mekka in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse ministerie van Defensie meldt dat de straaljager geparkeerd stond. Er raakte niemand gewond. De aanvallen worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthis. Het geweld tussen de Houthis en Saoedi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthis veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen. Saoedi-Arabië exporteert daar veel olie over.
5: De Europese Unie en Canada voeren eind oktober tijdens een top de eerste politieke gesprekken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor Canada. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag aan dat ze Canada het eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie wil bieden. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de top het eerste belangrijke moment wordt om het initiatief verder uit te werken. Bij de uitwerking worden veel partijen betrokken. En grote veranderingen in de EU zijn alleen mogelijk met instemming van de lidstaten. De woordvoerder ontkent dat de lidstaten vooraf niet waren geïnformeerd over het idee.
23: En nu het economisch nieuws. Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen. Maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
24: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
25: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard.
0: De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritusvoorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar.
6: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
7: Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten twee kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n €5700. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face.
8: KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn. Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Laurens ten Dam heeft Lorena Wiebes geselecteerd voor de EK wielrennen begin oktober in het Sloveense Ljubljana. Naast de topsprinster neemt ten Dam dezelfde 7 vrouwen mee die eind september uitkomen op de WK in Montreal. Dat zijn titelverdedigster Demi Vollering, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak. Het parcours lijkt op een Ardennenklassieker met een lange aanloop voordat steile beklimmingen bepalend worden. Wiebes stelt zich in dienst van de ploeg en kan met haar snelheid en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn. Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De La Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League-duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers.
26: Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen.
10: Motocoureur Colin Vijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Vijer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een tweede plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernandez. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Givairo Riet en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje. PSV-trainer Peter Bos noemt de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag een topper. Het wordt in korte tijd opnieuw een zware uitwedstrijd, zegt Bos. En FC Twente zit in een goede reeks. PSV moet winnen voor de interlandbreek, anders zit de ploeg daar 3 weken tegen aan te hikken. Aanvoerder Jerdy Schouten is nog lang niet hersteld van zijn kruisbandblessure. En verdediger Kilian Sildilia is inmiddels geopereerd. Bos verwacht verder geen bijzondere wijzigingen in zijn selectie.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, maar verder is het droog. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot aan zee vrij krachtig. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgen bewolkt, vooral in het noordwesten soms wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon nog door. Middagtemperaturen tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond plaatselijk wat regen. In het noorden later harder.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. Rijk aan geld, arm aan verbeelding, staat er in hoofdletters in onder meer de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD. De mediamagnaat stelt dat er in de troonrede geen woord over kunst en cultuur stond. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt, schrijft de 84-jarige producent. Cultuurminister Rianne Letschert begrijpt de teleurstelling, maar wijst ook op uitdagingen bij andere ministeries waar geld voor nodig is.
13: Vicepremier Dylan Yeşilgöz hoopt dat de BBB nog aan tafel komt, nadat de partij donderdag een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Ze vond de steun verrassend, maar zegt verhoord te hebben dat BBB-leider Henk Vermeer alsnog wil onderhandelen over de kabinetsplannen. Yeşilgöz belt later op vrijdag met Vermeer en is benieuwd naar de gedachte achter de steun voor de motie. Vermeer gaf aan de motie te hebben gesteund vanwege de stikstofmaatregelen van het kabinet. Premier Rob Jetten zei donderdagavond de steun van de BBB voor de motie te zien als signaal dat de partij geen behoefte heeft om verder te praten. Volgens Vermeer hebben hij en Jette inmiddels een goed gesprek gehad en is het nu aan het kabinet om de juiste keuzes te maken. Steun van de BBB is vooral belangrijk voor een meerderheid over rechts in de Eerste Kamer, waar de partij 11 zetels heeft. Het Flevolandse provinciebestuur blijft van mening dat Flevoland geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. De provincie trok die conclusie begin dit jaar al na eigen onderzoek. Netbeheerder Tennet nam Lelystad daarna toch mee in een studie naar 6 mogelijke kleine kerncentrales verspreid over het land. De VVD in Flevoland vroeg het dagelijks bestuur daarom te onderzoeken of een mini-kerncentrale in Lelystad mogelijk is. Het provinciebestuur houdt echter vast aan het eerdere standpunt vanwege de bodemgesteldheid, problemen met koelwater en het ontbreken van grootschalige industrie.
14: Mensen hebben in de afgelopen week bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale punten voor een landelijke campagne.
15: Daardoor is inmiddels bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In Arnhem kwam dinsdag 513 kilo binnen. In Zutphen woensdag 396 kilo en in Nijmegen maandag 310 kilo. De overheid heeft nu 16 inleverdagen gehad en nog 16 dagen te gaan. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. De politie heeft vrijdag, volgens een bron, de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis en werd een beveiliger voor zijn deur doodgeschoten. De man werd aangehouden op een parkeerplaats van de Duitse snelweg A44 ter hoogte van de plaats Soest, ten oosten van Dortmund. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Nederland heeft Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte. Vrijwel alle Nederlandse hoofdredacties en een meerderheid van de Nederlandse journalisten hebben in hun werk te maken met juridische druk. Dat blijkt uit een onderzoek van Persveilig in samenwerking met Ipsos. 94% van de hoofdredacties geeft aan ooit een dreigende brief, mededeling of telefoontje te hebben ontvangen waarin met juridische stappen is gedreigd. 56% van de journalisten heeft te maken gehad met juridische druk tijdens hun werkzaamheden. Bijna de helft van de respondenten zegt dat de gevallen waarbij druk wordt uitgeoefend gevolgen heeft voor het werkplezier.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Burgemeester Andrei Proshunin liet aanwezigen naar schuilplaatsen brengen. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd opgeschort. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 valt Oekraïne vaker doelen aan in Sochi en andere Russische regio's. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open, wanneer de uitslag wordt verwacht. Duitse en Zweedse troepen oefenen hoe ze het Oostzee-eiland Gotland kunnen beschermen tegen een Russische dreiging. Het Zweedse eiland geldt als de wachttoren van de Oostzee en onmisbare schakel tussen de Baltische landen en de rest van Europa. De militairen beschermden onder meer de aanvoer van luchtverdedigingssystemen en anti-scheepsraketten per vrachtschip en bewaakten de haven van Visby. Vanaf Gotland kan de NAVO een groot deel van de Oostzee bestrijken en de route naar de open oceaan voor Rusland afsluiten. Het eiland is ook een stapsteen naar de NAVO-bondgenoten Estland, Letland en Litouwen. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn regering opdracht gegeven een plan te maken om kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te beschermen. Volgens hem is de dreiging van Russische hybride aanvallen de afgelopen weken sterk toegenomen. Macron wil voorkomen dat infrastructuur zoals het spoor of het elektriciteitsnet wordt aangevallen door Russische drones of cyberaanvallen. De betere bescherming zou ook moeten gelden voor kwetsbare faciliteiten in de defensieindustrie en technologiesector. Begin deze maand wees Duitsland Rusland aan als verantwoordelijke voor een drone met explosieven die was aangetroffen op het vliegveld van Leipzig. De Europese Commissie veroordeelt de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. Volgens een woordvoerder onderstrepen de verkiezingen de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten en het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. De commissie noemt de verkiezingen in de bezette Oekraïnse gebieden illegaal en een flagrante schending van het internationaal recht. Brussel betreurt ook dat Rusland geen waarnemers van de OVSE toelaat. Een Italiaanse Eurofighter is zwaar beschadigd geraakt door luchtaanvallen op een militaire basis in Taif, vlakbij Mekka in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse ministerie van Defensie meldt dat de straaljager geparkeerd stond. Er raakte niemand gewond.
2: De aanvallen worden toegeschreven aan de door Iran gesteunde Houthis. Het geweld tussen de Houthis en Saoedi-Arabië laaide sinds juli weer op. Afgelopen week boekten de Houthis veel terreinwinst. Ze hebben nu onder meer de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb in handen. Saoedi-Arabië exporteert daar veel olie over.
16: De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen. Maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
19: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
21: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritusvoorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan $1 biljoen.
22: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
27: Ethische hackers van beveiligingsplatform Hacktrom zijn erin geslaagd om binnen 72 uur in te breken bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ze ontdekten 2 kritieke kwetsbaarheden en gebruikten daarbij Claude, een AI-assistent van concurrent Anthropic. Door de kwetsbaarheden te combineren, kregen ze toegang tot meerdere ChatGPT-accounts van OpenAI-medewerkers. Zo konden ze bij de centrale opslagplek voor code en gegevens komen. Hacktrom meldde de problemen direct aan OpenAI en werkte mee aan een oplossing. Daarvoor ontving het platform zo'n €5700. OpenAI ligt onder een vergrootglas sinds AI-agenten van het bedrijf in juli inbraken bij programmeersplatform Hugging Face.
28: KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank aan boord vlam vatte. Het vliegtuig keerde terug naar Amsterdam en de bemanning bluste de brand volgens de geldende voorschriften. De luchtvaartmaatschappij bepaalt na het onderzoek of er extra maatregelen nodig zijn.
27: Passagiers mogen maximaal 2 powerbanks meenemen, maar het gebruiken en opladen aan boord is niet toegestaan. Volgens de Telegraaf en Nu.nl zou een oud-directeur in de business class zijn powerbank hebben opgeladen en in slaap zijn gevallen.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.

0: en explosiviteit vooral in het eerste deel van de koers van waarde zijn. Bondscoach Luis de la Fuente heeft verdediger Dien Huizen weer opgenomen in de Spaanse selectie. De in Amsterdam geboren Huizen miste door een spierblessure het WK, waar Spanje wereldkampioen werd. De la Fuente moet ook andere wijzigingen doorvoeren voor de Nations League-duels tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Doelman Joan Garcia en middenvelder Gavi ontbreken door blessures. Josep Martinez, Fermín López en Roberto Fernández zijn opgeroepen als vervangers. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen. Motocoureur Colin Vijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Vijer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een tweede plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernandez. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Jiviro Riet en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje. PSV-trainer Peter Bos noemt de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag een topper. Het wordt in korte tijd opnieuw een zware uitwedstrijd, zegt Bos. En FC Twente zit in een goede reeks. PSV moet winnen voor de interlandbreek, anders zit de ploeg daar 3 weken tegenaan te hikken. Aanvoerder Jerdy Schouten is nog lang niet hersteld van zijn kruisbandblessure. En verdediger Kilian Sildilia is inmiddels geopereerd. Bos verwacht verder geen bijzondere wijzigingen in zijn selectie.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er in het noordoosten nog kans op een lichte bui. Maar vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt overal droog met een temperatuur rond 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt, met vooral in het noordwesten kans op wat regen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. Morgenavond wordt het in het noorden natter met later hardere regen. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 6.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet praat nu niet verder met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Rob Jetten zegt dat eerst andere partijen worden uitgenodigd voor gesprekken. Hij sluit niet uit dat de BBB later weer mag aanschuiven. Jetten sprak vrijdagochtend met BBB-leider Vermeer en zegt dat er geen chagrijn is tussen hen. VVD-leider en vicepremier Dylan Jezilgus spreekt de hoop uit dat de BBB zal aanschuiven, omdat de partij met 11 zetels in de Eerste Kamer onmisbaar is voor steun over rechts. De provincie Friesland heeft een bomenloket geopend waar inwoners terecht kunnen voor adviezen en subsidies om meer bomen en bossen aan te planten. Op de website van Bomenloket Friesland krijgen mensen tips over welke bomen en struiken geschikt zijn voor hun locatie. Deskundigen

0: van Landschapsbeheer Friesland beantwoorden vragen. Friesland wil via de aanleg van honderden hectares bos de CO2-uitstoot terugdringen en de biodiversiteit vergroten. De provincie heeft via het Rijk bijna 16 miljoen euro gekregen voor deze maatregelen.
1: Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina-grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. Rijk aan geld, arm aan verbeelding, staat er in hoofdletters in onder meer de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD. De mediamagnaat stelt dat er in de troonrede geen woord over kunst en cultuur stond. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt, schrijft de 84-jarige producent. Cultuurminister Rianne Letschert begrijpt de teleurstelling, maar wijst ook op uitdagingen bij andere ministeries waar geld voor nodig is.
2: Het Flevolandse provinciebestuur blijft van mening dat Flevoland geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. De provincie trok die conclusie begin dit jaar al na eigen onderzoek. Netbeheerder Tennet nam Lelystad daarna toch mee in een studie naar 6 mogelijke kleine kerncentrales verspreid over het land. De VVD in Flevoland vroeg het dagelijks bestuur daarom te onderzoeken of een mini-kerncentrale in Lelystad mogelijk is. Het provinciebestuur houdt echter vast aan het eerdere standpunt vanwege de bodemgesteldheid, problemen met koelwater en het ontbreken van grootschalige industrie.
1: Mensen hebben in de afgelopen week bijna 1700 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale punten voor een landelijke campagne. Daardoor is inmiddels bijna 2700 kilo vuurwerk opgehaald, melden gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In Arnhem kwam dinsdag 513 kilo binnen, in Zutphen woensdag 396 kilo en in Nijmegen maandag 310 kilo. De overheid heeft nu 16 inleverdagen gehad en nog 16 dagen te gaan. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. De politie heeft vrijdag, volgens een bron, de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis en werd een beveiliger voor zijn deur doodgeschoten. De man werd aangehouden op een parkeerplaats van de Duitse snelweg A44 ter hoogte van de plaats Soest, ten oosten van Dortmund. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Nederland heeft Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld voor de Nobelprijzen naar 12 miljoen kroon. Meer dan 1 miljoen euro. Dat is 88.000 euro meer dan voorheen. De stichting wil zo de waarde van de prijs op lange termijn behouden. De Nobelprijzen worden sinds 1901 uitgereikt aan mensen die de mensheid vooruit hebben geholpen. Het geld komt uit de nalatenschap van industrieel Alfred Nobel, die in 1896 overleed. De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Burgemeester Andrei Proshunin liet aanwezigen naar schuilplaatsen brengen. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd opgeschort. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 valt Oekraïne vaker doelen aan in Sochi en andere Russische regio's. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open, wanneer de uitslag wordt verwacht. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn regering opdracht gegeven een plan te maken om kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te beschermen. Volgens hem is de dreiging van Russische hybride aanvallen de afgelopen weken sterk toegenomen. Macron wil voorkomen dat infrastructuur zoals het spoor of het elektriciteitsnet wordt aangevallen door Russische drones of cyberaanvallen. De betere bescherming zou ook moeten gelden voor kwetsbare faciliteiten in de defensieindustrie en technologie sector. Begin deze maand wees Duitsland Rusland aan als verantwoordelijke voor een drone met explosieven die was aangetroffen op het vliegveld van Leipzig. Duitse en Zweedse troepen oefenen hoe ze het Oostzee-eiland Gotland kunnen beschermen tegen een Russische dreiging. Het Zweedse eiland geldt als de wachttoren van de Oostzee en onmisbare schakel tussen de Baltische landen en de rest van Europa. De militairen beschermden onder meer de aanvoer van luchtverdedigingssystemen en anti-zeepsraketten per vrachtschip en bewaakten de haven van Visby. Vanaf Gotland kan de NAVO een groot deel van de Oostzee bestrijken en de route naar de open oceaan voor Rusland afsluiten. Het eiland is ook een stapsteen naar de NAVO-bondgenoten Estland, Letland en Litouwen.
2: De Europese Commissie veroordeelt de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. Volgens een woordvoerder onderstrepen de verkiezingen de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten en het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. De commissie noemt de verkiezingen in de bezette Oekraïnse gebieden illegaal en een flagrante schending van het internationaal recht. Brussel betreurt ook dat Rusland geen waarnemers van de OVSE toelaat. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko. En nu het economisch nieuws. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg.
4: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak. De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog, na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet. Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen. Maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
2: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
5: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard.
1: De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritusvoorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar.
5: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK handbal voor vrouwen. Motocoureur Colin Vijer mist de Moto2-race bij de Grote Prijs van Oostenrijk dit weekend. De 21-jarige Nederlander brak zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training. Het is een tegenvaller voor Vijer, die zondag bij de Grote Prijs van San Marino zijn beste resultaat in de Moto2 behaalde, met een tweede plaats. De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernandez. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Jiviro Riet en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje. PSV-trainer Peter Bos noemt de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag een topper. Het wordt in korte tijd opnieuw een zware uitwedstrijd, zegt Bos. En FC Twente zit in een goede reeks. PSV moet winnen voor de interlandbreek, anders zit de ploeg daar 3 weken tegenaan te hikken. Aanvoerder Jerdy Schouten is nog lang niet hersteld van zijn kruisbandblessure. En verdediger Kilian Sildilia is inmiddels geopereerd. Bos verwacht verder geen bijzondere wijzigingen in zijn selectie. De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 interlands en hintte kort geleden op een afscheid, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag tegen FC Utrecht een beroep doen op Rhys Nelson. De 26-jarige buitenspeler werd begin september vastgelegd, maar had nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand. Van Bronckhorst zegt dat het heel goed gaat met Nelson en dat hij speelminuten kan maken. Feyenoord won zondag met 7-0 bij PEC Zwolle en hoopt tegen Utrecht opnieuw een goede prestatie te leveren. De wedstrijd begint zondag om 11:15 'smiddags in de Kuip.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht in het noordwesten af en toe lichte regen, elders vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt. Vooral in het noordwesten valt her en der wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt de zon af en toe. De temperatuur loopt morgen op naar 19 tot 22 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant stelt het besluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie wilde uiterlijk 1 oktober een ontwerpbesluit publiceren, maar neemt nu meer tijd. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt dat er wordt gesproken met de betrokken ondernemers en dat er echt meer tijd nodig is. De provincie kondigde deze zomer aan de vergunningen te willen intrekken, omdat de bedrijven bij beschermde Natura 2000 gebieden liggen waar nu veel stikstof terechtkomt. Boelema zegt dat het proces baat heeft bij luwte en stilte.
9: In het Gelderse Opheusden zijn donderdagavond 14 jongens en mannen aangehouden na een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Bij het gemeentehuis ontstond een grimmige sfeer, waarbij onder meer met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Het gemeentehuis raakte beschadigd en de burgemeester gaf een noodbevel af. 12 verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe, 1 uit Buren en 1 uit Rhenen. Ze werden aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging en het niet luisteren naar aanwijzingen vanuit het noodbevel. 6 van de aangehouden relschoppers zijn minderjarig en zijn vrijgelaten, maar blijven verdachten. De provincie Friesland heeft een bomenloket geopend waar inwoners terecht kunnen voor adviezen en subsidies om meer bomen en bossen aan te planten. Op de website van Bomenloket Friesland krijgen mensen tips over welke bomen en struiken geschikt zijn voor hun locatie. Deskundigen van Landschapsbeheer Friesland beantwoorden vragen. Friesland wil via de aanleg van honderden hectares bos de CO2-uitstoot terugdringen en de biodiversiteit vergroten. De provincie heeft via het Rijk bijna 16 miljoen euro gekregen voor deze maatregelen.
10: Het kabinet praat nu niet verder met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Rob Jetten zegt dat eerst andere partijen worden uitgenodigd voor gesprekken. Hij sluit niet uit dat de BBB later weer mag aanschuiven. Jetten sprak vrijdagochtend met BBB-leider Vermeer en zegt dat er geen chagrijn is tussen hen. VVD-leider en vicepremier Dylan Jezilgus spreekt de hoop uit dat de BBB zal aanschuiven, omdat de partij met 11 zetels in de Eerste Kamer onmisbaar is voor steun over rechts.
11: Joop van den Ende heeft vrijdag met een pagina-grote advertentie in meerdere kranten zijn kritiek geuit op de troonrede. Rijk aan geld, arm aan verbeelding, staat er in hoofdletters in onder meer de Volkskrant, Trouw, NRC en het AD. De mediamagnaat stelt dat er in de troonrede geen woord over kunst en cultuur stond. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt, schrijft de 84-jarige producent. Cultuurminister Rianne Letschert begrijpt de teleurstelling, maar wijst ook op uitdagingen bij andere ministeries waar geld voor nodig is.
12: Het Flevolandse provinciebestuur blijft van mening dat Flevoland geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. De provincie trok die conclusie begin dit jaar al na eigen onderzoek. Netbeheerder Tennet nam Lelystad daarna toch mee in een studie naar 6 mogelijke kleine kerncentrales verspreid over het land. De VVD in Flevoland vroeg het dagelijks bestuur daarom te onderzoeken of een mini-kerncentrale in Lelystad mogelijk is. Het provinciebestuur houdt echter vast aan het eerdere standpunt vanwege de bodemgesteldheid, problemen met koelwater en het ontbreken van grootschalige industrie.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld voor de Nobelprijzen naar 12 miljoen kroon, meer dan 1 miljoen euro. Dat is 88.000 euro meer dan voorheen. De stichting wil zo de waarde van de prijs op lange termijn behouden. De Nobelprijzen worden sinds 1901 uitgereikt aan mensen die de mensheid vooruit hebben geholpen. Het geld komt uit de nalatenschap van industrieel Alfred Nobel, die in 1896 overleed. De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Burgemeester Andrei Proshunin liet aanwezigen naar schuilplaatsen brengen. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd opgeschort. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 valt Oekraïne vaker doelen aan in Sochi en andere Russische regio's. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open, wanneer de uitslag wordt verwacht. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn regering opdracht gegeven een plan te maken om kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te beschermen. Volgens hem is de dreiging van Russische hybride aanvallen de afgelopen weken sterk toegenomen. Macron wil voorkomen dat infrastructuur zoals het spoor of het elektriciteitsnet wordt aangevallen door Russische drones of cyberaanvallen. De betere bescherming zou ook moeten gelden voor kwetsbare faciliteiten in de defensieindustrie en technologiesector. Begin deze maand wees Duitsland Rusland aan als verantwoordelijke voor een drone met explosieven die was aangetroffen op het vliegveld van Leipzig. Duitse en Zweedse troepen oefenen hoe ze het Oostzee-eiland Gotland kunnen beschermen tegen een Russische dreiging. Het Zweedse eiland geldt als de wachttoren van de Oostzee en onmisbare schakel tussen de Baltische landen en de rest van Europa. De militairen beschermden onder meer de aanvoer van luchtverdedigingssystemen en anti-zeepsraketten per vrachtschip en bewaakten de haven van Visby. Vanaf Gotland kan de NAVO een groot deel van de Oostzee bestrijken en de route naar de open oceaan voor Rusland afsluiten. Het eiland is ook een stapsteen naar de NAVO-bondgenoten Estland, Letland en Litouwen. De Europese Commissie veroordeelt de Russische verkiezingen die vrijdag zijn begonnen. Volgens een woordvoerder onderstrepen de verkiezingen de voortdurende uitholling van de democratie in Rusland. Kandidaten worden uitgesloten en het Kremlin voert de repressie op om te voorkomen dat de oppositie de status quo uitdaagt. De commissie noemt de verkiezingen in de bezette Oekraïnse gebieden illegaal en een flagrante schending van het internationaal recht. Brussel betreurt ook dat Rusland geen waarnemers van de OVSE toelaat. De Spaanse politie in Ceuta is begonnen met het verplaatsen van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand na hun aankomst. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie loste waarschuwingsschoten in de lucht en gebruikte wapenstokken. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Naar schatting verbleven 3000 mensen nog op het strand. Van de ongeveer 80.000 migranten die eind juli Ceuta binnenkwamen, keerde de overgrote meerderheid vrijwel direct terug naar Marokko. En nu het economisch nieuws. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak.
15: De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet.
16: Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen. Maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
17: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
18: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar.
19: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen.
22: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernandez. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Givairo Riet en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje.
23: PSV-trainer Peter Bos noemt de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag een topper. Het wordt in korte tijd opnieuw een zware uitwedstrijd, zegt Bos. En FC Twente zit in een goede reeks. PSV moet winnen voor de interlandbreek. Anders zit de ploeg daar 3 weken tegen aan te hikken. Aanvoerder Jerdy Schouten is nog lang niet hersteld van zijn kruisbandblessure. En verdediger Kilian Sildilia is inmiddels geopereerd. Bos verwacht verder geen bijzondere wijzigingen in zijn selectie. De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende Interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 Interlands en hintte kort geleden op een afscheid. Maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag tegen FC Utrecht een beroep doen op Rice Nelson. De 26-jarige buitenspeler werd begin september vastgelegd, maar had nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand. Van Bronckhorst zegt dat het heel goed gaat met Nelson en dat hij speelminuten kan maken. Feyenoord won zondag met 7-0 bij PEC Zwolle en hoopt tegen Utrecht opnieuw een goede prestatie te leveren. De wedstrijd begint zondag om 11:45 middags in de Kuip. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten, eerst nog kans op een lichte bui, verder is het droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselend bewolkt en droog. Vannacht in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen vaak bewolkt, vooral in het noordwesten soms wat lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
20: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: In Opluisden zijn donderdagavond 14 jongens en mannen aangehouden na een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De oudste verdachte is 37 jaar. 6 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis ontstond een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Het gemeentehuis raakte beschadigd, onder meer een slagboom en een ruit werden vernield. De mobiele eenheid werd ingezet en de burgemeester gaf een noodbevel af. 12 verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe, de andere uit Buren en Rhenen. De minderjarigen zijn vrijgelaten, maar blijven verdachten. De volwassenen zitten nog vast.
4: De provincie Noord-Brabant neemt meer tijd om te beslissen over het mogelijke intrekken van de vergunning van 5 pluimveebedrijven. De provincie wilde uiterlijk 1 oktober een ontwerpbesluit publiceren, maar stelt dat uit. Er wordt gesproken met de betrokken ondernemers en er is echt meer tijd nodig, zegt gedeputeerde Saskia Boelema. De provincie kondigde deze zomer aan de vergunning te willen intrekken omdat de bedrijven bij beschermde Natura 2000 gebieden liggen waar nu veel stikstof terechtkomt. Door de natuur te verbeteren wil Noord-Brabant de vergunningverlening voor bijvoorbeeld woningbouw en verduurzaming weer op gang brengen.
24: Hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 actief waren in Oekraïne krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Minister Dilan Yeşilgöz heeft daartoe besloten nadat daar in de Tweede Kamer om was gevraagd. Het gaat om militairen, artsen, politieagenten en andere hulpverleners die na 17 juli 2014 tot en met oktober 2015 werden ingezet. Ook het team dat in Hilversum de identificatie deed, krijgt de onderscheiding. De hulpverleners hebben onder uitzonderlijke en zware omstandigheden meer gedaan dan er uit hoofde van hun functie mocht worden verwacht, aldus de minister.
3: Een fietser is vrijdagochtend overleden door een aanrijding met een trein in Friesland. Dat gebeurde rond 11:30 bij een spoorwegovergang in Mantrum. De politie gaat uit van een ongeval. Het gaat om een bewaakte spoorwegovergang die volgens ProRail goed functioneerde. Arriva zet vervangende bussen in op het traject tussen Sneek en Leeuwarden.
5: De 13 demonstranten die donderdagavond in Amsterdam zijn aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam, zijn weer vrijgelaten. 9 van hen worden ervan verdacht een demonstratie te hebben verstoord. De overige 4 worden verdacht van geweldpleging en bekladding. Het Openbaar Ministerie weet nog niet of zij vervolgd worden. Pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd een demonstratie tegen de Israël-manifestatie te willen houden. Maar die mocht van de burgemeester niet op de Dam plaatsvinden. Demonstranten die zich toch op de Dam vertoonden, werden door de politie in bussen geladen en elders vrijgelaten.
6: De provincie Friesland heeft een bomenloket geopend waar inwoners terecht kunnen voor adviezen en subsidies om meer bomen en bossen aan te planten. Op de website van Bomenloket Friesland krijgen mensen tips over welke bomen en struiken geschikt zijn voor hun locatie. Deskundigen van Landschapsbeheer Friesland beantwoorden vragen. Friesland wil via de aanleg van honderden hectares bos de CO2-uitstoot terugdringen en de biodiversiteit vergroten. De provincie heeft via het Rijk bijna 16 miljoen euro gekregen voor deze maatregelen.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee. De afgelopen weken is de strijd opgeleid tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. 112.000 mensen zijn ontheemd geraakt, het grootste deel in de afgelopen 2 weken. VN-organisatie UNFPA waarschuwt dat de crisis met het uur groter wordt.
8: Nabestaanden van 37 mensen die zijn omgekomen in een detentiecentrum in centraal Nigeria demonstreren voor de tweede dag om opheldering te eisen. De verdachten werden donderdagochtend dood aangetroffen nadat ze waren aangehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens de Nigeriaanse Overheidsdienst voor Veiligheid en Civiele Defensie zijn ze overleden door de uitbraak van een ziekte. Overlevenden stellen dat de slachtoffers zijn gestorven door hitte en ruimtegebrek. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de dood van de gevangenen.
25: De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld voor de Nobelprijzen naar 12 miljoen kroon, meer dan 1 miljoen euro. Dat is 88.000 euro meer dan voorheen. De stichting wil zo de waarde van de prijs op lange termijn behouden. De Nobelprijzen worden sinds 1901 uitgereikt aan mensen die de mensheid vooruit hebben geholpen. Het geld komt uit de nalatenschap van industrieel Alfred Nobel, die in 1896 overleed.
26: De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Burgemeester Andrei Proshunin liet aanwezigen naar schuilplaatsen brengen. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd opgeschort. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 valt Oekraïne vaker doelen aan in Sochi en andere Russische regio's. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open, wanneer de uitslag wordt verwacht.
27: De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn regering opdracht gegeven een plan te maken om kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te beschermen. Volgens hem is de dreiging van Russische hybride aanvallen de afgelopen weken sterk toegenomen. Macron wil voorkomen dat infrastructuur zoals het spoor of het elektriciteitsnet wordt aangevallen door Russische drones of cyberaanvallen.
9: De betere bescherming zou ook moeten gelden voor kwetsbare faciliteiten in de defensieindustrie en technologiesector. Begin deze maand wees Duitsland Rusland aan als verantwoordelijke voor een drone met explosieven die was aangetroffen op het vliegveld van Leipzig. Duitse en Zweedse troepen oefenen hoe ze het Oostzee-eiland Gotland kunnen beschermen tegen een Russische dreiging. Het Zweedse eiland geldt als de wachttoren van de Oostzee en onmisbare schakel tussen de Baltische landen en de rest van Europa. De militairen beschermden onder meer de aanvoer van luchtverdedigingssystemen en anti-zeepsraketten per vrachtschip en bewaakten de haven van Visby. Vanaf Gotland kan de NAVO een groot deel van de Oostzee bestrijken en de route naar de open oceaan voor Rusland afsluiten. Het eiland is ook een stapsteen naar de NAVO-bondgenoten Estland, Letland en Litouwen.
10: En nu het economisch nieuws. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak. De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet. Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen. Maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
11: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
12: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan $1 biljoen.
13: Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK handbal voor vrouwen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernandez. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Jiviro Reed en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje. PSV-trainer Peter Bos noemt de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag een topper. Het wordt in korte tijd opnieuw een zware uitwedstrijd, zegt Bos. En FC Twente zit in een goede reeks. PSV moet winnen voor de interlandbreek. Anders zit de ploeg daar 3 weken tegenaan te hikken. Aanvoerder Jerdy Schouten is nog lang niet hersteld van zijn kruisbandblessure. En verdediger Kilian Sildilia is inmiddels geopereerd. Bos verwacht verder geen bijzondere wijzigingen in zijn selectie. De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 interlands en hintte kort geleden op een afscheid. Maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag tegen FC Utrecht een beroep doen op Rhys Nelson. De 26-jarige buitenspeler werd begin september vastgelegd, maar had nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand. Van Bronckhorst zegt dat het heel goed gaat met Nelson en dat hij speelminuten kan maken. Feyenoord won zondag met 7-0 bij PEC Zwolle en hoopt tegen Utrecht opnieuw een goede prestatie te leveren. De wedstrijd begint zondag om 11:15 middags in de Kuip. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordoosten nog kans op een lichte bui, verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig en later mogelijk krachtig. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt in het noordwesten af en toe lichte regen, elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar rond de 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt, met in het noordwesten af en toe lichte regen. In het zuidoosten schijnt de zon af en toe. Het wordt 19 tot 22 graden.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette neemt berichten over een mogelijk vertrek van tot 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa heel serieus. Een dergelijk vertrek zou volgens hem een grotere herschikking van troepen op het continent vragen.
0: De VS richtte hun aandacht steeds meer op China, terwijl president Trump de Russische dreiging minder serieus lijkt te nemen. Europa heeft volgens Jetten op onderdelen nog steeds Amerikaanse slagkracht nodig, bijvoorbeeld bij luchtverdediging. De discussie drukt ons met de neus op de feiten dat investeringen in defensie noodzakelijk zijn, zegt de premier.
1: Hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 actief waren in Oekraïne krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft daartoe besloten na vragen uit de Tweede Kamer. Het gaat om ruim 700 militairen, artsen, politieagenten en andere hulpverleners die na 17 juli 2014 tot en met oktober 2015 werden ingezet voor het veiligstellen, bergen en repatriëren van slachtoffers. Ook het team dat in Hilversum de identificatie deed, krijgt de onderscheiding. Zij werkte onder uitzonderlijke en zware omstandigheden, waaronder Russische dreiging en langdurige confrontatie met de gevolgen van de aanslag. Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.
2: De 13 demonstranten die donderdagavond in Amsterdam zijn aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam, zijn weer vrijgelaten. 9 van hen worden ervan verdacht een demonstratie te hebben verstoord. De overige 4 worden verdacht van geweldpleging en bekladding. Het Openbaar Ministerie weet nog niet of zij vervolgd worden. Pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd een demonstratie tegen de Israël-manifestatie te willen houden. Maar die mocht van de burgemeester niet op de Dam plaatsvinden. Demonstranten die zich toch op de Dam vertoonden, werden door de politie in bussen geladen en elders vrijgelaten.
4: In Opluisden zijn donderdagavond 14 jongens en mannen aangehouden na een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De oudste verdachte is 37 jaar. 6 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis ontstond een grimmige sfeer, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid en de politie werd bekogeld. Het gemeentehuis raakte beschadigd. Onder meer een slagboom en een ruit werden vernield. De mobiele eenheid werd ingezet en de burgemeester gaf een noodbevel af. 12 verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe, de andere uit Buren en Rhenen. De minderjarigen zijn vrijgelaten, maar blijven verdachten. De volwassenen zitten nog vast.
19: De provincie Noord-Brabant neemt meer tijd om te beslissen over het mogelijke intrekken van de vergunning van 5 pluimveebedrijven. De provincie wilde uiterlijk 1 oktober een ontwerpbesluit publiceren, maar stelt dat uit. Er wordt gesproken met de betrokken ondernemers en er is echt meer tijd nodig, zegt gedeputeerde Saskia Boelema. De provincie kondigde deze zomer aan de vergunning te willen intrekken omdat de bedrijven bij beschermde Natura 2000 gebieden liggen waar nu veel stikstof terechtkomt. Door de natuur te verbeteren wil Noord-Brabant de vergunningverlening voor bijvoorbeeld woningbouw en verduurzaming weer op gang brengen.
21: Een fietser is vrijdagochtend overleden door een aanrijding met een trein in Friesland. Dat gebeurde rond 11:30 bij een spoorwegovergang in Mantrum. De politie gaat uit van een ongeval. Het gaat om een bewaakte spoorwegovergang die volgens ProRail goed functioneerde. Arriva zet vervangende bussen in op het traject tussen Sneek en Leeuwarden.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws.
28: In Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee. De afgelopen weken is de strijd opgeleid tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. 112.000 mensen zijn ontheemd geraakt, het grootste deel in de afgelopen 2 weken. VN-organisatie UNFPA waarschuwt dat de crisis met het uur groter wordt.
29: Nabestaanden van 37 mensen die zijn omgekomen in een detentiecentrum in Centraal Nigeria demonstreren voor de tweede dag om opheldering te eisen.
28: De verdachten werden donderdagochtend dood aangetroffen nadat ze waren aangehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens de Nigeriaanse Overheidsdienst voor Veiligheid en Civiele Defensie zijn ze overleden door de uitbraak van een ziekte. Overlevenden stellen dat de slachtoffers zijn gestorven door hitte en ruimtegebrek. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de dood van de gevangenen.
3: De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld voor de Nobelprijzen naar 12 miljoen kroon, meer dan 1 miljoen euro.

0: aanwezigen naar schuilplaatsen brengen. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd opgeschort. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 valt Oekraïne vaker doelen aan in Sochi en andere Russische regio's. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open, wanneer de uitslag wordt verwacht. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn regering opdracht gegeven een plan te maken om kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te beschermen. Volgens hem is de dreiging van Russische hybride aanvallen de afgelopen weken sterk toegenomen. Macron wil voorkomen dat infrastructuur zoals het spoor of het elektriciteitsnet wordt aangevallen door Russische drones of cyberaanvallen. De betere bescherming zou ook moeten gelden voor kwetsbare faciliteiten in de defensieindustrie en technologiesector. Begin deze maand wees Duitsland Rusland aan als verantwoordelijke voor een drone met explosieven die was aangetroffen op het vliegveld van Leipzig. Duitse en Zweedse troepen oefenen hoe ze het Oostzee-eiland Gotland kunnen beschermen tegen een Russische dreiging. Het Zweedse eiland geldt als de wachttoren van de Oostzee en onmisbare schakel tussen de Baltische landen en de rest van Europa. De militairen beschermden onder meer de aanvoer van luchtverdedigingssystemen en anti-zeepsraketten per vrachtschip en bewaakten de haven van Visby. Vanaf Gotland kan de NAVO een groot deel van de Oostzee bestrijken en de route naar de open oceaan voor Rusland afsluiten. Het eiland is ook een stapsteen naar de NAVO-bondgenoten Estland, Letland en Litouwen.
1: En nu het economisch nieuws. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg.
2: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak. De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet.
3: Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen, bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen, maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
4: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
5: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel,

0: Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar. Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, laat de mogelijkheid open om haar functie vroegtijdig neer te leggen. Ze herhaalde vrijdag dat ze in 2027 vertrekt, maar wilde niet zeggen of ze aanblijft tot haar ambtstermijn in oktober van dat jaar afloopt. Lagarde zal in januari haar memoires publiceren en zou volgens persbureau Bloomberg in gesprek zijn met het World Economic Forum over het presidentschap. Voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, wordt genoemd als mogelijke opvolger, met steun van Frankrijk. Voormalig baas van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, geldt als zijn belangrijkste rivaal.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Het Nederlands Handbalverbond wil de Europese kampioenschappen handbal in 2034 organiseren, zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. In totaal hebben 11 nationale bonden belangstelling getoond, een recordaantal volgens de Europese Handbalfederatie. De bonden hebben tot maart 2027 de tijd om een officieel bid in te dienen, waarna de winnaar in september 2027 wordt bekendgemaakt. Het NHV onderzoekt de komende maanden de haalbaarheid en zoekt externe steun om financiële risico's te dekken. Nederland organiseerde in 2025 samen met Duitsland het WK Handbal voor Vrouwen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernández. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Jairo Reed en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje. PSV-trainer Peter Bos noemt de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag een topper. Het wordt in korte tijd opnieuw een zware uitwedstrijd, zegt Bos. En FC Twente zit in een goede reeks. PSV moet winnen voor de interlandbreek. Anders zit de ploeg daar 3 weken tegen aan te hikken. Aanvoerder Jerdy Schouten is nog lang niet hersteld van zijn kruisbandblessure. En verdediger Kilian Sildilia is inmiddels geopereerd. Bos verwacht verder geen bijzondere wijzigingen in zijn selectie. De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 interlands en hintte kort geleden op een afscheid. Maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag tegen FC Utrecht een beroep doen op Rice Nelson. De 26-jarige buitenspeler werd begin september vastgelegd, maar had nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand. Van Bronckhorst zegt dat het heel goed gaat met Nelson en dat hij speelminuten kan maken. Feyenoord won zondag met 7-0 bij PEC Zwolle en hoopt tegen Utrecht opnieuw een goede prestatie te leveren. De wedstrijd begint zondag om 11:15 middags in de Kuip. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag nog kans op een enkele bui in het noordoosten, maar verder blijft het droog. In het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht kan het in het noordwesten af en toe licht regenen. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen overheerst de bewolking en valt er vooral in het noordwesten wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vrijdag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt gezocht in verband met het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september, waarbij een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De man wordt ook verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden op 7 september gevonden in containers in het Noord-Franse Duinkerke. Nederland heeft Duitsland om overlevering van de verdachte gevraagd. Premier Rob Jetten neemt berichten over een mogelijk vertrek van tot 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa heel serieus. Hij zegt dat Europa op onderdelen nog steeds de Amerikaanse slagkracht nodig heeft, bijvoorbeeld bij luchtverdediging. Jetten benadrukt dat de discussie laat zien dat investeringen in defensie noodzakelijk zijn. Minister Dylan Jezelgus van Defensie denkt dat een mogelijk vertrek van Amerikaanse militairen Europa niet zwakker maakt. Als de Amerikanen vertrekken, moet volgens haar worden gekeken welke capaciteiten dan ontbreken en hoe Europa daarop kan inspringen. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders dreigt de doelstelling om alle gedupeerden met recht op extra compensatie eind volgend jaar een voorstel te hebben gedaan, niet te worden gehaald. Stichting SGH blijkt de toestroom aan dossiers niet aan te kunnen en rondt nu rond de 300 aanvragen per maand af. Dat aantal moet meer dan verdubbelen, naar minstens 675 om het doel in zicht te houden. Er wordt gewerkt aan maatregelen om de capaciteit op te voeren en de doorlooptijd te verkorten. Hulpverleners die na de ramp met vlucht MH17 actief waren in Oekraïne krijgen alsnog een herinneringsmedaille. Minister Dylan Jezelgus van Defensie heeft daartoe besloten na vragen uit de Tweede Kamer. Het gaat om ruim 700 militairen, artsen, politieagenten en andere hulpverleners die na 17 juli 2014 tot en met oktober 2015 werden ingezet voor het veiligstellen, bergen en repatriëren van slachtoffers. Ook het team dat in Hilversum de identificatie deed, krijgt de onderscheiding. Zij werkte onder uitzonderlijke en zware omstandigheden, waaronder Russische dreiging en langdurige confrontatie met de gevolgen van de aanslag. Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. De provincie Noord-Brabant neemt meer tijd om te beslissen over het mogelijke intrekken van de vergunning van 5 pluimveebedrijven. De provincie wilde uiterlijk 1 oktober een ontwerpbesluit publiceren, maar stelt dat uit. Er wordt gesproken met de betrokken ondernemers en er is echt meer tijd nodig, zegt gedeputeerde Saskia Boelema. De provincie kondigde deze zomer aan de vergunning te willen intrekken omdat de bedrijven bij beschermde Natura 2000 gebieden liggen waar nu veel stikstof terechtkomt. Door de natuur te verbeteren wil Noord-Brabant de vergunningverlening voor bijvoorbeeld woningbouw en verduurzaming weer op gang brengen. Een fietser is vrijdagochtend overleden door een aanrijding met een trein in Friesland. Dat gebeurde rond 11:30 bij een spoorwegovergang in Manthum. De politie gaat uit van een ongeval. Het gaat om een bewaakte spoorwegovergang die volgens ProRail goed functioneerde. Arriva zet vervangende bussen in op het traject tussen Sneek en Leeuwarden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag een nieuwe regering gaan vormen na de parlementsverkiezingen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders.
5: Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en gaat nu naar verwachting proberen met drie andere linkse partijen een coalitie te vormen. De linkse oppositie versloeg bij de verkiezingen van zondag nipt de rechtse partijen. Andersson moet op 28 september verslag uitbrengen over haar vorderingen, wanneer ook het nieuwe parlement bijeenkomt.
6: De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau in de Rode Zee voor de EU-marinemissie na toegenomen dreiging van de Houthis. De missie begon in 2024 om de scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische groepering. De door Iran gesteunde Houthis kregen afgelopen week veel gebied bij de Rode Zee in handen, waaronder de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië, dat in Jemen een coalitie tegen de Houthis leidt, exporteert veel olie door deze zeestraat. Nabestaanden van 37 mensen die zijn omgekomen in een detentiecentrum in centraal Nigeria demonstreren voor de tweede dag om opheldering te eisen. De verdachten werden donderdagochtend dood aangetroffen nadat ze waren aangehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens de Nigeriaanse Overheidsdienst voor Veiligheid en Civiele Defensie zijn ze overleden door de uitbraak van een ziekte. Overlevenden stellen dat de slachtoffers zijn gestorven door hitte en ruimtegebrek. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de dood van de gevangenen. In Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee. De afgelopen weken is de strijd opgeleid tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. 112.000 mensen zijn ontheemd geraakt, het grootste deel in de afgelopen twee weken. VN-organisatie UNFPA waarschuwt dat de crisis met het uur groter wordt. De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld voor de Nobelprijzen naar 12 miljoen kroon, meer dan 1 miljoen euro. Dat is 88.000 euro meer dan voorheen. De stichting wil zo de waarde van de prijs op lange termijn behouden. De Nobelprijzen worden sinds 1901 uitgereikt aan mensen die de mensheid vooruit hebben geholpen. Het geld komt uit de nalatenschap van industrieel Alfred Nobel, die in 1896 overleed. De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Burgemeester Andrei Proshunin liet aanwezigen naar schuilplaatsen brengen. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd opgeschort. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 valt Oekraïne vaker doelen aan in Sochi en andere Russische regio's. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open, wanneer de uitslag wordt verwacht.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De Duitse regering werkt aan maatregelen om de brandstofprijzen te verlagen. Volgens Bild komen er een tankkorting van 17 cent per liter en een prijsplafond. Maar de details zijn nog niet bekend. De bondsregering onderhandelt nog met de deelstaten over de financiering. Eerder gold al een accijnsverlaging van 17 cent per liter. Die liep van 1 mei tot eind juni. De brandstofprijzen in Duitsland bereikten deze week een recordhoogte. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg.
9: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak. De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog, na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie.
5: Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet.
10: Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen. Maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
11: Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft minstens 2 Europese raffinaderijen laten weten dat ze volgende maand geen olie krijgen. Normaal gesproken ontvangen deze klanten vaste leveringen volgens contract. De export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië. De beslissing zou gelden voor alle Europese inkopers van Saoedische olie. Volgens een bron wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart. Het kan wel tot 6 weken duren voordat die weer normaal functioneert.
12: Warren Buffett stapt op als voorzitter van Berkshire Hathaway en wordt opgevolgd door zijn zoon Howard. De 96-jarige Buffett blijft betrokken als emeritus voorzitter en geeft vanuit die rol advies over de bedrijfsvoering. Howard Buffett is sinds 1993 bestuurder bij Berkshire Hathaway en moet als voorzitter de cultuur en waarden van het bedrijf bewaken. Warren Buffett trad eind vorig jaar al terug als topman en werd toen opgevolgd door Greg Abel. Buffett bouwde Berkshire Hathaway uit van een middelgroot textielbedrijf tot een conglomeraat van meer dan 1 biljoen dollar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met de eerste selectie van middenvelder Givay Zegiel voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Zegiel werd vrijdag opgeroepen door bondscoach Xavi Hernandez. Van Bronckhorst noemt het een mooie stap naar de ontwikkeling die Zegiel dit seizoen heeft doorgemaakt. Ploeggenoten Jivairo Riet en Luciano Valente werden niet geselecteerd. Van Bronckhorst hoopt dat ook zij in de toekomst een kans krijgen bij Oranje. PSV-trainer Peter Bos noemt de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag een topper. Het wordt in korte tijd opnieuw een zware uitwedstrijd, zegt Bos. En FC Twente zit in een goede reeks. PSV moet winnen voor de interlandbreek, anders zit de ploeg daar 3 weken tegenaan te hikken. Aanvoerder Jerdy Schouten is nog lang niet hersteld van zijn kruisbandblessure. En verdediger Kilian Sildilia is inmiddels geopereerd. Bos verwacht verder geen bijzondere wijzigingen in zijn selectie.
13: De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 interlands en hintte kort geleden op een afscheid, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag tegen FC Utrecht een beroep doen op Rhys Nelson. De 26-jarige buitenspeler werd begin september vastgelegd, maar had nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand. Van Bronckhorst zegt dat het heel goed gaat met Nelson en dat hij speelminuten kan maken. Feyenoord won zondag met 7-0 bij PEC Zwolle en hoopt tegen Utrecht opnieuw een goede prestatie te leveren. De wedstrijd begint zondag om 11:45 middags in de Kuip. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV. Botik van der Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in Den Bosch met moeite van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Later vandaag speelt Talon Griekspoor het tweede enkelspel tegen Nicolas Mejía. Morgen volgt het dubbelspel en daarna nog twee enkelpartijen. Nederland speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht in het noordwesten af en toe lichte regen, elders vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat regen. In het zuidoosten schijnt de zon af en toe. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Merwedebrug gaat van donderdagavond 24 september tot maandagochtend 28 september dicht voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Die laag is dunner en lichter dan de huidige, waardoor de brug 400 ton lichter wordt. Dat is nodig om de brug veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug ernaast. Na de werkzaamheden gaat de maximumsnelheid op de brug omlaag naar 70 km per uur. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor tot een uur extra reistijd. De politie heeft nog een verdachte aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. Het gaat om een 23-jarige Nederlander die op 9 september in België is opgepakt. Hij is inmiddels overgeleverd aan Nederland en zit vast. Eerder hield de Duitse politie Jan G. aan, die woont in het huis waar het geweld plaatsvond. Bij het geweld op 1 september schoot een gewapende groep de 51-jarige beveiliger Barry Leenders dood. In totaal zijn nu 36 mensen aangehouden. Belangengroep Women's Right Collective heeft de minister van Volksgezondheid en Laboratorium Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het datalek bij een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij de hack in 2025 werden medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen. Volgens de groep is er een jaar later nog steeds geen compleet beeld. De partijen zijn per brief aansprakelijk gesteld. Als er na 3 weken geen reactie komt, volgt een dagvaarding. De rechtbank in Den Haag heeft een 25-jarige man veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor zijn rol bij de rellen op het Malieveld. De rellen ontstonden op 20 september 2025 na een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid. Betogers blokkeerden de A12 en gooiden met stenen, vuurwerk en stokken. Ook werd een politiewagen in brand gestoken. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 55 verdachten voor de rechter gebracht, van wie er 51 zijn veroordeeld. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen mogen voorlopig een lopkooi met levende schapen blijven gebruiken om wolven op de Hoge Veluwe te vangen en te zenderen. De provincie Gelderland heeft een handhavingsverzoek van de faunabescherming om daar met spoed mee te stoppen afgewezen. Volgens de provincie mag de kooi gebruikt worden op grond van de huidige ontheffing voor dierenonderzoek. De faunabescherming vindt dat een vergunning nodig is om lokdieren in te zetten. In ongeveer een jaar tijd is het universiteit gelukt om 1 wolf te zenderen. Premier Rob Jetten neemt berichten over een mogelijk vertrek van tot 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa heel serieus. Hij zegt dat Europa op onderdelen nog steeds de Amerikaanse slagkracht nodig heeft, bijvoorbeeld bij luchtverdediging. Jetten benadrukt dat de discussie laat zien dat investeringen in defensie noodzakelijk zijn. Minister Dylan Jezelgus van Defensie denkt dat een mogelijk vertrek van Amerikaanse militairen Europa niet zwakker maakt.
10: Als de Amerikanen vertrekken, moet volgens haar worden gekeken welke capaciteiten dan ontbreken en hoe Europa daarop kan inspringen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag een nieuwe regering gaan vormen na de parlementsverkiezingen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders. Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en gaat nu naar verwachting proberen met drie andere linkse partijen een coalitie te vormen. De linkse oppositie versloeg bij de verkiezingen van zondag nipt de rechtse partijen. Andersson moet op 28 september verslag uitbrengen over haar vorderingen, wanneer ook het nieuwe parlement bijeenkomt.
16: De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau in de Rode Zee voor de EU-marinemissie na toegenomen dreiging van de Houthis. De missie begon in 2024 om de scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische groepering. De door Iran gesteunde Houthis kregen afgelopen week veel gebied bij de Rode Zee in handen, waaronder de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië, dat in Jemen een coalitie tegen de Houthis leidt, exporteert veel olie door deze zeestraat. Nabestaanden van 37 mensen die zijn omgekomen in een detentiecentrum in centraal Nigeria demonstreren voor de tweede dag om opheldering te eisen. De verdachten werden donderdagochtend dood aangetroffen nadat ze waren aangehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens de Nigeriaanse Overheidsdienst voor Veiligheid en Civiele Defensie zijn ze overleden door de uitbraak van een ziekte. Overlevenden stellen dat de slachtoffers zijn gestorven door hitte en ruimtegebrek. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de dood van de gevangenen. In Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee. De afgelopen weken is de strijd opgeleid tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. 112.000 mensen zijn ontheemd geraakt, het grootste deel in de afgelopen 2 weken. VN-organisatie UNFPA waarschuwt dat de crisis met het uur groter wordt.
17: De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld voor de Nobelprijzen naar 12 miljoen kroon, meer dan 1 miljoen euro. Dat is 88.000 euro meer dan voorheen. De stichting wil zo de waarde van de prijs op lange termijn behouden. De Nobelprijzen worden sinds 1901 uitgereikt aan mensen die de mensheid vooruit hebben geholpen. Het geld komt uit de nalatenschap van industrieel Alfred Nobel, die in 1896 overleed.
18: De stembureaus in de Russische badplaats Sochi zijn vrijdag tijdens de parlementsverkiezingen tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Burgemeester Andrei Proshunin liet aanwezigen naar schuilplaatsen brengen. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd opgeschort. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 valt Oekraïne vaker doelen aan in Sochi en andere Russische regio's. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open, wanneer de uitslag wordt verwacht.
7: En nu het economisch nieuws.
19: Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.
20: Een softwareprobleem veroorzaakte een week geleden de storing bij de Britse luchtverkeersleiding, waardoor meer dan 2000 vluchten werden geannuleerd. Volgens de National Air Traffic Service zat de fout in een klein onderdeel van het vluchtgegevenssysteem.
3: Ruim 330.000 reizigers waren de dupe van de chaos op Britse luchthavens. De meeste geannuleerde vluchten waren van en naar London Heathrow. Ook tientallen vluchten vanaf Schiphol werden geschrapt. Het probleem is inmiddels geïdentificeerd en verholpen.
21: De Duitse regering werkte aan maatregelen om de brandstofprijzen te verlagen. Volgens Bild komen er een tankkorting van 17 cent per liter en een prijsplafond. Maar de details zijn nog niet bekend. De bondsregering onderhandelt nog met de deelstaten over de financiering. Eerder gold al een accijnsverlaging van 17 cent per liter. Die liep van 1 mei tot eind juni. De brandstofprijzen in Duitsland bereikten deze week een recordhoogte.
22: De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg.
23: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak. De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet.
24: Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen, bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen, maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws.
27: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag tegen FC Utrecht een beroep doen op Rhys Nelson. De 26-jarige buitenspeler werd begin september vastgelegd, maar had nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand. Van Bronckhorst zegt dat het heel goed gaat met Nelson en dat hij speelminuten kan maken. Feyenoord won zondag met 7-0 bij PEC Zwolle en hoopt tegen Utrecht opnieuw een goede prestatie te leveren. De wedstrijd begint zondag om 11:45 middags in de Kuip.
28: De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende Interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 Interlands en hintte kort geleden op een afscheid, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken.
29: AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United. De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat. Botik van de Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in Den Bosch met moeite van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Van de Zandschulp speelde zijn eerste partij na de kwartfinale op de US Open en had moeite zijn draai te vinden tegen de nummer 829 van de wereld. Later vrijdag speelt Talon Griekspoor het tweede enkelspel. Nederland speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met regelmatig zon. Al is er in het noordoosten nog kans op een lichte bui. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen is het bewolkt, met vooral in het noordwesten soms wat regen. In het zuidoosten breekt de zon af en toe door. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische behandeling. Minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking volgt daarmee het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische hulp in Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens de minister kunnen met hetzelfde geld in Jordanië veel meer kinderen worden behandeld dan in Nederland.
4: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek.
5: Onderzoekers van de Universiteit Wageningen mogen voorlopig een lokkooi met levende schapen blijven gebruiken om wolven te vangen op de Hoge Veluwe. De provincie Gelderland heeft een handhavingsverzoek van de faunabescherming afgewezen. Volgens de provincie mag de kooi gebruikt worden op grond van de huidige ontheffing voor dierenonderzoek. De faunabescherming stelt dat een vergunning nodig is en beraadt zich op verdere juridische stappen. In ongeveer een jaar tijd is het de onderzoekers gelukt om één wolf te voorzien van een zender.
6: Staatssecretaris Palme van Herstel Toeslagen moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor gedupeerden van het toeslagenschandaal. Stichting SGH, die een centrale rol heeft in het schadeherstel, kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen, naar minstens 675. Anders dreigt de doelstelling om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel te hebben gedaan, niet te worden gehaald. 4 op de 5 gedupeerden kiezen voor de langzamere route via SGH, in plaats van het snellere digitale loket.
1: Belangengroep Women's Right Collective heeft de minister van Volksgezondheid en Laboratorium Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld voor het datalek bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij de hack in 2025 werden persoonlijke en medische gegevens van honderdduizenden vrouwen buitgemaakt. De groep wil schadevergoedingen voor gedupeerden en antwoorden op vragen over de beveiliging. Als er binnen 3 weken geen reactie komt, volgt een dagvaarding. Ongeveer 1000 vrouwen hebben zich inmiddels aangemeld bij de massaclaim.
8: Het Rijk gaf in 2024 283 miljoen euro uit aan consultancybureaus als PwC, Deloitte en KPMG, schrijft Vrij Nederland. Dat is 82 miljoen euro meer dan 2 jaar eerder, een stijging van 41%. De toename is opvallend, omdat het kabinet juist minder afhankelijk wil worden van externe kennis. Het kabinet wil tegelijk het aantal ambtenaren terugbrengen. Volgens econoom Rick van der Ploeg werkt dat contraproductief en ben je uiteindelijk duurder uit.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Rusland. Volgens VN-onderzoekers worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar bewijs is verzameld van systematische marteling. De verdragen van Genève geven het Rode Kruis het recht om krijgsgevangenen te bezoeken en hun omstandigheden te controleren. Rusland ontkent dat krijgsgevangenen worden gemarteld of mishandeld. De voorzitter van het Rode Kruis bracht de kwestie vorige maand ter sprake tijdens een bezoek aan Rusland.
10: De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag een nieuwe regering gaan vormen na de parlementsverkiezingen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders. Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en gaat nu naar verwachting proberen met 3 andere linkse partijen een coalitie te vormen. De linkse oppositie versloeg bij de verkiezingen van zondag nipt de rechtse partijen. Andersson moet op 28 september verslag uitbrengen over haar vorderingen, wanneer ook het nieuwe parlement bijeenkomt.
11: De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau in de Rode Zee voor de EU-marinemissie na toegenomen dreiging van de Houthis. De missie begon in 2024 om de scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische groepering. De door Iran gesteunde Houthis kregen afgelopen week veel gebied bij de Rode Zee in handen, waaronder de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië, dat in Jemen een coalitie tegen de Houthis leidt, exporteert veel olie door deze zeestraat. In Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee. De afgelopen weken is de strijd opgeleid tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. 112.000 mensen zijn ontheemd geraakt, het grootste deel in de afgelopen 2 weken. VN-organisatie UNFPA waarschuwt dat de crisis met het uur groter wordt.
12: Nabestaanden van 37 mensen die zijn omgekomen in een detentiecentrum in centraal Nigeria demonstreren voor de 2e dag om opheldering te eisen. De verdachten werden donderdagochtend dood aangetroffen nadat ze waren aangehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens de Nigeriaanse Overheidsdienst voor Veiligheid en Civiele Defensie zijn ze overleden door de uitbraak van een ziekte. Overlevenden stellen dat de slachtoffers zijn gestorven door hitte en ruimtegebrek. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de dood van de gevangenen.
13: De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld voor de Nobelprijzen naar 12 miljoen kroon, meer dan 1 miljoen euro. Dat is 88.000 euro meer dan voorheen. De stichting wil zo de waarde van de prijs op lange termijn behouden. De Nobelprijzen worden sinds 1901 uitgereikt aan mensen die de mensheid vooruit hebben geholpen. Het geld komt uit de nalatenschap van industrieel Alfred Nobel,
3: die in 1896 overleed.
7: En nu het economisch nieuws.
14: Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.
15: Een softwareprobleem veroorzaakte een week geleden de storing bij de Britse luchtverkeersleiding, waardoor meer dan 2000 vluchten werden geannuleerd. Volgens de National Air Traffic Service zat de fout in een klein onderdeel van het vluchtgegevenssysteem. Ruim 330.000 reizigers waren de dupe van de chaos op Britse luchthavens. De meeste geannuleerde vluchten waren van en naar London Heathrow. Ook tientallen vluchten vanaf Schiphol werden geschrapt. Het probleem is inmiddels geïdentificeerd en verholpen.
16: De Duitse regering werkt aan maatregelen om de brandstofprijzen te verlagen. Volgens Bild komen er een tankkorting van 17 cent per liter en een prijsplafond. Maar de details zijn nog niet bekend. De bondsregering onderhandelt nog met de deelstaten over de financiering. Eerder gold al een accijnsverlaging van 17 cent per liter. Die liep van 1 mei tot eind juni. De brandstofprijzen in Duitsland bereikten deze week een recordhoogte.
17: De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg.
18: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak. De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet.
19: Het stroomnet in Nederland is zo vol dat honderdduizenden nieuwbouwwoningen niet direct kunnen worden aangesloten. Woningcorporatiekoepel EDES waarschuwt dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een betaalbare woning. Makelaarsvereniging NVM verwacht dat vooral in Utrecht en Gelderland de aanwas van nieuwe woningen flink wordt geraakt. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat huizenkopers met extra kosten en onzekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag of huisvesting. Slimme oplossingen, zoals buurtbatterijen, kunnen helpen. Maar de hoge kosten remmen de inzet daarvan.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws.
28: De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende Interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 Interlands en hintte kort geleden op een afscheid. Maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken.
29: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag tegen FC Utrecht een beroep doen op Rice Nelson. De 26-jarige buitenspeler werd begin september vastgelegd, maar had nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand.
28: Van Bronckhorst zegt dat het heel goed gaat met Nelson en dat hij speelminuten kan maken. Feyenoord won zondag met 7-0 bij PEC Zwolle en hoopt tegen Utrecht opnieuw een goede prestatie te leveren. De wedstrijd begint zondag om 11:15 middags in de Kuip. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV. Botik van de Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in Den Bosch met moeite van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Van de Zandschulp speelde zijn eerste partij na de kwartfinale op de US Open en had moeite zijn draai te vinden tegen de nummer 829 van de wereld. Later vrijdag speelt Talon Griekspoor het tweede enkelspel. Nederland speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United. De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt rond de 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt met plaatselijk wat regen, vooral in het noordwesten. In het zuidoosten schijnt af en toe de zon. De temperatuur loopt uiteen van 19 tot 22 graden.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte.
4: Wellness Resort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het Wellness Resort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie.
5: Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skilerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval.
1: Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde.
6: Onderzoekers van de Universiteit Wageningen mogen voorlopig een lokkooi met levende schapen blijven gebruiken om wolven te vangen op de Hoge Veluwe. De provincie Gelderland heeft een handhavingsverzoek van de faunabescherming afgewezen. Volgens de provincie mag de kooi gebruikt worden op grond van de huidige ontheffing voor dierenonderzoek. De faunabescherming stelt dat een vergunning nodig is en beraadt zich op verdere juridische stappen. In ongeveer een jaar tijd is het de onderzoekers gelukt om één wolf te voorzien van een zender.
8: Staatssecretaris Palme van Herstel Toeslagen moet op

0: loket.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Denemarken versnelt de overdracht van een nieuw steunpakket aan Oekraïne na een incident met een Russisch oorlogsschip. Maandag vuurde dat schip lichtkogels af richting een Deense helikopter in internationale wateren ten zuiden van Denemarken. Het steunpakket heeft een waarde van 240 miljoen euro. Het is vooral bedoeld om de Oekraïnse luchtverdediging te versterken. Buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen noemt het incident een ernstige provocatie. Hij zegt dat Rusland hiermee de spanningen opvoert. Denemarken behoort tot de grootste donoren van Oekraïne. Het land laat zich door provocaties niet weerhouden van verdere steun.
4: Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Rusland. Volgens VN-onderzoekers worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar bewijs is verzameld van systematische marteling. De verdragen van Genève geven het Rode Kruis het recht om krijgsgevangenen te bezoeken en hun omstandigheden te controleren. Rusland ontkent dat krijgsgevangenen worden gemarteld of mishandeld. De voorzitter van het Rode Kruis bracht de kwestie vorige maand ter sprake tijdens een bezoek aan Rusland.
5: De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag een nieuwe regering gaan vormen na de parlementsverkiezingen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders. Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en gaat nu naar verwachting proberen met 3 andere linkse partijen een coalitie te vormen. De linkse oppositie versloeg bij de verkiezingen van zondag nipt de rechtse partijen. Andersson moet op 28 september verslag uitbrengen over haar vorderingen, wanneer ook het nieuwe parlement bijeenkomt.
6: De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau in de Rode Zee voor de EU-marinemissie na toegenomen dreiging van de Houthis. De missie begon in 2024 om de scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische groepering. De door Iran gesteunde Houthis kregen afgelopen week veel gebied bij de Rode Zee in handen, waaronder de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië, dat in Jemen een coalitie tegen de Houthis leidt, exporteert veel olie door deze zeestraat.
7: In Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee. De afgelopen weken is de strijd opgeleid tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. 112.000 mensen zijn ontheemd geraakt, het grootste deel in de afgelopen 2 weken. VN-organisatie UNFPA waarschuwt dat de crisis met het uur groter wordt.
8: Nabestaanden van 37 mensen die zijn omgekomen in een detentiecentrum in Centraal Nigeria demonstreren voor de tweede dag om opheldering te eisen. De verdachten werden donderdagochtend dood aangetroffen nadat ze waren aangehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens de Nigeriaanse Overheidsdienst voor Veiligheid en Civiele Defensie zijn ze overleden door de uitbraak van een ziekte. Overlevenden stellen dat de slachtoffers zijn gestorven door hitte en ruimtegebrek. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de dood van de gevangenen.
9: En nu het economisch nieuws. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden.
0: Ook stoppen medewerkers met overwerk en

0: extra werk. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5% tot 6% per 1 april 2026 en een werkweek van 36 uur. Een softwareprobleem veroorzaakte een week geleden de storing bij de Britse luchtverkeersleiding, waardoor meer dan 2000 vluchten werden geannuleerd. Volgens de National Air Traffic Service zat de fout in een klein onderdeel van het vluchtgegevenssysteem. Ruim 330.000 reizigers waren de dupe van de chaos op Britse luchthavens. De meeste geannuleerde vluchten waren van en naar London Heathrow. Ook tientallen vluchten vanaf Schiphol werden geschrapt. Het probleem is inmiddels geïdentificeerd en verholpen. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude. De Duitse regering werkt aan maatregelen om de brandstofprijzen te verlagen. Volgens Bild komen er een tankkorting van 17 cent per liter en een prijsplafond, maar de details zijn nog niet bekend. De bondsregering onderhandelt nog met de deelstaten over de financiering. Eerder gold al een accijnsverlaging van 17 cent per liter, die liep van 1 mei tot eind juni. De brandstofprijzen in Duitsland bereikten deze week een recordhoogte.
1: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. De Dow Jones-index noteerde vrijwel vlak. De S&P 500-index steeg 0,1% en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5%. Het herstel lijkt zich voort te zetten na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog na eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Beleggers richten zich nu weer op de opmars van AI, die de beurzen dit jaar op recordniveaus heeft gezet.
0: De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe bondscoach van Portugal, Jorge Jesus, heeft Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de komende Interlands in de Nations League. De 72-jarige Jesus volgt Roberto Martinez op, die opstapte na de uitschakeling op het WK. Ronaldo speelde al 233 Interlands en hintte kort geleden op een afscheid, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Jesus zegt dat Ronaldo speelt als hij presteert, net als alle andere spelers. Portugal speelt binnenkort tegen Wales, Noorwegen en Denemarken. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United. De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Botik van de Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in Den Bosch met moeite van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Van de Zandschulp speelde zijn eerste partij na de kwartfinale op de US Open en had moeite zijn draai te vinden tegen de nummer 829 van de wereld. Later vrijdag speelt Talon Griekspoor het tweede enkelspel. Nederland speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig. Aan zee mogelijk af en toe krachtig. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar verder is het vaak bewolkt met vooral in het noordwesten kans op regen. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent 1 kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen mogen voorlopig een lokkooi met levende schapen blijven gebruiken om wolven te vangen op de Hoge Veluwe. De provincie Gelderland heeft een handhavingsverzoek van de faunabescherming afgewezen. Volgens de provincie mag de kooi gebruikt worden op grond van de huidige ontheffing voor dierenonderzoek. De faunabescherming stelt dat een vergunning nodig is en beraadt zich op verdere juridische stappen. In ongeveer een jaar tijd is het de onderzoekers gelukt om één wolf te voorzien van een zender.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar volgens VN-onderzoekers sprake is van systematische marteling. De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling. Het VN-Mensenrechtenkantoor publiceerde vrijdag een rapport over seksueel geweld in de oorlog, waarbij vooral Rusland als dader wordt aangewezen. Tot eind juli zijn ruim 1000 gevallen van seksueel geweld gedocumenteerd, waarvan 89% wordt toegeschreven aan Russische autoriteiten. Denemarken versnelt de overdracht van een nieuw steunpakket aan Oekraïne na een incident met een Russisch oorlogsschip. Maandag vuurde dat schip lichtkogels af richting een Deense helikopter in internationale wateren ten zuiden van Denemarken. Het steunpakket heeft een waarde van 240 miljoen euro. Het is vooral bedoeld om de Oekraïnse luchtverdediging te versterken. Buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen noemt het incident een ernstige provocatie. Hij zegt dat Rusland hiermee de spanningen opvoert. Denemarken behoort tot de grootste donoren van Oekraïne. Het land laat zich door provocaties niet weerhouden van verdere steun. De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag een nieuwe regering gaan vormen na de parlementsverkiezingen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders. Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en gaat nu naar verwachting proberen met 3 andere linkse partijen een coalitie te vormen. De linkse oppositie versloeg bij de verkiezingen van zondag nipt de rechtse partijen. Andersson moet op 28 september verslag uitbrengen over haar vorderingen, wanneer ook het nieuwe parlement bijeenkomt. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau in de Rode Zee voor de EU-marinemissie na toegenomen dreiging van de Houthis. De missie begon in 2024 om de scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische groepering. De door Iran gesteunde Houthis kregen afgelopen week veel gebied bij de Rode Zee in handen, waaronder de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Saoedi-Arabië, dat in Jemen een coalitie tegen de Houthis leidt, exporteert veel olie door deze zeestraat. In Jemen zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee. De afgelopen weken is de strijd opgeleid tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. 112.000 mensen zijn ontheemd geraakt, het grootste deel in de afgelopen 2 weken. VN-organisatie UNFPA waarschuwt dat de crisis met het uur groter wordt. Nabestaanden van 37 mensen die zijn omgekomen in een detentiecentrum in centraal Nigeria demonstreren voor de tweede dag om opheldering te eisen. De verdachten werden donderdagochtend dood aangetroffen nadat ze waren aangehouden op verdenking van illegale mijnbouw. Volgens de Nigeriaanse Overheidsdienst voor Veiligheid en Civiele Defensie zijn ze overleden door de uitbraak van een ziekte. Overlevenden stellen dat de slachtoffers zijn gestorven door hitte en ruimtegebrek. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de dood van de gevangenen.
5: En nu het economisch nieuws. Koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. In een voormalig olieveld onder de zeebodem kan jaarlijks tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen op een diepte van ongeveer 1800 meter. Bij de technologie wordt CO2 afgevangen bij industriële processen en vervolgens permanent ondergronds opgeslagen. Milieuactivisten vrezen dat de technologie het weghalen van broeikasgassen stimuleert in plaats van dat die in de eerste plaats worden verminderd. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5-6% per 1 april 2026 en een werkweek van 36 uur. Een softwareprobleem veroorzaakte een week geleden de storing bij de Britse luchtverkeersleiding, waardoor meer dan 2000 vluchten werden geannuleerd. Volgens de National Air Traffic Service zat de fout in een klein onderdeel van het vluchtgegevenssysteem. Ruim 330.000 reizigers waren de dupe van de chaos op Britse luchthavens. De meeste geannuleerde vluchten waren van en naar London Heathrow. Ook tientallen vluchten vanaf Schiphol werden geschrapt. Het probleem is inmiddels geïdentificeerd en verholpen. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude. De Duitse regering werkt aan maatregelen om de brandstofprijzen te verlagen. Volgens Bild komen er een tankkorting van 17 cent per liter en een prijsplafond, maar de details zijn nog niet bekend. De bondsregering onderhandelt nog met de deelstaten over de financiering. Eerder gold al een accijnsverlaging van 17 cent per liter. Die liep van 1 mei tot eind juni. De brandstofprijzen in Duitsland bereikten deze week een recordhoogte. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn eerder deze week stopgezet, meldt nu.nl. De partijen kunnen het niet eens worden over een eis van de bank om werknemers te verplichten gemiddeld 2 dagen per week op kantoor te werken. De vakbonden wijzen erop dat vrijwel iedereen nu al regelmatig naar kantoor komt en dat veel teams goede afspraken hebben gemaakt die in de praktijk werken. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het uitzonderlijk dat een bedrijf in een cao wil vastleggen dat werknemers verplicht naar kantoor komen. Meestal gaat dat in onderling overleg.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United.
3: De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat. Botik van de Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in Den Bosch met moeite van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Van de Zandschulp speelde zijn eerste partij na de kwartfinale op de US Open en had moeite zijn draai te vinden tegen de nummer 829 van de wereld. Later vrijdag speelt Talon Griekspoor het tweede enkelspel. Nederland speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op. De Noorse hardlooplegende Ingrid Christiansen is zondag eregast bij de 40ste Dam tot Damloop. De inmiddels 70-jarige Christiansen won in 1977 de derde editie in een tijd van 50 minuten en 31 seconden. Die tijd staat nog altijd als parcoursrecord. De Dam tot Damloop gaat over 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse Beatrice Chepkoech doet zondag een aanval op de 39 jaar oude recordtijd.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar rond de 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt, met vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt de zon nog even door. Het wordt tussen de 19 en 22 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen mogen voorlopig een lokkooi met levende schapen blijven gebruiken om wolven te vangen op de Hoge Veluwe. De provincie Gelderland heeft een handhavingsverzoek van de faunabescherming afgewezen. Volgens de provincie mag de kooi gebruikt worden op grond van de huidige ontheffing voor dierenonderzoek. De faunabescherming stelt dat een vergunning nodig is en beraadt zich op verdere juridische stappen. In ongeveer een jaar tijd is het de onderzoekers gelukt om één wolf te voorzien van een zender.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar volgens VN-onderzoekers sprake is van systematische marteling. De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling. Het VN-Mensenrechtenkantoor publiceerde vrijdag een rapport over seksueel geweld in de oorlog, waarbij vooral Rusland als dader wordt aangewezen. Tot eind juli zijn ruim 1000 gevallen van seksueel geweld gedocumenteerd, waarvan 89% wordt toegeschreven aan Russische autoriteiten. Denemarken versnelt de overdracht van een nieuw steunpakket aan Oekraïne na een incident met een Russisch oorlogsschip. Maandag vuurde dat schip lichtkogels af richting een Deense helikopter in internationale wateren ten zuiden van Denemarken.
1: Het steunpakket heeft een waarde van 240 miljoen euro. Het is vooral bedoeld om de Oekraïnse luchtverdediging te versterken. Buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen noemt het incident een ernstige provocatie. Hij zegt dat Rusland hiermee de spanningen opvoert. Denemarken behoort tot de grootste donoren van Oekraïne. Het land laat zich door provocaties niet weerhouden van verdere steun. De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag een nieuwe regering gaan vormen na de parlementsverkiezingen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders. Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en gaat nu naar verwachting proberen met drie andere linkse partijen een coalitie te vormen. De linkse oppositie versloeg bij de verkiezingen van zondag nipt de rechtse partijen. Andersson moet op 28 september verslag uitbrengen over haar vorderingen, wanneer ook het nieuwe parlement bijeenkomt.
5: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag 0,5% lager op 1095,09 punten. Beleggers wegen de renteverhogingen van grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. Chipfondsen stonden bij de stijgers, na verliezen eerder deze week door zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. ASMI steeg 2,9% en BESI 2,8%. ASML won bijna 2%. De midcap daalde 0,8% tot 1089,09 punten. Koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Green Sand project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. In een voormalig olieveld onder de zeebodem kan jaarlijks tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen op een diepte van ongeveer 1800 meter. Bij de technologie wordt CO2 afgevangen bij industriële processen en vervolgens permanent ondergronds opgeslagen. Milieuactivisten vrezen dat de technologie het weghalen van broeikasgassen stimuleert, in plaats van dat die in de eerste plaats worden verminderd. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB, nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5-6% per 1 april 2026 en een werkweek van 36 uur. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude. Een softwareprobleem veroorzaakte een week geleden de storing bij de Britse luchtverkeersleiding, waardoor meer dan 2000 vluchten werden geannuleerd. Volgens de National Air Traffic Service zat de fout in een klein onderdeel van het vluchtgegevenssysteem. Ruim 330.000 reizigers waren de dupe van de chaos op Britse luchthavens. De meeste geannuleerde vluchten waren van en naar London Heathrow. Ook tientallen vluchten vanaf Schiphol werden geschrapt. Het probleem is inmiddels geïdentificeerd en verholpen. De Duitse regering werkte aan maatregelen om de brandstofprijzen te verlagen. Volgens Bild komen er een tankkorting van 17 cent per liter en een prijsplafond, maar de details zijn nog niet bekend. De bondsregering onderhandelt nog met de deelstaten over de financiering. Eerder gold al een accijnsverlaging van 17 cent per liter, die liep van 1 mei tot eind juni. De brandstofprijzen in Duitsland bereikten deze week een recordhoogte.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzel Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United. De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat. Botik van de Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in Den Bosch met moeite van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Van de Zandschulp speelde zijn eerste partij na de kwartfinale op de US Open en had moeite zijn draai te vinden tegen de nummer 829 van de wereld. Later vrijdag speelt Talon Griekspoor het tweede enkelspel. Nederland speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op. De Noorse hardlooplegende Ingrid Christiansen is zondag eregast bij de 40ste Dam tot Damloop. De inmiddels 70-jarige Christiansen won in 1977 de derde editie in een tijd van 50 minuten en 31 seconden. Die tijd staat nog altijd als parcoursrecord. De Dam tot Damloop gaat over 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse Beatrice Chepkoeg doet zondag een aanval op de 39 jaar oude recordtijd.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten eerst nog kans op een lichte bui, verder droog. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht af en toe lichte regen in het noordwesten. Elders vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige zuidwestenwind. Morgen in het zuidoosten af en toe zon, elders bewolkt met in het noordwesten wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. 'S Avonds plaatselijk regen. In het noorden gaat het later harder regenen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
1: Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte.
6: Wellness Resort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het Wellness Resort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen mogen voorlopig een lokkooi met levende schapen blijven gebruiken om wolven te vangen op de Hoge Veluwe. De provincie Gelderland heeft een handhavingsverzoek van de faunabescherming afgewezen. Volgens de provincie mag de kooi gebruikt worden op grond van de huidige ontheffing voor dierenonderzoek. De faunabescherming stelt dat een vergunning nodig is en beraadt zich op verdere juridische stappen. In ongeveer een jaar tijd is het de onderzoekers gelukt om één wolf te voorzien van een zender.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen. Onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar volgens VN-onderzoekers sprake is van systematische marteling. De De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling. Het VN-Mensenrechtenkantoor publiceerde vrijdag een rapport over seksueel geweld in de oorlog, waarbij vooral Rusland als dader wordt aangewezen. Tot eind juli zijn ruim 1000 gevallen van seksueel geweld gedocumenteerd, waarvan 89% wordt toegeschreven aan Russische autoriteiten.
8: Denemarken versnelt de overdracht van een nieuw steunpakket aan Oekraïne na een incident met een Russisch oorlogsschip. Maandag vuurde dat schip lichtkogels af richting een Deense helikopter in internationale wateren ten zuiden van Denemarken. Het steunpakket heeft een waarde van 240 miljoen euro. Het is vooral bedoeld om de Oekraïnse luchtverdediging te versterken. Buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen noemt het incident een ernstige provocatie. Hij zegt dat Rusland hiermee de spanningen opvoert. Denemarken behoort tot de grootste donoren van Oekraïne. Het land laat zich door provocaties niet weerhouden van verdere steun.
9: De Zweedse sociaaldemocrate Magdalena Andersson mag een nieuwe regering gaan vormen na de parlementsverkiezingen. Dat maakte de parlementsvoorzitter bekend na overleg met partijleiders. Andersson was in 2021 al de eerste vrouwelijke premier van Zweden en gaat nu naar verwachting proberen met drie andere linkse partijen een coalitie te vormen. De linkse oppositie versloeg bij de verkiezingen van zondag nipt de rechtse partijen. Andersson moet op 28 september verslag uitbrengen over haar vorderingen, wanneer ook het nieuwe parlement bijeenkomt.
10: En nu het economisch nieuws. Gouverneur Gavin Newsom van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in AI-modellen. Hij heeft daarvoor een decreet getekend. Newsom verwijt president Donald Trump dat hij niets doet aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Een werkgroep moet binnen 2 maanden met advies komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid in Californië. Newsom zegt dat de belangen te groot zijn om af te wachten of actie uit te stellen.
11: De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag 0,5% gedaald tot 1095 punten. Beleggers verwerken de renteverhogingen van grote centrale banken. Chipfondsen zoals ASMI en BESI stegen ruim 2%. Ze waren eerder deze week gedaald door zorgen over AI-veiligheid. KPN was de grootste daler, met bijna 5% verlies. De Japanse centrale bank verhoogde de rente. Dat deed de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze week ook. De Europese centrale bank deed dat eerder deze maand.
12: Koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. In een voormalig olieveld onder de zeebodem kan jaarlijks tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen op een diepte van ongeveer 1800 meter. Bij de technologie wordt CO2 afgevangen bij industriële processen en vervolgens permanent ondergronds opgeslagen. Milieuactivisten vrezen dat de technologie het weghalen van broeikasgassen stimuleert, in plaats van dat die in de eerste plaats worden verminderd.
13: FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB, nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5-6% per 1 april 2026 en een werkweek van 36 uur.
14: Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.
15: Een softwareprobleem veroorzaakte een week geleden de storing bij de Britse luchtverkeersleiding, waardoor meer dan 2000 vluchten werden geannuleerd.
16: Volgens de National Air Traffic Service zat de fout in een klein onderdeel van het vluchtgegevenssysteem. Ruim 330.000 reizigers waren de dupe van de chaos op Britse luchthavens. De meeste geannuleerde vluchten waren van en naar London Heathrow. Ook tientallen vluchten vanaf Schiphol werden geschrapt. Het probleem is inmiddels geïdentificeerd en verholpen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. AZ-trainer Leroy Echtold kan zondag tegen Telstar waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie die woensdag verloor van Sunderland in de Europa League. Verdediger Denzo Casius is terug van een blessure en traint weer mee met de groep. Of hij in de selectie zit, wordt zaterdag bekeken. Spelmaker Kees Smit is nog niet klaar voor een hele wedstrijd en moet de belasting nog opbouwen. AZ staat tweede in de Eredivisie met 16 punten, evenveel als koploper PSV. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United. De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat. Botik van de Zandschulp heeft Nederland op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in Den Bosch met moeite van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Van de Zandschulp speelde zijn eerste partij na de kwartfinale op de US Open en had moeite zijn draai te vinden tegen de nummer 829 van de wereld. Later vrijdag speelt Talon Griekspoor het tweede enkelspel. Nederland speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de qualifiers van volgend jaar. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op. De Noorse hardlooplegende Ingrid Christiansen is zondag eregast bij de 40ste Dam tot Damloop. De inmiddels 70-jarige Christiansen won in 1977 de derde editie in een tijd van 50 minuten en 31 seconden. Die tijd staat nog altijd als parcoursrecord. De Dam tot Damloop gaat over 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse Beatrice Chepkoech doet zondag een aanval op de 39 jaar oude recordtijd.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met wolken en af en toe opklaringen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt. In het noordwesten valt plaatselijk wat lichte regen. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
18: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar

0: door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylaarderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Wellness Resort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding zoals burkinis te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het Wellness Resort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand.

0: Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar volgens VN-onderzoekers sprake is van systematische marteling. De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling. Het VN-Mensenrechtenkantoor publiceerde vrijdag een rapport over seksueel geweld in de oorlog, waarbij vooral Rusland als dader wordt aangewezen. Tot eind juli zijn ruim 1000 gevallen van seksueel geweld gedocumenteerd, waarvan 89% wordt toegeschreven aan Russische autoriteiten. En nu het economisch nieuws. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026. CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur. De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Green Sand project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en kosten voor het schrappen van banen. Het autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%, maar eerder nog werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. Volkswagen besloot eerder deze maand het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt te verdubbelen tot 100.000. Het bedrijf worstelt met hoge kosten bij Duitse fabrieken en heeft moeite om in China concurrerende elektrische auto's aan te bieden. De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag 0,5% gedaald tot 1095 punten. Beleggers verwerken de renteverhogingen van grote centrale banken. Chipfondsen zoals ASMI en BESI stegen ruim 2%. Ze waren eerder deze week gedaald door zorgen over AI-veiligheid. KPN was de grootste daler, met bijna 5% verlies. De Japanse centrale bank verhoogde de rente. Dat deed de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze week ook. De Europese centrale bank deed dat eerder deze maand. Gouverneur Gavin Newsom van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in AI-modellen. Hij heeft daarvoor een decreet getekend. Newsom verwijt president Donald Trump dat hij niets doet aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Een werkgroep moet binnen 2 maanden met advies komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid in Californië. Newsom zegt dat de belangen te groot zijn om af te wachten of actie uit te stellen. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United. De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op. De Noorse hardlooplegende Ingrid Christiansen is zondag eregast bij de 40ste Dam tot Damloop. De inmiddels 70-jarige Christiansen won in 1977 de derde editie in een tijd van 50 minuten en 31 seconden. Die tijd staat nog altijd als parcoursrecord. De Dam tot Damloop gaat over 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse Beatrice Chepkoech doet zondag een aanval op de 39 jaar oude recordtijd. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens 10 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze vrijdag in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De besturen trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Na veel kritiek trok de FIFA het plan op 1 augustus in. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejia in 2 sets, 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez. 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar verder is het bewolkt, met in het noordwesten soms wat lichte regen. Middagtemperaturen liggen tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond valt er plaatselijk wat regen. In het noorden gaat het later harder regenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen. Wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skilerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar volgens VN-onderzoekers sprake is van systematische marteling. De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling. Het VN-Mensenrechtenkantoor publiceerde vrijdag een rapport over seksueel geweld in de oorlog, waarbij vooral Rusland als dader wordt aangewezen. Tot eind juli zijn ruim 1000 gevallen van seksueel geweld gedocumenteerd, waarvan 89% wordt toegeschreven aan Russische autoriteiten. En nu het economisch nieuws. De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026. CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en kosten voor het schrappen van banen. Het autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%, waar eerder nog werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. Volkswagen besloot eerder deze maand het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt te verdubbelen tot 100.000. Het bedrijf worstelt met hoge kosten bij Duitse fabrieken en heeft moeite om in China concurrerende elektrische auto's aan te bieden. De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos-project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is. De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag 0,5% gedaald tot 1095 punten. Beleggers verwerken de renteverhogingen van grote centrale banken. Chipfondsen zoals ASMI en Besi stegen ruim 2%. Ze waren eerder deze week gedaald door zorgen over AI-veiligheid. KPN was de grootste daler, met bijna 5% verlies. De Japanse centrale bank verhoogde de rente. Dat deed de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze week ook. De Europese centrale bank deed dat eerder deze maand. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Michael Carrick verwacht de tijd te krijgen als trainer van Manchester United. De club werd woensdag uitgeschakeld in de League Cup door Brighton en staat na 4 duels met slechts 4 punten al 8 punten achter op de koplopers Arsenal en Manchester City. Carrick neemt de verantwoordelijkheid op zich en zegt te werken aan oplossingen. Zondag speelt Manchester United bij Fulham, dat dit seizoen pas 1 punt pakte. Ajax kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior nog niet beschikken over Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder werd woensdag toegevoegd aan de selectie, maar is nog niet speelgerechtigd. Ook Daley Blind, Aaron Bouwman en Simon Adingra zijn geblesseerd. Ajax won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen Willem II met 5-1 en verkleinde de achterstand op koploper PSV en AZ tot 3 punten. Trainer Michel Sanchez verwacht een uitdagende wedstrijd tegen Excelsior, dat met 10 punten uit 6 wedstrijden op de 6e plaats staat. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op. De Noorse hardlooplegende Ingrid Christiansen is zondag eregast bij de 40ste Dam tot Damloop. De inmiddels 70-jarige Christiansen won in 1977 de derde editie in een tijd van 50 minuten en 31 seconden. Die tijd staat nog altijd als parcoursrecord. De Dam tot Damloop gaat over 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse Beatrice Chepkoech doet zondag een aanval op de 39 jaar oude recordtijd. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejia in 2 sets, 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens 10 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met af en toe wolken en opklaringen. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee wat steviger. Vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Elders blijft het zo goed als droog. Het koelt af tot rond de 14 graden. Morgen is het vaak bewolkt en valt er vooral in het noordwesten af en toe wat regen. In het zuidoosten laat de zon zich nog even zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond gaat het in het noorden harder regenen met een stevige zuidwestenwind, vooral aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding zoals burkinis te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna 500.000 vrouwen gestolen. Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar volgens VN-onderzoekers sprake is van systematische marteling. De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling. Het VN-Mensenrechtenkantoor publiceerde vrijdag een rapport over seksueel geweld in de oorlog, waarbij vooral Rusland als dader wordt aangewezen. Tot eind juli zijn ruim 1000 gevallen van seksueel geweld gedocumenteerd, waarvan 89% wordt toegeschreven aan Russische autoriteiten.
4: En nu het economisch nieuws. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
5: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026.
0: CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur. De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Green Sand project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos-project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is. De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag 0,5% gedaald tot 1095 punten. Beleggers verwerken de renteverhogingen van grote centrale banken. Chipfondsen zoals ASMI en Besi stegen ruim 2%. Ze waren eerder deze week gedaald door zorgen over AI-veiligheid. KPN was de grootste daler, met bijna 5% verlies. De Japanse centrale bank verhoogde de rente. Dat deed de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze week ook. De Europese centrale bank deed dat eerder deze maand. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op. De Noorse hardlooplegende Ingrid Christiansen is zondag eregast bij de 40ste Dam tot Damloop. De inmiddels 70-jarige Christiansen won in 1977 de derde editie in een tijd van 50 minuten en 31 seconden. Die tijd staat nog altijd als parcoursrecord. De Dam tot Damloop gaat over 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse Beatrice Chepkoech doet zondag een aanval op de 39 jaar oude recordtijd. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejia in 2 sets, 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens $10 miljoen beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van $6 miljard. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Pepijn Reinderink heeft de derde etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd tweede en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordwesten af en toe wat lichte regen vallen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar verder overheerst de bewolking. In het noordwesten valt er soms wat lichte regen. De temperatuur loopt morgen op naar 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond valt er plaatselijk regen. In het noorden gaat het later harder regenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen. Wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding zoals burkinis te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het lab de tekortkomingen in de databeveiliging heeft opgelost. Vorig jaar werden bij een hack medische gegevens van bijna een 500.000 vrouwen gestolen.
0: Doordat het lab tijdelijk niet mocht meewerken, liepen wachttijden voor vrouwen op. Die worden nu weer sneller uitgenodigd voor het onderzoek.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft al 2 jaar geen toegang meer tot Oekraïnse krijgsgevangenen in Russische gevangenschap. In Rusland worden mogelijk duizenden Oekraïners vastgehouden in detentiecentra, waar volgens VN-onderzoekers sprake is van systematische marteling. De Russische autoriteiten ontkennen marteling of andere vormen van mishandeling. Het VN-Mensenrechtenkantoor publiceerde vrijdag een rapport over seksueel geweld in de oorlog, waarbij vooral Rusland als dader wordt aangewezen. Tot eind juli zijn ruim 1000 gevallen van seksueel geweld gedocumenteerd, waarvan 89% wordt toegeschreven aan Russische autoriteiten.
4: En nu het economisch nieuws. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000.
0: Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
5: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026. CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur. De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos-project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is. De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag 0,5% gedaald tot 1095 punten. Beleggers verwerken de renteverhogingen van grote centrale banken. Chipfondsen zoals ASMI en BESI stegen ruim 2%. Ze waren eerder deze week gedaald door zorgen over AI-veiligheid. KPN was de grootste daler, met bijna 5% verlies. De Japanse centrale bank verhoogde de rente. Dat deed de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze week ook. De Europese centrale bank deed dat eerder deze maand. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webshop voor een datalek. Begin deze maand kregen onbevoegden toegang tot een database met onder meer e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. DA kon niet achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt, maar besloot uit voorzorg alle webshopklanten te waarschuwen. De keten heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de toegang inmiddels geblokkeerd. DA raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Dylan Groenewegen is bij het kampioenschap van Vlaanderen als tweede geëindigd. De Nederlander moest in de sprint de overwinning laten aan de Belg Tim Merlier. Het was de eerste wedstrijd van Groenewegen sinds de Rinewi Tour in augustus. Eerder deze maand raakte hij geblesseerd toen een motorrijder hem tijdens een training aanreed. Daarbij liep hij een spierscheuring bij zijn ribben op. De Noorse hardlooplegende Ingrid Christiansen is zondag eregast bij de 40ste Dam tot Damloop. De inmiddels 70-jarige Christiansen won in 1977 de derde editie in een tijd van 50 minuten en 31 seconden. Die tijd staat nog altijd als parcoursrecord. De Dam tot Damloop gaat over 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. De Keniaanse Beatrice Chepkoech doet zondag een aanval op de 39 jaar oude recordtijd. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejía in 2 sets, 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez, 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Čeferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens 10 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek.

0: 20-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordwesten af en toe wat lichte regen vallen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar verder overheerst de bewolking. In het noordwesten valt er soms wat lichte regen. De temperatuur loopt morgen op naar 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond valt er plaatselijk regen. In het noorden gaat het later harder regenen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, PRO. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als PRO. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af, maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children.

0: 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen. Onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. En nu het economisch nieuws. De prijs van diesel in Nederland stijgt zaterdag naar een recordhoogte van €2,82 per liter. Dat is hoger dan de vorige piek van €2,82 uit april, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. De olieprijzen liggen al maanden hoger door de Iran-oorlog. De laatste dagen dalen de olieprijzen licht omdat schade aan een aangevallen pijpleiding in Saoedi-Arabië meevalt. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco voert volgende maand verschillende olieleveringen aan Europa niet uit. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
2: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028. De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos-project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is. FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026. CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur. De AEX-index op de Amsterdamse beurs is vrijdag 0,5% gedaald tot 1095 punten. Beleggers verwerken de renteverhogingen van grote centrale banken. Chipfondsen zoals ASMI en BESI stegen ruim 2%. Ze waren eerder deze week gedaald door zorgen over AI-veiligheid. KPN was de grootste daler, met bijna 5% verlies. De Japanse centrale bank verhoogde de rente. Dat deed de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze week ook. De Europese centrale bank deed dat eerder deze maand.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejía in 2 sets. 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez. 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens $10 miljoen beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van $6 miljard. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. Pepijn Reinderink heeft de derde etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd tweede en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met af en toe een opklaring. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee is het vrij krachtig. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, met in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Morgen schijnt in het zuidoosten nog even de zon, maar verder is het bewolkt. In het noordwesten valt er soms wat lichte regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft uit het zuidwesten waaien, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond neemt de regen in het noorden toe.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd.
2: Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skilerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou. Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
5: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
2: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
6: FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026. CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur.
2: De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos-project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejía in 2 sets. 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez. 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens 10 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd tweede en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar rond de 14 graden. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt met hier en daar lichte regen. In de middag wordt het 19 tot 22 graden. In de avond neemt de regen toe, vooral in het noorden. De wind aan de kust blijft krachtig, in het Waddengebied later mogelijk hard.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken.
5: In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen. Wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skylerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
7: De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou.
5: Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter. Een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
7: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
5: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
7: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
6: FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026. CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur.
5: De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos-project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejia in 2 sets. 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez. 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens $10 miljoen beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van $6 miljard. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd 2e en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Lepaule. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar rond de 14 graden. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt met hier en daar lichte regen. In de middag wordt het 19 tot 22 graden. In de avond neemt de regen toe, vooral in het noorden. De wind aan de kust blijft krachtig, in het Waddengebied later mogelijk hard.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio.
11: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
14: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
15: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af, maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
16: Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie.
17: Een 25-jarige fietser uit Leeuwarden is vrijdagochtend om 11:30 overleden door een aanrijding met een trein in Mantrum. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang op de Skilerderdijk. De politie gaat uit van een ongeval. Na onderzoek concludeert ProRail dat de overweginstallatie goed functioneerde.
18: Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent één kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
20: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af.
2: Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
21: Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa.
22: Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
23: De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen. Kremlin-gezinde partijen houden naar verwachting hun dominantie in de Duma. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Alle partijen op het stembiljet steunen de oorlog of hebben zich er niet tegen uitgesproken. Er is kritiek op het verloop van de verkiezingen, onder meer omdat verkiezingswaarnemers de toegang werd geweigerd bij stembureaus in Moskou.
24: Polen doet alsnog mee aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Premier Donald Tusk zegt dat Polen niet meteen aansloot door een misverstand. Oekraïne richtte in juli met Nederland en 8 andere bondgenoten een coalitie op die voorop moet gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. De relatie tussen Polen en Oekraïne is bekoeld door oud-zeer uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
27: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
28: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
29: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
0: FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties beginnen maandag en zijn zo ingericht dat ANWB-leden er zo min mogelijk van merken. De Wegenwacht registreert pechhulpverzoeken als persoonlijke dienst, waardoor die niet meetellen voor leden. Ook stoppen medewerkers met overwerk en extra werk. FNV eist een loonsverhoging van 6% per 1 april 2026. CNV vraagt 5% vanaf diezelfde datum. En beide vakbonden willen een werkweek van 36 uur.
1: De Deense koning Frederik heeft

0: eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejía in 2 sets. 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez. 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Čeferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens $10 miljoen beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van $6 miljard. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd 2e en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
3: Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar rond de 14 graden. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt met hier en daar lichte regen. In de middag wordt het 19 tot 22 graden. In de avond neemt de regen toe, vooral in het noorden. De wind aan de kust blijft krachtig, in het Waddengebied later mogelijk hard.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat sluit de oude Suurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Suurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie. Het kabinet evacueert geen kinderen uit Gaza meer naar Nederland voor medische hulp, na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt wel 12 miljoen euro vrij voor medische zorg aan Gaza en omliggende landen. 6 miljoen gaat naar Jordanië, waar met Nederlandse steun bijna 250 kinderen kunnen worden geholpen. Volgens Sjoerdsma betekent 1 kind in Nederland ongeveer 40 of 50 kinderen naar Jordanië. Verder investeert Nederland 4 miljoen in zorg in Gaza en op de westelijke Jordaanoever en krijgt Save the Children 2 miljoen voor hulp aan kinderen in Egypte.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied, de grootste kerncentrale van Europa. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Het land levert artilleriesystemen, drones en antidronesystemen. Ook wordt militair materieel dat al aanwezig is klaargezet voor grootschalige defensieve operaties. Saoedi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthis, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. Pakistan en Turkije gaan zich met het conflict bemoeien als de Houthis die belangrijke waterweg blokkeren. En nu het economisch nieuws. De Duitse regering en deelstaten zijn het eens geworden over een plan om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter omlaag. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof. Eerder dit jaar, van begin mei tot eind juni, gold er al een vergelijkbare tankkorting in Duitsland. Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche. De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028. De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 in de Noordzee geopend. Het Greensand-project is de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen. Het betreft een buitengebruik gesteld olieveld onder de zeebodem op ongeveer 1800 meter diepte. Jaarlijks kan er tot 400.000 ton CO2 worden opgeslagen. In Nederland wordt gewerkt aan het Portos-project, dat naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar operationeel is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nederland staat op een voorsprong van 2-0 tegen Colombia in de Davis Cup. Talon Griekspoor won vrijdag in Den Bosch overtuigend van Nicolas Mejía in 2 sets. 6-2, 6-4. Eerder op de dag had Botik van de Zandschulp het Nederlandse team al op voorsprong gezet. Hij won in 3 sets van Johan Alexander Rodriguez. 4-6, 6-1, 7-5. Griekspoor brak zijn tegenstander meerdere keren en behield zijn eigen service games. Zaterdag volgen eerst een dubbelspel en daarna nog 2 enkelpartijen. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens $10 miljoen beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van $6 miljard. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Dikirg. De Italiaan Davide Piganzoli werd 2e en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. In het noordwesten valt af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Morgenochtend schijnt in het zuidoosten af en toe de zon. Maar elders is het bewolkt, met in het noordwesten soms wat lichte regen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, met plaatselijk lichte regen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgenavond valt er plaatselijk regen. In het noorden gaat het later harder regenen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen. Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis.
4: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
5: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's. De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied. De grootste kerncentrale van Europa.
0: En nu het economisch nieuws.
6: FNV beraadt zich over nieuwe acties in de schoonmaaksector na 5 stakingsdagen deze week. De vakbond sluit nieuwe stakingen niet uit als er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep. FNV wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en vakbond CNV sloten, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet van plan te zijn terug te komen op de gesloten CAO. De werkgeversorganisatie zegt dat een CAO-resultaat geen vertrekpunt is voor nieuwe onderhandelingen.
0: De Duitse regering en deelstaten hebben een akkoord bereikt over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine wordt met 17 cent per liter verlaagd. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof.
5: De tankkorting loopt tot het eind van dit jaar, maar wanneer de accijnsverlaging precies ingaat, is nog onduidelijk. Net als in Nederland lopen de prijzen aan de pomp in Duitsland op door de oorlog in het Midden-Oosten.
7: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
8: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens $10 miljoen beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van $6 miljard. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd 2e en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban de Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als vierde eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Van Gerwen won het toernooi toen, maar werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met wolken en af en toe opklaringen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar rond de 14 graden. In het noordwesten valt wat lichte regen, elders blijft het vrijwel droog. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar verder overheerst de bewolking. In het noordwesten valt af en toe wat lichte regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, in het Waddengebied later mogelijk hard.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het binnenlands nieuws. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal.
12: Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
13: Wellnessresort De Zwaluwhoeve in Hierde staat gasten voorlopig toe om lichaamsbedekkende badkleding, zoals burkinis, te dragen. Het bedrijf gaat de eigen voorschriften onderzoeken nadat het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een vrouw er is gediscrimineerd. Het resort had de vrouw op een badkledingdag weggestuurd omdat ze een burkini droeg. Het college vindt dat onvoldoende is onderbouwd waarom dat een probleem zou zijn. Het wellnessresort zelf vindt niet dat er sprake was van discriminatie.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
16: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
17: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
18: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
19: Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
20: Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou zijn geraakt door een drone. Na de aanslag donderdagochtend brak geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties vanwege de veiligheidsrisico's.
2: De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog waren er herhaaldelijk incidenten bij de kerncentrale van Zaporizhia in door Rusland bezet gebied. De grootste kerncentrale van Europa.
21: En nu het economisch nieuws.
22: FNV beraadt zich over nieuwe acties in de schoonmaaksector na 5 stakingsdagen deze week. De vakbond sluit nieuwe stakingen niet uit als er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep. FNV wil de CAO, die werkgeversorganisaties Schoonmakend Nederland en vakbond CNV sloten, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet van plan te zijn terug te komen op de gesloten CAO. De werkgeversorganisatie zegt dat een CAO-resultaat geen vertrekpunt is voor nieuwe onderhandelingen.
23: De Duitse regering en deelstaten hebben een akkoord bereikt over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine wordt met 17 cent per liter verlaagd. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof. De tankkorting loopt tot het eind van dit jaar, maar wanneer de accijnsverlaging precies ingaat, is nog onduidelijk. Net als in Nederland lopen de prijzen aan de pomp in Duitsland op door de oorlog in het Midden-Oosten.
24: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
25: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
26: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
27: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
29: Tot slot het sportnieuws.
30: UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens 10 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek.
31: Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch.
30: De Italiaan Davide Piganzoli werd tweede en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Van Gerwen won het toernooi toen, maar werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met wolken en af en toe opklaringen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar rond de 14 graden. In het noordwesten valt wat lichte regen, elders blijft het vrijwel droog. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar verder overheerst de bewolking. In het noordwesten valt af en toe wat lichte regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, in het Waddengebied later mogelijk hard.
28: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ryan T. wordt internationaal gezocht voor betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Suriname heeft Interpol gevraagd een opsporingsbevel uit te vaardigen. De verdachte wordt beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie en moord. Leisner verdween op 15 augustus. De politie vond zijn witte Kia Sorento op 21 augustus in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Maar van Leisner zelf ontbreekt elk spoor.
3: De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen.
4: Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken.
5: Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
6: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
7: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af, maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt deze media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nepnieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Het Witte Huis bepaalt sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties in de perspols komen. Die selectie lag sinds 1914 bij een onafhankelijke vereniging.
9: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
10: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
11: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland
27: en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
2: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen.

0: en wrede behandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
3: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
4: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
5: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
6: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
7: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: UEFA-voorzitter Alexander Ceferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens 10 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek.
11: Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd 2e en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim

0: 20 kilometer in Ettelbruck. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Van Gerwen won het toernooi toen, maar werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het vaak bewolkt, met in het noordwesten af en toe lichte regen. In het zuidoosten komt de zon er nog doorheen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ryan T. wordt internationaal gezocht voor betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Suriname heeft Interpol gevraagd een opsporingsbevel uit te vaardigen. De verdachte wordt beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie en moord. Leisner verdween op 15 augustus. De politie vond zijn witte Kia Sorento op 21 augustus in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Maar van Leisner zelf ontbreekt elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Suurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, PRO. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als PRO. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af, maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt deze media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nepnieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Het Witte Huis bepaalt sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties in de perspols komen. Die selectie lag sinds 1914 bij een onafhankelijke vereniging. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
4: En nu het economisch nieuws.
3: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
4: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
3: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
4: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws.
1: UEFA-voorzitter Alexander Čeferin en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani eisen een onafhankelijk onderzoek naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA.
0: Ze stellen voor om tussen 2027 en 2030 minstens 10 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan elk van de 211 aangesloten nationale voetbalbonden. Dat schrijven ze in een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De twee voorzitters trekken in twijfel of het investeringsplan van Infantino nodig was, omdat de FIFA volgens hen afstevend op een recordbedrag aan reserves van 6 miljard dollar. Dat investeringsplan werd op 1 augustus geschrapt na felle kritiek. Pepijn Reinderink heeft de derde etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd tweede en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. Tyrell Malacia zet zijn voetballoopbaan voort in de Verenigde Staten. De 27-jarige linksvleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend bij FC Cincinnati. Malacia speelde van 2017 tot 2022 voor Feyenoord en maakte daarna de overstap naar Manchester United, waar hij door blessures slechts tot 50 wedstrijden kwam. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor PSV. Malacia speelde 9 interlands voor Oranje en maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwe. Van Gerwe won het toernooi toen, maar werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het vaak bewolkt, met in het noordwesten af en toe lichte regen. In het zuidoosten komt de zon er nog doorheen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig tot krachtig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken. in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlak bij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
4: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
5: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
4: Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
5: En nu het economisch nieuws. De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
6: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
4: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
5: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
4: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd 2e en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma, een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Van Gerwen won het toernooi toen, maar werd donderdag in de 1e ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de 1e helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo is in de 1e divisie niet langer zonder puntenverlies. De club ging in de slotfase met 1-0 onderuit bij Almere City. De Belg Martin Wazinski maakte in de 80e minuut het doelpunt. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden koploper. Almere City heeft 16 punten en staat 2e. VVV Venlo won net 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats met 15 punten. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met af en toe wat wolken en opklaringen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Verder blijft het vrijwel droog. De temperatuur zakt naar 1 graad of 14. Morgen is het overwegend bewolkt. In het zuidoosten laat de zon zich af en toe zien, maar in het noordwesten valt er af en toe wat lichte regen. Morgen wordt het tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen.
9: Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
10: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
11: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
12: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
13: Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
14: En nu het economisch nieuws. De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
15: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
16: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
17: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter.
18: Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
19: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
20: De gouverneur van Californië laat onderzoeken of er een noodknop moet komen in geavanceerde AI-modellen. Gavin Newsom heeft een werkgroep opdracht gegeven om binnen 2 maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van AI-veiligheid. Hij beschuldigt president Trump ervan niets te doen aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie. Newsom zegt dat Californië niet wacht met handelen en het toezicht op AI met grote spoed gaat versnellen. De Democraat wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat in 2028.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Pepijn Reinderink heeft de 3e etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Soudal Quickstep was de snelste na een solo van 7 kilometer in de rit van Wieltz naar Diekirch. De Italiaan Davide Piganzoli werd 2e en nam de leiderstrui over van Marijn van den Berg, die donderdag won. Mathieu van der Poel schreef woensdag de openingsrit op zijn naam. Zaterdag staat de voorlaatste etappe op het programma. Een tijdrit van ruim 20 kilometer in Ettelbruck.
23: De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde.
24: Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal.
25: Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Van Gerwen won het toernooi toen, maar werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
26: FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo is in de eerste divisie niet langer zonder puntenverlies. De club ging in de slotfase met 1-0 onderuit bij Almere City. De Belg Martin Wazinski maakte in de 80e minuut het doelpunt. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden koploper. Almere City heeft 16 punten en staat 2e. VVV Venlo won net 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats met 15 punten.
23: RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met af en toe wat wolken en opklaringen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Verder blijft het vrijwel droog. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen is het overwegend bewolkt. In het zuidoosten laat de zon zich af en toe zien, maar in het noordwesten valt er af en toe wat lichte regen. Morgen wordt het tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlak bij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen.
2: Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken.
3: 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
4: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, PRO. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als PRO.
5: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af, maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin voor...

De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten. FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations. De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat. Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven.

0: O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League-wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwe. Van Gerwe won het toernooi toen, maar werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de derde treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de derde plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later begint het in het westen licht te regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het wordt rond de 14 graden. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt met in het noordwesten soms wat regen. Middagtemperaturen tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden. De zuidwestenwind blijft matig tot krachtig. In het Waddengebied mogelijk hard.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten. FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations. De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat. Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft 5 debutanten opgeroepen voor zijn eerste interlandperiode. Het gaat om doelman Guillaume Restes, verdedigers Jérémy Jacquet en Andy Diouf, middenvelder Lucas da Cunha en aanvaller Esteban Le Pol. Zidane koos voor een krappe selectie van 23 spelers voor de Nations League wedstrijden tegen Turkije, België, Italië en opnieuw België. William Saliba en Theo Hernandez ontbreken door blessures. Zidane volgde Didier Deschamps op, onder wiens leiding Frankrijk op het voorbije WK als 4e eindigde. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de 57-jarige Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Van Gerwen won het toernooi toen, maar werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de derde treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de derde plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later begint het in het westen licht te regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het wordt rond de 14 graden. Morgen schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt met in het noordwesten soms wat regen. Middagtemperaturen tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden. De zuidwestenwind blijft matig tot krachtig, in het Waddengebied mogelijk hard.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlak bij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten. FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations. De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat. Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de 3e treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen licht regenen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het wordt zo'n 14 graden. Morgenochtend schijnt in het zuidoosten af en toe de zon. Maar elders blijft het bewolkt, met in het noordwesten soms wat regen. Morgenmiddag blijft de bewolking overheersen, met in het noordwesten opnieuw lichte regen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden. En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten. FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations. De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat. Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de Eerste Divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de derde treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismael Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen licht regenen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het wordt zo'n 14 graden. Morgenochtend schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders blijft het bewolkt, met in het noordwesten soms wat regen. Morgenmiddag blijft de bewolking overheersen, met in het noordwesten opnieuw lichte regen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig. Morgenavond neemt de regen toe, vooral in het noorden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der

0: Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools.
3: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
4: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
5: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
6: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
7: Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De 4 mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq

0: Tech won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
2: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
3: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
4: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
5: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal.
8: FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de 3e treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later in de avond gaat het in het westen licht regenen. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend breekt in het zuidoosten de zon soms door. Elders is het bewolkt met vooral in het noordwesten wat lichte regen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten. Morgenavond valt er plaatselijk wat regen en in het noorden gaat het later harder regenen. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig en kan in het Waddengebied later hard worden.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro.
2: Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, PRO. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als PRO.
11: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools.
13: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
14: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
15: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
16: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
17: Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90. 3 anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar.
18: De vier mannen hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en vredebehandeling door UCK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.
19: En nu het economisch nieuws.
20: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
21: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
22: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
23: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
24: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
25: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal.
28: FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de derde plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de derde treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismael Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later in de avond gaat het in het westen licht regenen. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend breekt in het zuidoosten de zon soms door. Elders is het bewolkt, met vooral in het noordwesten wat lichte regen. Morgenmiddag blijft het overwegend bewolkt, met hier en daar een bui. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten. Morgenavond valt er plaatselijk wat regen en in het noorden gaat het later harder regenen. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig en kan in het Waddengebied later hard worden.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen.
3: Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht.
2: Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken.
4: Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
5: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
6: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat hij een permanente overeenkomst heeft gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Volgens Trump krijgen de Verenigde Staten daardoor de controle over de beveiliging van het eiland. Hij stelt dat tegenstanders van Amerika voortaan geen militaire basis meer mogen vestigen in Groenland zonder schriftelijke toestemming van Washington. Ook mogen ze geen gevoelige investeringen meer doen. Denemarken heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Trump.
8: De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools.
9: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
10: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
11: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad.
12: De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
13: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
16: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
17: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
18: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
19: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
20: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de zesde plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de derde plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de derde treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen licht regenen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe lichte regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgenochtend schijnt in het zuidoosten af en toe de zon, maar elders is het bewolkt met in het noordwesten soms wat lichte regen. Morgenmiddag blijft het bewolkt met opnieuw in het noordwesten wat regen. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond valt er plaatselijk wat regen en in het noorden gaat het later harder regenen. De wind is aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, in het Waddengebied later mogelijk hard.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor.
3: De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd.
2: Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen.
4: Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken.
5: Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
21: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
22: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat de Verenigde Staten een permanente overeenkomst met Denemarken hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens Trump mogen tegenstanders van Amerika voortaan geen militaire basis op Groenland hebben of daar gevoelige investeringen doen zonder schriftelijke toestemming van de VS. Het kantoor van de Deense premier Mette Frederiksen meldt dat Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten volgende week naar verwachting een overeenkomst ondertekenen die de veiligheid in het Noordpoolgebied versterkt. Volgens de Deense premier erkent de overeenkomst het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk. De Groenlandse premier, Jens Frederik Nielsen, zegt dat het akkoord de veiligheid voor Groenland, Denemarken, de VS en de NAVO waarborgt.
24: De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools.
25: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
6: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
7: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
8: Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de derde informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
11: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
12: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
13: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
28: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
29: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000.
0: Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de zesde plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de derde plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de derde treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
14: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later op de avond gaat het in het westen licht regenen. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat licht regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend klaart het even op in het zuidoosten, maar verder blijft het bewolkt, met af en toe een beetje regen in het noordwesten. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het daar opnieuw licht regenen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond trekt er meer regen over het noorden.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner.
2: die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor.
3: De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlak bij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevestigd.

0: werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Suurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, PRO. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als PRO. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat de Verenigde Staten een permanente overeenkomst met Denemarken hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens Trump mogen tegenstanders van Amerika voortaan geen militaire basis op Groenland hebben of daar gevoelige investeringen doen zonder schriftelijke toestemming van de VS. Het kantoor van de Deense premier Mette Frederiksen meldt dat Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten volgende week naar verwachting een overeenkomst ondertekenen die de veiligheid in het Noordpoolgebied versterkt. Volgens de Deense premier erkent de overeenkomst het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk. De Groenlandse premier, Jens Frederik Nielsen, zegt dat het akkoord de veiligheid voor Groenland, Denemarken, de VS en de NAVO waarborgt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.

0: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica staat bovenaan in de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de VN. De econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica kan de eerste vrouw worden aan het hoofd van de Verenigde Naties. Tot nu toe waren alle secretarissen-generaal man. De termijn van de huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, loopt in december af. Bij de formele stemming moet een kandidaat 9 van de 15 stemmen krijgen in de Veiligheidsraad, zonder veto van de 5 vetomachten. En nu het economisch nieuws.
1: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
3: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
4: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
5: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
6: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de Eerste Divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de 3e treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog droog, maar later op de avond gaat het in het westen licht regenen. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Vannacht valt er in het noordwesten af en toe wat licht regen. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend klaart het even op in het zuidoosten, maar verder blijft het bewolkt met af en toe een beetje regen in het noordwesten. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het daar opnieuw licht regenen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgenavond trekt er meer regen over het noorden.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd.
11: Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen.
12: Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken.
13: Twee eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
14: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
15: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De oudste zoon van president Trump heeft een Russische zakenman terugbetaald die een deel van zijn bruiloft had bekostigd. Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina bevestigen dat Umar Kremeljov, die banden heeft met het Kremlin, afgelopen mei op de Bahama's 2 avonden vol festiviteiten heeft georganiseerd. Onderzoekssite ProPublica meldde eerder dat de Rus honderdduizenden euro's aan de feesten heeft uitgegeven. President Trump zegt dat zijn zoon, de zakenman, voor zover hij weet, heeft terugbetaald. Hij was zelf niet bij de huwelijksfestiviteiten.
17: President Trump zegt dat de Verenigde Staten een permanente overeenkomst met Denemarken hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens Trump mogen tegenstanders van Amerika voortaan geen militaire basis op Groenland hebben of daar gevoelige investeringen doen zonder schriftelijke toestemming van de VS. Het kantoor van de Deense premier Mette Frederiksen meldt dat Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten volgende week naar verwachting een overeenkomst ondertekenen die de veiligheid in het Noordpoolgebied versterkt. Volgens de Deense premier erkent de overeenkomst het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk. De Groenlandse premier, Jens Frederik Nielsen, zegt dat het akkoord de veiligheid voor Groenland, Denemarken, de VS en de NAVO waarborgt.
18: De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam.
19: Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools.
20: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
21: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
22: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
25: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
26: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
27: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
28: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
29: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad.
27: Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de zesde plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de derde plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de derde treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het noordwesten, af en toe wat regenachtig. De temperatuur zakt naar een graad of 14. De wind uit het zuidwesten is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend blijft het overwegend bewolkt, met in het noordwesten soms lichte regen. Vanmiddag veel wolken en in het noordwesten plaatselijk wat regen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond veel bewolking met plaatselijk wat regen. In het noorden gaat het later harder regenen. De wind kan aan zee soms hard worden. Morgen begint in het zuiden grijs en nat, maar later wordt het overal droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit tussen de 17 en 20 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor.
4: De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen.
5: Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken.
6: 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
8: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linde zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
9: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De oudste zoon van president Trump heeft een Russische zakenman terugbetaald die een deel van zijn bruiloft had bekostigd. Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina bevestigen dat Umar Kremeljov, die banden heeft met het Kremlin, afgelopen mei op de Bahama's 2 avonden vol festiviteiten heeft georganiseerd. Onderzoekssite ProPublica meldde eerder dat de Rus honderdduizenden euro's aan de feesten heeft uitgegeven. President Trump zegt dat zijn zoon, de zakenman, voor zover hij weet, heeft terugbetaald. Hij was zelf niet bij de huwelijksfestiviteiten.
12: President Trump zegt dat de Verenigde Staten een permanente overeenkomst met Denemarken hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens Trump mogen tegenstanders van Amerika voortaan geen militaire basis op Groenland hebben of daar gevoelige investeringen doen zonder schriftelijke toestemming van de VS.
7: Het kantoor van de Deense premier Mette Frederiksen meldt dat Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten volgende week naar verwachting een overeenkomst ondertekenen die de veiligheid in het Noordpoolgebied versterkt. Volgens de Deense premier erkent de overeenkomst het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk. De Groenlandse premier, Jens Frederik Nielsen, zegt dat het akkoord de veiligheid voor Groenland, Denemarken, de VS en de NAVO waarborgt.
13: De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools.
14: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
15: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
16: De Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De verdachten waren volgens een verklaring betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen op rebellengebieden. De burgeroorlog begon in 2011 en kostte honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 zijn land uit. Hij zou zich schuilhouden in Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
19: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken. Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die CAO. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
20: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
21: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter.
1: Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
2: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de 3e treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Philippe Louis versloeg RC Lens in de slotfase met 2-1. RC Lens-verdediger Jonathan Gradit werkte de bal in de 84ste minuut in eigen doel. Monaco staat na 5 wedstrijden op 13 punten. Voor RC Lens was het de eerste wedstrijd zonder de dinsdag ontslagen Duitse coach Dino Topmüller.
24: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het noordwesten, af en toe wat regenachtig. De temperatuur zakt naar een graad of 14. De wind uit het zuidwesten is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanochtend blijft het overwegend bewolkt, met in het noordwesten soms lichte regen. Vanmiddag veel wolken en in het noordwesten plaatselijk wat regen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond veel bewolking met plaatselijk wat regen. In het noorden gaat het later harder regenen. De wind kan aan zee soms hard worden. Morgen begint in het zuiden grijs en nat, maar later wordt het overal droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit tussen de 17 en 20 graden.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor.
3: De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen.
4: Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken.
5: 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager.
6: De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, pro. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als pro.
25: Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlandsnieuws.
8: President Zelensky heeft president Trump bedankt voor het ondertekenen van een wet die voorziet in sancties tegen Rusland. Trump tekende de wet vrijdag nadat het Huis van Afgevaardigden eerder deze week akkoord was gegaan. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die vorig jaar in juli overleed na meer dan een jaar lang steun voor het wetsvoorstel te hebben vergaard. Het sanctiepakket is het grootste sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis begin dit jaar en richt zich op de Russische energie- en defensiesector en op de schaduwvloot van tankers waarmee Moskou westerse sancties probeert te omzeilen. Trump krijgt ook de bevoegdheid om invoerheffingen van maximaal 100% op te leggen aan grote afnemers van Russische olie en gas, zoals China en India.
9: De oudste zoon van president Trump heeft een Russische zakenman terugbetaald die een deel van zijn bruiloft had bekostigd. Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina bevestigen dat Umar Kremeljov, die banden heeft met het Kremlin, afgelopen mei op de Bahama's twee avonden vol festiviteiten heeft georganiseerd. Onderzoekssite ProPublica meldde eerder dat de Rus honderdduizenden euro's aan de feesten heeft uitgegeven. President Trump zegt dat zijn zoon, de zakenman, voor zover hij weet, heeft terugbetaald. Hij was zelf niet bij de huwelijksfestiviteiten.
10: President Trump zegt dat de Verenigde Staten een permanente overeenkomst met Denemarken hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens Trump mogen tegenstanders van Amerika voortaan geen militaire basis op Groenland hebben of daar gevoelige investeringen doen zonder schriftelijke toestemming van de VS. Het kantoor van de Deense premier Mette Frederiksen meldt dat Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten volgende week naar verwachting een overeenkomst ondertekenen die de veiligheid in het Noordpoolgebied versterkt. Volgens de Deense premier erkent de overeenkomst het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk. De Groenlandse premier, Jens Frederik Nielsen, zegt dat het akkoord de veiligheid voor Groenland, Denemarken, de VS en de NAVO waarborgt.
11: De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools.
12: FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd.
26: De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
29: FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met CNV sloot, openbreken.
7: Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met die cao. Schoonmakend Nederland laat weten niet terug te komen op de gemaakte afspraken. Deze week vonden al 5 stakingsdagen plaats, onder meer op Schiphol en grote treinstations.
13: De Duitse regering en deelstaten verlagen de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De maatregel gaat op 1 oktober in en loopt tot eind dit jaar. Daarnaast komt er een maximumprijs voor brandstof, die begin volgend jaar moet ingaan. Voor het steunpakket trekt Duitsland 2,5 miljard euro uit. De brandstofprijzen in Duitsland staan op recordhoogte door de oorlog in het Midden-Oosten.
14: De prijs van diesel in Nederland bereikt zaterdag een recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs stijgt naar 2,824 euro per liter, een cent hoger dan de vorige piek van april. De hoge olieprijzen komen door de oorlog met Iran, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer betalen. Benzine bereikte eerder deze week ook al een record van 2,767 euro per liter. Experts sluiten niet uit dat de prijs op snelwegen richting de 3 euro gaat.
15: Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van het woord verkrachters. Hij omschreef concurrerende luchtvaartmaatschappijen zo vanwege hun hoge tarieven. O'Leary zegt zich nu te realiseren dat het woord slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld diep heeft gekwetst. Een week geleden weigerde hij nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak.
16: Volkswagen verwacht dit jaar een fors lagere winst door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten van het banenschrappingsplan. Het Duitse autoconcern rekent nu op een winstmarge van maximaal 1%. Eerder werd uitgegaan van 4 tot 5,5%. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro. De bijstelling volgt op een akkoord met de ondernemingsraad. Daarbij is het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt verdubbeld tot 100.000. Volkswagen heeft ook een afboeking van 6 miljard euro gedaan op sportwagenfabrikant Porsche.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst was niet helemaal verrast dat bondscoach Xavi Hernandez hem niet opnam in de selectie voor de komende Nations League wedstrijden. De 34-jarige spits van FC Twente zat al niet bij de voorselecties en had dat gevoel de laatste weken. Op het WK speelde Weghorst nog mee onder Ronald Koeman en viel hij in tijdens de verloren 16e finale tegen Marokko. Weghorst blijft zich beschikbaar stellen voor Oranje en zegt dat het uitkomen voor zijn land de grootste trots is. Hij maakte in 53 interlands 14 doelpunten voor het Nederlands elftal. FC Groningen heeft na ruim een maand weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien versloeg PEC Zwolle met 3-0 in de Euroborg. Tom van Bergen opende de score halverwege de eerste helft met een geplaatst schot. Jorg Schreuders maakte er vlak voor rust 2-0 van. Tigo Land schoot in de 68e minuut de 3-0 binnen via de onderkant van de lat. FC Groningen steeg naar de 6e plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakte naar de 16e positie met 4 punten. Heracles Almelo heeft voor het eerst punten verspeeld in de eerste divisie. De koploper verloor in de slotfase met 1-0 bij Almere City door een doelpunt van Martin Wasinski. Heracles blijft met 18 punten uit 7 wedstrijden wel aan kop. Almere City volgt met 16 punten. VVV Venlo won met 3-1 bij Jong FC Utrecht en steeg naar de 3e plaats. RKC Waalwijk versloeg MVV Maastricht met 6-1 en passeerde MVV op de ranglijst. Bayern München heeft Union Berlin met 7-0 verslagen in de Duitse competitie. Bij rust stond het al 3-0. Jamal Musiala opende de score met een afstandsschot, waarna Harry Kane een strafschop benutte en Michael Olise de 3e treffer maakte. Kane scoorde ook na rust en bereikte daarmee zijn 100ste doelpunt in de Bundesliga in slechts 98 duels, een record. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, maakte als invaller zijn eerste goal voor Bayern en Olise completeerde zijn hattrick. Wessel Nijman heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de World Series of Darts Finals.
0: De 26-jarige Noord-Hollander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Vorig jaar ging Nijman in zijn openingspartij nog onderuit tegen Michael van Gerwen. Titelverdediger van Gerwen werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Danny Noppert verloor van regerend wereldkampioen Luke Littler uit Engeland met 6-4. AS Monaco heeft de eerste plaats in de Franse voetbal.

0: Landmatig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend blijft het overwegend bewolkt en kan het in het noordwesten nog wat regenen. In de middag overheersen de wolken en valt er vooral in het noordwesten soms wat regen. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het bewolkt met plaatselijk wat regen. In het noorden gaat het tegen het einde van de avond harder regenen. De wind kan aan zee mogelijk hard worden. Morgen begint grijs en nat in het zuiden, maar later wordt het overal droog met sommige perioden. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner, die op 15 augustus verdween. Ryan T. wordt gezien als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. De politie vond op 21 augustus Leisners auto in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leisner zelf ontbreekt nog altijd elk spoor. De Belgische politie heeft 5 verdachten opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in Bree, vlakbij de Nederlandse grens. 4 van hen komen uit Nederland. In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Belgische parket spreekt van een van de grootste actieve drugslabs voor synthetische drugs die de afgelopen jaren is gevonden. De politie trof onder meer 13 flessen waterstofgas aan, meer dan 700 kilo precursoren en ongeveer 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Rijkswaterstaat sluit de oude Zuurhofbrug in de nacht van zaterdag op zondag voor een reparatie. Verkeer kan nu alleen over de vluchtstrook rijden nadat woensdag scheuren werden ontdekt in een van de hoofdliggers van de brug. De A15 richting de Maasvlakte gaat tijdens de reparatie volledig dicht. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing waarbij de nieuwe Zuurhofbrug in beide richtingen gebruikt kan worden. Die aanpassingen duren nog 4 tot 8 weken. 2 eigenaren van 8 restaurants van internationale Indiase horecaketens zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Bij controles kwamen ernstige misstanden aan het licht, vooral bij Indiase werknemers. De verdachten zouden grootschalig misbruik hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Een deel van de koks werd niet als specialist ingezet, maar als afwasser, schoonmaker, medewerker in de bediening of restaurantmanager. De Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan in de Noord-Brabantse politiek verder als pro. Een meerderheid van provinciale staten stemde vrijdag in met de naamswijziging. Die volgt op de oprichting eerder dit jaar van Progressief Nederland, PRO. Fractievoorzitter Jade van der Linden zegt dat de Brabantse fracties van PvdA en GroenLinks al geruime tijd als één team met één visie voor Brabant werken. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland trekken GroenLinks en PvdA ook al samen op als PRO. Staatssecretaris Sandra Palme moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Anders haalt het kabinet de doelstelling niet om alle gedupeerden eind volgend jaar een voorstel voor extra compensatie te hebben gedaan. Stichting SGH van Prinses Laurentien kan de toestroom aan dossiers niet aan. De stichting rondt nu 300 aanvragen per maand af. Maar dat aantal moet meer dan verdubbelen naar minstens 675. Palme zet een taskforce in om de hersteloperatie te versnellen, wat meer zal vragen van ouders, advocaten en andere betrokken partijen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het

0: nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky heeft president Trump bedankt voor het ondertekenen van een wet die voorziet in sancties tegen Rusland. Trump tekende de wet vrijdag nadat het Huis van Afgevaardigden eerder deze week akkoord was gegaan. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die vorig jaar in juli overleed na meer dan een jaar lang steun voor het wetsvoorstel te hebben vergaard. Het sanctiepakket is het grootste sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis begin dit jaar en richt zich op de Russische energie- en defensiesector en op de schaduwvloot van tankers waarmee Moskou westerse sancties probeert te omzeilen. Trump krijgt ook de bevoegdheid om invoerheffingen van maximaal 100% op te leggen aan grote afnemers van Russische olie en gas, zoals China en India. De oudste zoon van president Trump heeft een Russische zakenman terugbetaald die een deel van zijn bruiloft had bekostigd. Donald Trump Jr. en zijn vrouw Bettina bevestigen dat Umar Kremlyov, die banden heeft met het Kremlin, afgelopen mei op de Bahama's twee avonden vol festiviteiten heeft georganiseerd. Onderzoekssite ProPublica meldde eerder dat de Rus honderdduizenden euro's aan de feesten heeft uitgegeven. President Trump zegt dat zijn zoon, de zakenman, voor zover hij weet, heeft terugbetaald. Hij was zelf niet bij de huwelijksfestiviteiten. President Trump zegt dat de Verenigde Staten een permanente overeenkomst met Denemarken hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens Trump mogen tegenstanders van Amerika voortaan geen militaire basis op Groenland hebben of daar gevoelige investeringen doen zonder schriftelijke toestemming van de VS. Het kantoor van de Deense premier Mette Frederiksen meldt dat Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten volgende week naar verwachting een overeenkomst ondertekenen die de veiligheid in het Noordpoolgebied versterkt. Volgens de Deense premier erkent de overeenkomst het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk. De Groenlandse premier, Jens Frederik Nielsen, zegt dat het akkoord de veiligheid voor Groenland, Denemarken, de VS en de NAVO waarborgt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis geweerd. Hij beschuldigt de media ervan voortdurend nepnieuws te delen. Trump zegt dat andere nieuwsmedia zullen volgen, maar noemt geen namen. Dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert, is zeer zeldzaam. Het Witte Huis kiest sinds begin vorig jaar zelf welke nieuwsorganisaties deel uitmaken van de perspools. FBI-topman Kash Patel heeft deze maand de samenwerking met Canadese autoriteiten deels laten stilleggen. Aanleiding was onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De omroep had journalisten gewezen op een interne richtlijn over het gebruik van de term terrorisme. Dat lekte uit en leidde tot verontwaardiging. De samenwerking tussen de FBI en de Canadese politie lijkt volgens de New York Times maar kort te hebben geduurd. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd die wordt gelinkt aan tenminste 16 sterfgevallen sinds mei. De man werd na een 30 uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba opgepakt, vermomd als vrouw en met een baby bij zich. De verdachte zegt zelf 80 moorden te hebben gepleegd. Hij ontkent lid te zijn van een criminele groep en stelt dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Volgens de man pleegde hij de moorden als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd. En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten. FNV sluit nieuwe stakingen in de schoonmaaksector niet uit. De vakbond wil de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmaak,